0: Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuist naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
1: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
2: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot de geel verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
3: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief te gaan.
0: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking en die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog, regen vannacht in het westen, kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minimaal rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land, in het centrum en maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

와준 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten, komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers, dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
1: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will we'll suspend now flights for a few days for a Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deuren van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door, met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen. Het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degeriks van netwerk tegen armoede.
1: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
2: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletschermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen. Oh, amai, sorry.
1: Is dat wel, Sander?
0: Ja, slechte nacht gehad. De katten slapen niet, hoor.
1: Oké. Gaat het lukken tegen 6 uur voor de M&M ochtendshow?
0: Huh? Wat?
1: Gaat daarmee aan de oorlog.
0: Opsa. Engel.
1: Mm-hmm.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
3: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. En dat komt mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en ook AI. Opvallend is wel dat er steeds meer 65-plussers werken. En dat komt onder meer dus ook omdat de pensioenleeftijd is verhoogd. Maar in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk. En dat is geen goed nieuws. Dat zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
4: We zien het aantal terugstaande werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
3: De besparingen van de Vlaamse regering raken vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie ook minder kansen. Er gaat ook minder geld naar de lijn en daarmee raak je ook kwetsbare mensen, zegt het netwerk tegen armoede.
5: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen.
3: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard al volgend jaar. In Tennessee in de Verenigde Staten is de executie van Christa Pike mislukt. De vrouw van 50 kreeg 2 dodelijke spuitjes, maar ze bleef leven. Het is niet duidelijk wat er daar is misgelopen en wat er ook nu gaat gebeuren. Christa Pike heeft toen ze 18 was een meisje van 19 vermoord. Ze kreeg de doodstraf en die zou eigenlijk gisteren uitgevoerd worden. De executie werd eerst uitgesteld, maar kon dan weer toch doorgaan en is dus uiteindelijk mislukt. Het begint hier en daar nog met regen, maar later op de dag een paar opklaringen. Al is in de loop van de dag opnieuw regen niet uitgesloten bij zo'n 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger, ook bij 20 graden dan.
1: Op de binnenring rond Brussel gaat het traag in Vilvoorde. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook, dus maak daar een reddingsstrook.
2: M&M.

0: is die maand terug, jongens. Vandaag zit ze ook nog met tv-opnames, maar hey, jij bent er. Dus goedemorgen, een nieuwe maand, een nieuwe donderdag. En ja, Rudy, je moogt het zeggen.
1: Morgen is het weekend.
0: Nu al zin in.

0: BNM Ochtendshow.
1: Voilà, dat is dan ook gebeurd. Imaan zit dus nog met tv-opnames vandaag. Daarom ook vandaag vervanging. Gisteren was Berre hier nog, 's ochtends. Vandaag komt Judith erbij zitten tussen 8 en 9 straks, de zangeres. Met ook tickets voor haar AB-show van dit weekend. Ik ben nu wel heel fel vooruit aan het kijken, ik besef het. Eerst natuurlijk opstaan en preferabel ook gaan. We stoeven hier iedere ochtend met onze slaapscore. Je hebt horloges en van die slaaptracker-apps die je een score op 100 geven van je slaap. Ik zie er hier al binnenkomen. Ik ben in de war. Michael die stuurt dat hij een 100 heeft. Dus die heeft het gewoon volledig uitgespeeld. Bij Karen zie ik een 75. Ja, het zijn mooie getallen eigenlijk. Bon, op woensdag ga ik altijd sporten. Dus doorgaans slaap ik nadien als een roosje. Ik heb een slaapscore van 78 van deze nacht. Ja, dat is goed. Dat is goed naar mijn normen. Top. Vooral zo groen, de grafiek en al. Dus dan weten dat het helemaal goed zit. Maar Josephine, de redacteur van deze show, heeft altijd de zotst. Dus doorgaans slaap ik nadien als een roosje. Ik heb een slaapscore van 78 van deze nacht. Ja, dat is goed. Dat is goed naar mijn normen. Top. Vooral zo groen, de grafiek en al. Dus dan weten dat het helemaal goed zit. Maar

0: uw niveau, hè?
1: Nee, nee. Weet je wat ik nu heb gedaan?
0: Wat?
1: Ik heb regenwoudgeluiden opgezet om te gaan slapen.
0: Ah, maar daar geloof ik niet in.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nee. Nee, ik heb zo ooit een wekker gekocht die zo van die lichtdingen ook kan doen, van die lichtpulsen. En dan kan je zo je ademhaling daarmee synchroniseren.
1: Okay.
0: En er zitten ook vogels in. Zo.
1: Okay.
0: En regenwoudgeluiden ook. Ik heb dat ene keer geprobeerd, maar ik werd er een beetje aan mijn tand van.
1: Ja, ja. Dat kan gebeuren.
0: Misschien ook een trauma. Ik had vroeger een kotgenoot. En die had ook zo een wekker waar vogelgeluiden uitkwamen om hem wakker te maken 's ochtends. En dan in het weekend vergat hij dat altijd uit te zetten.
1: Oh nee.
0: En in het weekend bleef ik wel op kot. En dan hoorde ik van naast mij echt zo een horde vogels tekeer gaan. En ik denk dat een trauma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Bon. We spelen hoger-lager nu in de app van VRT Max. Dus wie doet er beter? Wie doet er slechter? Wie doet er hetzelfde?

0: en Animal. Dieter Bouder uit Wachtenbeke die stuurt. Goedemorgen Sander, fijne werkdag gewenst. We missen ons imam misschien wel een beetje. Jullie zijn zo'n leuk duo. Dankjewel, ik geef het zeker door. Ja, en een fietsweerbericht, hè, dat missen we nog. Normaal geeft imam zo wat vestimentaire tips hier. Maar de tv-opnames is er niet. Ik zat vanmorgen in de wagen. Het is aan het regenen geweest onderweg naar hier. En nu net ook nog een plensbuitje in Brussel. Dus ik zou zeggen, een regenvest. Hè.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Allee, goedemorgen deze donderdag. Een eerste van een nieuwe maand, hè. 1 oktober vandaag. Ja, oktober is hier eindelijk. Een van mijn lievelingsmaanden, moet ik zeggen. Halloweenperiode valt in oktober. Maandag mijn verjaardag. Maar eerste slaapscores. Eerste slaapscores, jongens, focus. Jan de Geest uit Gentbrugge, die geeft zichzelf een 2 op 10. Mijn hond heeft me wakker gehouden. Kan gebeuren. Jens de Meester gaat voor een 89. Damn, dat is goed. Ronnie heeft een 58. Jurgen een 76. Tristan een 100. Femke de Kok uit Putten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel is bij jou?
2: 79.
0: Dat is ook niet slecht, hè?
2: Nee. Het zit rond de gewone score, ja.
0: Ja, maar ik voel zo precies aan je intonatie. Je bent nog een beetje moe of zo? Of je voelt het toch niet helemaal de 79 dan?
2: Ja, ik ben leerkracht eerste leerjaar. En wij hadden gisteren namiddag nog een

0: sportactiviteit met de school. Oh. En ik heb denk ik de kindjes heel goed aangemoedigd.
1: Oh boy. Amai, en wat was de sportactiviteit op een woensdagnamiddag?
0: Het was een scholenveldloop voor alle... Alleen een veldloop. Het was op een atletiekpiste en dat was voor alle kinderen van de Willebroekse scholen.
1: Oké. Okay.
0: En dus elke school heeft daar aan deelgenomen.
1: En moest jij dan ook lopen of puur het aanmoedigen echt?
0: Ik heb het aanmoedigen voor mij genomen. Ja. En ik ben er blijkbaar wel in geslaagd. Ik heb mijn stem daar nog ergens achtergelaten op een atletiekpiste.
1: Ah, oh, valt niet super hard op hoor, als ik nu eerlijk mag zijn. Nee, nee.
0: Ah, oké.
1: Okay. Nee, echt waar. Geen klachten, absoluut niet. Ik zou zelfs durven proberen om dit met jou te doen. Dat is altijd ons trucje om de dag echt aan te kunnen. Dus gewoon even aanvullen eigenlijk. Gewoon...
2: Opstaan.
0: En gaan.
1: Nou, dit is echt... nergens een verlies van stem hoor, Femke. Het komt helemaal goed vandaag. Wat staat er op de planning in het eerste leerjaar?
0: Wij gaan een nieuw lettertje leren, de E. Wij gaan zwemmen. En wij gaan na de middag een MUVO-activiteit doen.
1: Een muzikale vorming?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En welk instrument?
0: Of? Het is geen instrument. Soms is het een gedichtje. Het kan een keer een muzikale activiteit zijn. Het kan knutselen zijn. Het kan een beetje van alles zijn.
1: Oké. En de E wordt aangeleerd?
0: Ja, klopt.
1: Ja. Zit niet in de titel van dit lied. Want dat is gewoon Casanova. Nee. Maar ik ga verder op zoek voor jou. I am not your Casanova. Dag Femke.
0: Dag.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
1: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ah, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: En er trekt een actieve onweerzone over het land met
7: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lichten. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise.
12: Mm-hmm.
13: En dan ook nog 2...
12: Was dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1.
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op het eten? Of?
13: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Mannekes, Pompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
15: Oh.
14: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
15: Ik heb er al direct 2 nodig.
16: Oh, ik heb 20.
15: Dacht het wel.
14: En wel, het is het moment.
15: Hoe
3: maak je het?
17: Samen met Gamma.
3: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

0: Een atlas. Goedemorgen, het is donderdag 1 oktober. En op donderdagen zeggen we met trots...
1: Morgen is het weekend.
0: Iets om naar uit te kijken. Net als het bezoek van zangeres Judith later deze ochtend. Ze heeft concerttickets die je kan winnen voor haar optreden in de AB van dit weekend. En er is voor ieder wat wils, want er zijn ook filmtickets te scoren deze ochtend. Voor een nieuwe film, Verity, die is sinds vandaag uit in de zalen. Ik zou zeggen, blijf luisteren om je winstkans te vergroten. Vanavond kan je voor een laatste keer naar Zeg eens Ui kijken. Onze Manu van Akker zit in die laatste aflevering. En nog op play ook een laatste Jade en de Belgen al vanavond. Ik zag er wel al een oer-Belgisch fragmentje van passeren.
2: Wat heel leuk is aan hier in België wonen, is dat als we een drankje bestellen op café, dat daar altijd zoiets klein van tapas bij komt. Maar er is wel een groot onrecht dat ik daaromtrend zou willen aankaarten. Want als ik met mijn vriend op café ga en we bestellen alle twee een koffie, dan krijgen wij allebei een koekje. Als hij een koffie bestelt en ik een cola, dan krijgt hij een koekje en ik een potje nootjes. Als wij allebei een cola bestellen... dan krijgen wij één potje nootjes, inderdaad. En ik ben niet goed in wiskunde, maar als één cola recht heeft op één portie nootjes, dan hebben twee cola's recht op twee porties nootjes. Alsjeblieft zeg, tegenwoordig gaan wij aan aparte tafeltjes zitten, hè.
0: Iban en ik zitten ook apart trouwens, al voor de tweede dag. Ook vandaag is het opstaan en gaan zonder Iman, nog steeds door die tv-opnames. Maar je hoort ze hier zo meteen wel, met de song die haar laat opstaan en gaan, na deze Kygo.

Sander, Imani hier, hè. Ik weet dat we elkaar al lang niet hebben gezien. Sorry ook dat ik er niet ben. Gisteren ook al niet. Vandaag nog een keer niet. Dus ik dacht, in plaats van een song aan te vragen die mij doet opstaan en gaan, dacht ik, ik doe er eentje voor u. Good Luck Babe van Chappell Roan. Opstaan.

0: voor die maan. Allee, ja, voor mezelf, hè, ja. Verwarrend. Chapel World. En Good Luck Babe, de song waarmee zij kan opstaan en gaan. Welke song doet dat voor jou trouwens? Je mag het ook laten weten. De app van VRT Max, dan smet ik hem zo meteen ook in onze playlist. Intussen 6:01. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Er zijn op 1 jaar tijd 3% minder jongeren aan het werk. En dat heeft vooral te maken met dat er veel meer jobs geautomatiseerd worden en AI wordt ingezet. Opvallend is wel dat er steeds meer 65-plussers werken. Onder meer omdat de pensioenleeftijd is verhoogd. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël. Een co-piloot stak gisteren daar tijdens een vlucht de piloot neer. En Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw mislukt omdat de dodelijke spuiten niet gewerkt hebben. Hoe dat juist is gebeurd, wordt nu onderzocht. En het regent hier en daar, daarna een paar opklaringen, maar later vandaag wel opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan nog even opletten op de binnenring rond Brussel. Extra aanschuiven, 20 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde door een eerder ongeval. Ook vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Aals, 20 minuten erbij. File rijden richting Antwerpen op de E17 in de Pinte. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En ook nog op de A12 richting Antwerpen tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Reken daar 10 minuten bij.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht
9: je
7: eigenlijk.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ze, onze nieuwe auto is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
15: Bel op onze makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Ga met M&M naar Verity.
18: Why can't your wife finish her book series?
19: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
20: You really want to know?
21: Geheime obsessie.
22: And a little bit terrified.
23: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
24: Check het M&M kanaal op VRT Max.
25: En wie weet ga jij naar Verity.
26: Vanaf 30

0: straks vieren we de jarige van vandaag. Ik dacht misschien al even piepen wie er jarig is. Dus als ik piep, hoor ik... Interessant.
1: Opstaan en gaan.
0: Eerst even langs Hanne Antonissen passeren uit Brecht. Hanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hela, er staat een druk weekend voor de boeg.
2: Ja, ja, dat klopt. Wij hebben open bedrijvendag.
0: Ja, en wie zijn wij?
2: Lux Brecht. Wij zijn gespecialiseerd in Hitachi-kranen en Kubota-kranen en Nieuw-Holland tractors.
0: Ja, kranen, dus de bouwkranen, hè? Allee, gewoon,
2: ja.
0: Wat houdt dat dan in als jullie open bedrijvendag hebben dit weekend? Wat moet er dan nu al gebeuren dat dat vlot kan verlopen of zo?
2: Wij zijn nu al een paar dagen van alles aan het kuisen. En vandaag wordt echt het allerlaatste allemaal gekuist en in orde gezet. En bordjes gezet, route geplant door het bedrijf.
0: Oei, maar zijn dat dan volledige kranen ook die je moet gaan kuisen?
2: De kranen die binnen staan, die worden volledig gekuist, ja.
0: Dat lijkt me wel veel werk. Ja.
2: Dat is best veel werk, ja, maar we zijn wel met heel veel volk ook.
0: Oké. Ja. Maar je bent toch niet gewoon hele dagen aan het kuisen? Ben je ook andere dingen aan het doen?
2: Ja, tuurlijk. En precies, hebben we nog een dringend kraantje in orde gemaakt voor een klant. Dat is content is. Dus,
0: Oké, ik snap het volledig. Goed, het lijkt mij dat jullie er klaar voor zijn voor van het weekend al. Dus kunnen mensen nog komen kijken naar jullie kranen? Ja, dat kan, hè? Open bedrijvendag.
2: Ja, tuurlijk, sowieso. Tuurlijk. Voilà. Van 10 tot 5 zijn we normaal altijd open, dus.
0: Upsa, wat reclame erbij ook. Kunnen we zelf eens die kranen komen inspecteren? Top. Hanne, voor vandaag, wat kan ik jou nog geven qua muziek?
2: Jonas Brothers met Waffle House.
0: Oh, top. Lang geleden. Komt eraan. Gewoon even aanvullen.
1: Opstaan.
2: En gaan.
3: Met Sander en Imaan.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. De jarige van deze 1 oktober dan.
1: Hip hip hoera.
0: Ja, aan Julie Andrews. Ik liet ze daar juist al even horen. De Britse actrice die je kan kennen van The Sound of Music. Maria von Trapp. Mary Poppins speelt ze ook. Ze wordt er 91 vandaag. Nog jarig is Dan Carity. Dat is die Amerikaanse choreograaf die in So You Think You Can Dance aan het werk kan zien. En in Belgium's Got Talent wordt er 50 vandaag. Nieuwe voordeur. En zijn VTM-collega Andy Peelman is ook jarig vandaag. Wordt er 43. Maar de belangrijkste van al, luisteraar Noëlie uit Wetteren wordt vandaag 9 jaar. We gaan eens kijken of ze al wakker is. En of die bij gevolg een exclusieve verjaardagskakkalender voor op het toilet krijgt van ons als cadeau. Tenminste, als je juist opneemt.

0: piep, piep.
1: Hoera! Dag Noëlly.
0: Dag.
1: Hi. Zeg, gelukkige verjaardag. Je wordt er 9.
0: Ja.
1: Prachtig. Hoe ga je dat vieren?
0: Nu is mijn huis versierd. Dan ga ik een heel lekker ontbijtje krijgen. Mm-hmm. Dan naar school. Mm-hmm. Dan ga ik mijn M&M's voor tractatie doen.
1: M&M.
0: Met mijn gezicht erop.
1: Oh. Wauw. Wow. Amai, cool. Ik wist niet dat dat kon. Damn.
0: Op de website kan dat.
1: Genie, ja, ik hoor vooral, het zijn M&M's. Dus dat horen we graag op M&M natuurlijk. Jij krijgt van ons ook een cadeautje. Het is een kakalender. Dat is een vuil woord, maar dat is omdat die kalender op het toilet kan hangen. Kan je dan iedereen's verjaardag op invullen. Is dat goed?
0: Leuk, dank u.
1: Graag gedaan. Geniet van de verjaardag en ja, goed vieren, hè?
0: Ja.
1: Ja. Joe.
2: Binnenkort jarig?
3: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app.
2: En win zo onze kakalender.
3: Echt een schijfcadeau.

0: 10 voor 7 met Bon Jovi en It's My Life. Ja, een berichtje in de app van VRT Max die hier nu binnenkomt. Ik snap het niet zo helemaal. Dus Nico Leemans uit Rans, die stuurt 52 bomboklat chicken nuggets dog. Let's go.
1: Ja. De M&M Ochtendshow.
0: Als iemand het kan uitleggen, meld je ook aan in diezelfde VRT Max app. Ik las vanmorgen het prachtige verhaal van Joren de Bruiker uit Jesseren. Jesseren is een deelgemeente van Tongeren-Borgloon. Ik heb dat even opgezocht. Joren is 19. Hij heeft gestudeerd aan de Tongerse Pipo-school. Deed daar plant-, dier- en milieutechnieken. Hij zegt zelf, studeren was niet zo'n ding. Intussen werkt hij als dierenverzorger bij een hoeve in Kortesum. En daar zorgt hij voor koeien, varkens, kippen, maar vooral ook 400 schapen. Aha, en nu wordt het interessant. Joren heeft een hondje, een zelfgekweekte border collie, en daarmee drijft hij de schapen. Ik weet niet of ik schapendrijven juist aan het vervoegen ben, maar dus hij is een schapendrijver. Dus hij drijft schapen, vermoed ik. Hij werd al Europees kampioen schapendrijven, dat was in augustus. En nu net is hij ook met zijn hondje naar Schotland getrokken. Dat was trouwens een heel gedoe. Moest dan met de auto naar daar en een papier in orde brengen om de hond het land uit te krijgen en het andere land weer in. Bon, hij is met zijn hondje naar Schotland getrokken voor het WK schapendrijven. Daar waren meer dan 300 deelnemers uit 34 landen. Joren was daar de enige Belg en jawel, hij is officieel de derde beste jonge schapendrijver ter wereld, alstublieft. Hij heeft daarvoor 5 schapen vlotjes door een parcours met poortjes geloodst. En die schapen die moesten altijd in een rechte lijn van het ene poortje naar het andere gaan. Of toch zo recht mogelijk. Dat is dus allemaal netjes gelukt. En ja, hij heeft nu die titel beet. Derde beste jonge schapendrijver ter wereld. Ik ga het nog eens zeggen. Joren. Joren de Bruiker uit Jesseren. Prijzengeld is er wel niet echt. Hij zegt zelf, ja, van wedstrijden word je niet rijk. Het is eigenlijk meer het plezier dat telt. De rest is een beetje bijzaak. Hij heeft al een prijs gekregen. Zijn prijs was een gegraveerd hondenfluitje. Ik vind dat persoonlijk wat weinig, dus daarom ook deze erkenning op de radio. Joren, als je dit hoort, proficiat ook aan je hondje.

0: Ja, de eerste van twee soorten tickets die we vanmorgen mogen uitdelen. Na 8 uur is het aan Judith. Ze neemt tickets mee voor haar AB-show van dit weekend. Maar straks al zijn er ook filmtickets te scoren. De film Verity is uit sinds vandaag. Een film gebaseerd op één van de lievelingsboeken van Yael Ost. Dus ik ga ze straks na 7 uur bellen en dan kan je scoren.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Gekende buurt, pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, hallo, zoals ze zeggen. Hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
9: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
10: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid legt uit hoe dat komt.
11: Het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
10: Ja, in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk, want er zijn wel veel meer 65-plussers aan het werk ten opzichte van vorig jaar. Zo'n kwart meer, en dat is ook niet zomaar, vertelt de Rijksdienst.
11: We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
10: Er komen veel reacties op de besparingen van de Vlaamse regering die gisteren zijn aangekondigd. In totaal wordt er tot 2029 €3 miljard bespaard, waarvan bijna €2 miljard al volgend jaar. Zo krijgt de lijn minder geld en wordt er ook bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. En dat raakt volgens het netwerk tegen armoede opnieuw vooral mensen in een kwetsbare situatie.
12: Wordt er verder bespaard op het groeipakket? Dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
10: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël. En dat zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht piloot neer. Passagiers konden de daden uiteindelijk stoppen. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. Maar of dat echt zo is, wordt nu nog onderzocht. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten, 1 dag voor de match tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach. Ronaldo mocht vorige zondag al niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar tijd. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg en gisteren werd ook duidelijk dat hij straks opnieuw niet op het veld zal staan. Ronaldo is dan opgestapt. Op socials schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. En dan nog dit. Clouseau gaat volgende zomer ook nog een derde optreden geven in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Gisteren werden 2 shows van 4 en 6 augustus heel snel uitverkocht. En ook nu zullen Koen en Chris op zaterdag 7 augustus een derde keer dus optreden. En daar zijn ze heel blij mee.
13: Heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het productioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
10: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion als hoofdact zal optreden. Het begint hier en daar nog met wat regen, maar stilaan een paar opklaringen ook. Maar in de loop van de dag blijft het wel wisselvallig met opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt het droger en zonniger en halen we 20 graden.
0: Bovenop de gewone files is het extra opletten vanmorgen voor file op de buitenring rond Brussel. Daar gaat het 25 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring hinder in Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest er een half uur vanaf Stroombeek. Maak daar ook een rijdingsstrook. Nog vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Aalst. 20 minuten extra daar. Ook nog op de E314 van voor Rotselaar tot Wilselen door een ongeval op de linkerrijstrook. 40 minuten erbij. Ook nog file rijden richting Antwerpen op de E17... In de Pinte is door een defecte vrachtwagen de spitsstrook versperd. En nog file rijden naar Antwerpen op de A12 tussen Boom en Aartselaar komt door een ongeval op de rechterrijstrook 10 minuten erbij. En nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra.
7: M&M.
1: De M&M Ochtendshow.
7: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: Een fotootje van Aaron in onze app van VRT Max. Die stuurt, Apollo is mee gaan werken. Het is een hond die in de auto zit momenteel. Schattig, tof beest. Karen, die stuurt ook, goedemorgen, fijne morgen. Fijne morgen en goedemorgen terug.
7: Maar geen goedemorgen aan...
0: Mensen die niet naar Clouseau gaan in het Koning Boudewijnstadion. Nou.

0: Ja, het is donderdag, maar het is ook oktober. En dat weekend is dichterbij aan het kruipen. En dat gaat een schoon weekend worden, de Ju. Ja, ik ben maandagjarig, dus ik ga dat dit weekend al een beetje vieren. Een keer goed gaan eten en dat soort dingen. Eerst natuurlijk vandaag nog even ownen. Ik heb straks nog tickets voor de nieuwe Verity-film. Ik heb ook nog tickets voor Judith haar AB-show. Judith zelf is hier ook binnen een uur. Maar eerst nog een andere show dan die van de AB.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die niet naar Clouseau gaan in het Koning Boudewijnstadion. Want ja, het ging hard gisteren.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Om 10 uur begon die ticketverkoop voor een Koning Boudewijnstadion optreden. Tegen dikke 5 minuten later was het al uitverkocht. Dan ging er een tweede stadion in verkoop. Dat was dan ook iets later uitverkocht. Sorry, maar besef, dat is 2 keren 55.000 fans. Dat is complete waanzin, hè? Nu net nog, je hoorde dit in het nieuws, een wijnstadion optreden. Tegen dikke 5 minuten later was het al uitverkocht. Dan ging er een tweede stadion in verkoop. Dat was dan ook iets later uitverkocht. Sorry, maar besef, dat is 2 keren 55.000 fans.

0: voorlopig geen goeiemorgen. Ik heb nog geen tickets kunnen scoren. Wanneer start die verkoop voor die derde show? Ah, wel, volgende week woensdag. 12:30 om precies te zijn. Toby Blankaert krijgt ook geen goeiemorgen. Hij zegt wel, ik zou wel willen. Ben opgegroeid met Clouseau, dus ik zou wel graag nog willen gaan. Johan, ook geen goeiemorgen voor jou.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, hoe komt het?
1: Ja, ik heb geen tickets kunnen bemachtigen. Ik zou wel willen gaan.
0: Je hebt geprobeerd.
1: Maar, ik heb geprobeerd, ja.
0: Het was pittig, hè, man?
1: Ik was wel een beetje te laat. Ja.
0: Ja, ja. Ik had een beetje hetzelfde. Opeens was het 10:00 gepasseerd. Dan dacht ik, ah ja, fuck. En dan ja, wachtrijden en dan wow, gedoe en dat soort dingen. Maar dus, zit je dan al klaar voor volgende week woensdag? Want de derde show komt eraan, hè?
1: Ja, dat ga ik toch proberen, maar ja, ik zit ook op mijn werk, dus ik moet zien dat ik op dat moment wel even kan.
0: Ja, het is in de middagpauze, hè. Het is om 12:30 dat de tickets in verkoop gaan, dus...
1: Oh, dan ga ik dat wel proberen, dan ga ik mijn middagpauze verzetten.
0: Ah, voilà, heel goed. Succes ermee, hè, met de Ticket Wars.
1: Ik kom dan nog in de Sander. En voor jou ook succes, hè.
0: Ja, merci. Wel een goede morgen mag ik uitdelen aan Lies de Temmerman. Stuur nog een foto door ook met Wij Gaan. Het is een foto van even geleden. Ik vind het wel grappig om te zien. Ik zie een jonge Koen Wouters. 16 jaar geleden, voilà, dat is het. De vriendengroep. Er staat nu in het groot opgezet Wij Gaan. En zo zijn er veel, denk ik, hè, jongens. Oh, man. Zullen we straks de hoofdrolspelers van dat derde concert anders even erbij bellen? Koen en Chris Wouters.

0: Wanneer krijg je nog eens nieuwe muziek van haar? Wanneer gaat ze nog eens optreden?
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, dat blijft de vraag natuurlijk. Maar van onze Belgische trots weten we het wel. Daarom vanmorgen dit statement in de show.
2: Iedereen krijgt een goede morgen, behalve...
0: mensen die niet naar Clouseau gaan in het Koning Boudewijnstadion. Veel berichten in onze VRT Max-app. Velen die hebben een ticket gekocht. En heel veel anderen zijn aan het wachten op een nieuwe kans. Maar die komt er. Die komt er wel degelijk. Een heel goede morgen. Koen en Chris Wouters van Clouseau.
3: Goedemorgen,
4: dag Sander.
3: Goedemorgen.
0: Aha. Zeg, maar proficiat jongens, want ik ga het nog eens uitschreeuwen, puur omdat het iedereen in onze app ook zo gelukkig maakt. Er komt gewoon een derde show bij. Jawel. Waanzin. 7 augustus, de zaterdag, vanaf volgende week woensdag, dus kan je tickets kopen voor de nieuwe show. Koen, hoe hebben jullie gisteren beleefd, zo vanaf een uur of 10?
3: Met trillende benen.
0: Maar ja...
3: ja, helemaal gepakt op snelheid, want binnen de 5 minuten kregen we bericht. Het eerste concert is uitverkocht.
0: Man.
3: We gaan meteen het tweede openzetten. En ongeveer 25, 30 minuten later was ook dat geklonken. We moesten echt naar adem happen.
0: Maar ja, ja, en jezelf knijpen toch ook een paar keer?
3: Maar ja, want allee, we hadden wel gehoopt van dat gaat lukken, maar het is toch zeker niet zo vlot en toch zeker geen 2. Of toch niet gisteren op ja, 45 minuten.
0: Ja, ja, het is echt zot, het is echt zot. Ja, gisteren dus al 110.000 tickets verkocht. Nu, om je een idee te geven van hoeveel volk dat is ongeveer 2 volle Koning Boudewijnstadions. Chris, ik weet nog, in onze podcast die we hebben opgenomen, 22 minuten stomme vragen, zei je, ja, het Sportpaleis hebben we zoveel gestaan dat je op een tijd kan je beginnen genieten van die concerten, omdat je er zoveel doet. Is dit dan eigenlijk ook geen zalig cadeau? Omdat je weet van, ja, ik heb wel 3 keren nu een show daar, dus ik ga op termijn ga ik echt wel het kunnen laten binnenkomen en genieten van het moment zo.
5: Dat is ook zo. Het is echt een fantastisch cadeau. We hebben nog tegen elkaar gezegd, toen het gewoon over die ene show ging, van amai, we hopen dat we ondertussen oud genoeg zijn en genoeg kilometers hebben, dat we daar meteen kunnen van genieten. Maar ja, als je er 3 mag spelen, dat is waanzin. Wij gaan daar echt met zo de brede smalen staan. Dat is... ja, ik heb er eerlijk waar bijna niet van geslapen, omdat wij nog zo van adrenaline en excitement van gisteren rondliepen. Ja, dat was een waanzinnig dagje wel.
0: Nu, Koen, ik moet ook zeggen, 3 shows, dat is 3 keren alles geven, zonder dat je 1 keer wijkt. Dat is toch echt een prestatie. Is dit nu zwaarder dan die autoraces die je doet, of winnen die races nog altijd?
3: Nee, dit is wel... het is niet te vergelijken eigenlijk. Hè. Bij die races zit je gewoon vast in die stoel. Dat is heel vermoeiend. Maar op een andere manier. Hier zal ik, ja, ik denk, heel veel kilometers gaan malen. Want er zijn veel catwalks en het stadion is groot. Ja, ja, ja. En misschien doe ik wel een toertje à la Borlees rond het stadion. Dus... nee, dat wordt wel... ja, ik ben al aan het trainen. Ik ben al aan het trainen, Sander.
0: Ja, laatste vraagje. Ik moet dit vragen, Chris. Dus je huurt dat spel dan af voor 3 dagen. Daar zitten ook vrije dagen tussen. Ga dan zo niet een keer tussen die shows een filmpje gaan kijken op die schermen van jullie zelf die daar hangen? Of een keer een barbecue organiseren in het Koning Boudewijnstadion met vrienden? Dat is toch van...
5: een barbecue met 60.000 mensen, dat zou wel een feest
0: of dat,
5: zijn.
0: Ja, ja.
5: Ja, nee, wij gaan echt proberen om daar zo hard mogelijk op eender welke manier van te genieten. En ja, we kijken gewoon al. We proberen ons dat voor te stellen hoe dat gaat zijn als je daar staat. Zowel met de soundcheck nog bij de leegstadion. We zijn daar dat filmpje gaan opnemen om het aan te kondigen. Het is zo groot, Sander. Je gelooft niet hoe groot dat is.
0: Ja.
5: En als we ons dan proberen in te beelden dat er bijna 60.000 man binnen staan, die pakweg daar gaat ze meezingen of zo. Ja, dat gaat... ja, ja. Ja.
0: Goed, het is zoals jullie zeggen.
5: Dat we er naar uitkijken.
3: Mag ik nog een keer iets zeggen ook, Sander? Mag ik nog een keer iets zeggen? Ja? We hebben gisteren, nadat het allemaal zo snel is gegaan, in de loop van de dag nog vaak de opmerking gekregen van mensen van, ja, maar ja, ik stond in de wachtrij en ik ben er niet tussen geraakt, ben er niet bij geraakt. Of, hallo, ik kan om 10 uur 's ochtends niet aan mijn computer zitten om een ticket te bemachtigen. Dus we hebben dat nu veranderd voor de volgende keer.
0: Half 1.
3: Want vanaf nu... ja, half 1. Vanaf nu kan je, dat is het slimste eigenlijk voor mensen die echt toch graag er willen bij zijn, registreer je op de wachtlijst. Dat is het beste. En dan kan je dinsdag vanaf half 1 kan je al in pre-sale je ticket bemachtigen. Als dat niet lukt, dan kan je woensdag ook vanaf 12:30 gewoon een ticket kopen.
0: Wauw. Zie, dat zijn de toptips die we moesten horen. Het is waanzin wat jullie aan het doen zijn. Proficiat nogmaals, hè. Geniet ervan.
5: Ja.

0: Hopla, derde Koning Boudewijn Stadion in verkoop vanaf woensdag. Cluzo, vonken en vuur. Straks kan je trouwens 50 euro concertengoed winnen. Hè? Een korting voor mocht je tickets willen scoren. En we gaan ook punten geven op, jawel, Taylor Swift.
1: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
2: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
3: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
4: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz.

Damiano David. Sinds afgelopen weekend is hij geringd. En zijn Dalf ook. He? Geringde Dalf hebben. Ja, Dalf Cameron, hè? Zijn verloofde. Waarschijnlijk ook met witte dalven op het huwelijk. M&M. Rate the song. Ja, er zijn foto's van hun mooie huwelijk. Maar dat kunnen we niet zeggen over Tay-Tay, haar huwelijk. Dat was 3 maanden geleden. Super geheim was het allemaal. Hè? Maar het draait hier niet om haar huwelijk, wel om haar muziek. Online wordt haar nieuwe song vergeleken met AI-muziek. Maar hier krijgt hij wel al heel lang goede punten bij Rate the Song. Maar nu de 10e en de laatste keer dat je Patient Zero punten mag geven. Hoe succesvol wordt het eindrapport? Jouw score op 10 is nu welkom in de VRT Max-app terwijl je luistert. Rate the Song.

0: De laatste keer dat TT hier passeerde bij Rate the Song. We gaan eens kijken hoe ze afstudeert.
1: M&M.
2: Rate the Song. Oh,
0: Liesel gaat meteen voor een min 10. Wat een zaaglied stuurt ze. Marit zegt, ik ben blij dat dit de laatste keer is. 1 op 10. Tess geeft de song wel een 8, laat ze weten. Amy stuurt een 9. Evie een 10 miljard op 10. Bram die gaat voor een 10. Schoon nummer. Aurélie die zegt, nee, niet weer. 0000000. Laura een 10. Speciaal opgestaan om dit zeker te horen op de radio. Het gaat weer alle kanten op, maar als ik het gemiddelde maak, geeft dat toch wel een 8 op 10, hoor. Waarmee ze officieel onze Rate the Song heeft uitgespeeld. Slecht nieuws voor de haters, ze zal hier nog op de radio passeren. Maar straks na 12 uur wel een nieuwe song die je mag beoordelen bij Rate the Song. Het wordt deze, Chaussure Rose van Teddy Bear.

0: Ja, aangenaam. 7:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, Sander, er zijn op een jaar tijd 3% minder jongeren aan het werk. En dat komt vooral doordat er meer jobs worden geautomatiseerd of worden ingezet door AI. Cristiano Ronaldo is boos vertrokken op het trainingskamp van de nationale ploeg van Portugal na een ruzie met de nieuwe bondscoach. En er wordt nu ook wel gevreesd dat dit zijn einde wel eens kan zijn bij de nationale ploeg daar. En Clouseau gaat de volgende zomer er toch nog een concertje bij doen. Een derde keer optreden op 7 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion zal optreden als hoofdact. En het weer vandaag. Het regent hier en daar nog een beetje. Stilaan wat opklaringen, maar later vandaag blijft het wisselvallig met nog kans op regen bij 20 graden. Morgen wordt wel beter, dan wordt het zonniger en droger bij 20 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan bovenop de gewone files. Opletten voor de buitenring rond Brussel. Daar verlies je een half uur tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook meer dan 1 uur tussen Grimbergen en Jette komt door een ongeval ook op de linkerrijstrook. Maak daar ook een reddingstrook. Op de binnenring gaat het 3 kwartier trager tussen Dilbeek en Machelen. Ook nog vertragen naar Brussel op de E314 van Aarschot naar Wilselen door een ongeval op de linkerrijstrook. 1 uur en 1 kwartier extra. File rijden richting Antwerpen nog op de E17 in de Pinte. Komt door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Nog naar Antwerpen op de A12 tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Daar 1 kwartier erbij. En nog traag op de E313 naar Antwerpen vanaf Massenhoven. Reken daar 1/2 uur extra. Ik heb straks nog cinematickets uit te delen voor die film Verity. Verity gewoon. En Judith die gaat na 8 uur ook nog concerttickets uitdelen. Maar nu al een schone korting. Aha.
2: De M&M Hit Quiz.
0: We gaan die spelen, misschien met jou in de hoofdrol straks. Waag je kans, geef 3 goede antwoorden en win. We spelen opnieuw voor €50 concertengoed. En meespelen doe je door nu een thema te kiezen waar 3 vragen bij horen voor zometeen. Dit zijn je opties. Amerikaanse steden. Overschotjes.
3: Amai, dat is hoog.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
2: de M&M Hit Quiz. Hilary Duff komt naar ons land. Met de Lucky Me Tour.
4: Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel.
2: Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
4: Hilary Duff, live.
2: Samen met M&M.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: Dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
9: Zet 4 schippen op je hand.
10: 1 om te helpen.
9: 1 om erover te praten.
10: 1 om niemand uit te sluiten.
9: En 1 om op te komen.
10: Bel en Bo steunt Stipit. Met een limited edition collectie die het draagt met trots.
9: Toon je stippen.
10: Want samen zeggen we...
9: Pesten is niet oké.
10: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
9: Of op bel-bo.be/stipit.
10: Bel en Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.

0: Een van de lievelingsboeken van Jael Ost is verfilmd. Vanaf vandaag in de zalen. We bellen haar straks over Verity, de film. Waar je filmtickets voor kan winnen ook. Maar eerst hier winnen, hè. We spelen voor concertkorting met Jenka Masbooms, 22 jaar, uit Meer. Dag Jenka.
1: Goedemorgen, hey. Dag Sander.
0: Jij bent mozaïekster of mozaïkeerder?
1: Wat? Nee, ik doe dat gewoon als hobby, privé. Ik maak zo gewoon, wat is dat bijvoorbeeld, een plank of zo, een borrelplank.
0: Een borrelplank. Ik denk even dat je brolplank zei. En dan ging ik zeggen, maar zeg.
1: Ja, ik ben een beetje ziek, dus als je mij niet goed verstaat, sorry.
0: Oh nee. Wat heb je?
1: Een beetje verkoudheid, denk ik.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus ik praat door mijn neus.
0: Nee, maar dat is oké. Weet je wat altijd helpt bij een verkoudheid?
1: Vertel.
0: €50 concertengoed. Altijd. Als je dat wint, die verkoudheid die gaat weg als sneeuw voor de zon. Dus weten, we zullen er gewoon aan beginnen. Dus de muziekquiz, waarbij drie juiste antwoorden gelijk zijn aan €50 concertengoed. En jouw drie vragen, die komen uit het thema dat je hebt gekozen. Overschotjes.
1: Overschotjes, ja.
0: Ja, rustjes, overschotjes, allemaal goed. Dat zijn dus eigenlijk drie vragen uit eerdere thema's waar we nooit tot alle vragen zijn kunnen geraken.
1: Okay.
0: Dus, wat je moet weten is dat je eerste overschotje uit het thema Iconic Exes komt. Maar je krijgt natuurlijk ook altijd een lied waar die eerste vraag over gaat. Dus goed luisteren en alvast veel succes.
2: De M&M.

0: donderdag is Overschotjesdag hier in onze M&M Hitquiz. We spelen met het thema overschotjes vanmorgen. Dat zijn overschotjes uit eerdere rondes. De eerste vraag zo meteen zal gaan over iconic exes.
1: De M&M Hitquiz.
0: Kopje erbij houden, hè. Jenka Masbooms uit Meer is onze kandidaat. Je bent er nog?
2: Ja, ja, zeker.
0: Is de neus al vrij intussen? Nee.
2: Nee, nog niet. Ik ben nog altijd even
0: ziek. We gaan ons focussen op de quiz. Eerste vraag. Die heeft dus iets te maken met Iconic Exes en ook wel met de song die je net te horen kreeg hier op M&M. Want je hoorde Ellie Goulding, een beetje de queen van de Iconic Exes in de teens. De vraag is, met wie heeft ze niet gedate in de teens? Het is meer keuze. Is dat Calvin Harris, Prince Harry of Pitbull?
2: Pitbull.
0: Klopt. Nee, dat is er niet aangekomen. Nee, al de rest wel. Ook nog Ed Sheeran, Niall Horan, Skrillex. Ja, crazy.
2: Die heeft wel een lijstje.
0: Die heeft een lijstje. Tweede vraag. Ook een overschotje. Het is er eentje uit het thema 2011. 2011 was het jaar van heel veel goede muziek. Noem één van de artiesten die je hier hoort en dus een song heeft uitgebracht in 2011.

0: één van de artiesten?
1: Ik zou
0: Pitbull
1: zeggen, ik heb geen idee.
0: Ja, maar hij is niet dom, Pitbull. Dat is goed, dat is, het zat erbij. Ja, het valt misschien op, Imaan stelt hier vaak de vragen op en ze is een grote Pitbull-fan. Ik kan je wel met 100% zekerheid, dat is nog een extra tip die ik je geef, kan ik je zeggen dat de derde vraag, daar is Pitbull geen juist antwoord. Kan ik nu wel zeggen.
1: Oké.
0: De laatste vraag komt namelijk uit het thema brunettes. En de laatste vraag is, ja, ik ga je een compilatie laten horen van allemaal mensen, brunettes, maar één daarvan niet. Eén daarvan is een imposter en heeft een andere haarkleur. Wie van deze artiesten is geen brunette?

0: Wie is geen brunet?
1: Oh my god, dat weet ik niet. ik ga een gok doen. Ik weet niet de artiest, maar ik denk de derde.
0: Even aan het natellen in mijn hoofd. Dat klopt! Dat was Chapel Roan! Ja,
1: okay.
0: Ja, die heeft rood haar, hè? Berre, Ariana Grande, ja. Wel bruin, dus nee, heel goed. Het is binnen. Kijk, 50 euro concerten, goed.
1: Ah,
0: hey.
1: Kijk, leuk.
0: Ah, wat ga je het uitgeven?
1: Ik ben sowieso Pommelien Thijs van, maar ja, daar ben ik over laatst aan geweest. Misschien Roxy Dekker, dat wil ik ook wel heel graag zien.
0: Oké, okay. Ja, goed, snap ik.
1: En anders misschien Clouseau, Boudewijn Stadion, ja. Ook altijd goed.
0: Woensdag, hè. Woensdag nieuwe tickets te koop vanaf
1: ja,
0: 12:30.
1: Ik heb het gehoord.
0: Nog een show. Ja, goed okay, bezig.
1: Super.
0: Hey, geniet ervan en succes met de neus, hè.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag nog, hè.
0: Hetzelfde.
2: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de M&M Hit Quiz.

0: Jackson, Andy Grammer, The Thing I Love. Straks na 8 uur is Judith hier, de zangeres van onze Big Hitte. Ze brengt ook haar eerste album uit morgen en staat dit weekend in de AB. En je kan erbij zijn als je blijft luisteren.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Maar nu eerst film. Goedemorgen, Jael Ost.
2: Goedemorgen, Sandrine.
0: Hi. Zeg, ik bel jou omdat er een film uit is. Vanaf vandaag is Verity in de cinema te zien. Een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Colleen Hoover. En dat is toch een van je lievelingsboeken, hè?
2: Ja, Verity is zo'n beetje het boek waardoor ik een tijdje geleden terug ben beginnen lezen. Oh. Dat was zo'n boek dat mijn vriendinnen zeiden, lezen moet je echt eens lezen. Want zij kwamen altijd van die romantische boeken en dat kan mij zo niet in de ban houden. En dan zeiden ze van, je moet eens Verity lezen. En ik moet ook eerlijk zijn, Sander, er zitten zo'n paar jumpscares in of zo. En ik wist niet dat dat kon in boeken.
0: Ja?
2: En ik heb dan echt aan een bepaalde scène ook 3 dagen wat slecht geslapen.
0: Ja, amai. Ja, want het is effectief zo wat thriller-achtig. Hè? Het gaat over een schrijfster die zelf niet meer kan schrijven. Dan komt iemand anders haar boek eigenlijk afwerken in haar naam. Het is allemaal zo wat duister, hè? Dat mag ik zeggen, hè?
2: Ja, absoluut. Ik ben daar heel anders in gegaan dan dat ik toen had gedacht dat het ging worden. Ik wist toen niet dat boeken zo intens konden zijn. Dus dat was wel een eye-opener. Ja, zeker weten. Ja.
0: Ga je kijken naar de film ook?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ga daar riskeren dat ik misschien ook weer niet zo goed ga slapen. Maar goed, we moeten het doen.
0: Als je al bang bent van jumpscares in een boek, dan lees ik dat het een heftige avond in de cinema gaat worden.
2: Absoluut, maar ik ben een grote bangerik, Sander, dus het kan niet anders.
0: Oké, als je dit nu hoort en je denkt, ook wel iets voor mij eigenlijk, die film van Verity. Ik zou zeggen, stuur Verity nu gewoon in de app van VRT Max. We hebben hier een paar filmtickets liggen die dus misschien voor jou zijn. Nu sturen en wie weet zijn ze dan voor jou. Jael, ik ga je ook al veel kijkplezier wensen voor als jij gaat dan. Hè.
2: En,
0: ja, misschien met iemand samen gaan dat je het handje kan vasthouden of...
2: Dat zal zeker moeten,

0: Er zijn een paar winnaars aan het selecteren ze. Voor de film Verity. Luna, proficiat. Kevin, proficiat. Mandy, proficiat. Mocht je zelf ook nog een ticket willen winnen trouwens, dat kan als je naar VRT Max doorklikt naar M&M.
1: Dit komt er na 8 uur nog aan.
2: Bij Sander en Imaan.
0: Ja, we krijgen bezoek van Judith. Je hoort haar deze week als onze M&M Big Hit stem ook. Samen met Hughes heeft ze die gemaakt. Maar ze brengt dus morgen ook haar debuutalbum uit. En dit weekend staat ze ook nog eens in de AB. Druk weekend. Zondagavond staat ze daar en je kan je agenda al even checken. Mocht je nog niks te doen hebben, je kan erbij zijn als je gewoon gezellig blijft luisteren. Straks dus na 8 uur met ons Judith erbij zijn. Hupla.
1: Vanavond op VRT1.
3: Van Brandwipper tot priester.
4: Ja.
3: En uw broeder in Detroit. Wat zou er nog graag willen zijn misschien? Als u zo een keer wilt, zou mogen dromen.
4: Als men iemand nodig heeft op de maan. Waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Iedereen.

0: ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
2: Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Eden?
1: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Goedemorgen, het is 8 uur.
10: 14 nieuws.
9: Met Jannie Kaart.
11: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid legt uit hoe dat komt.
12: Het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
11: Ja, een daling dus bij de jongeren, maar in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk. Want er zijn veel meer 65-plussers aan het werk gaan voorbij. Zo'n kwart meer. En dat is ook niet zomaar, vertelt de overheidsdienst.
12: We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
11: De vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal nog zeker een maand gebruikt worden. Sinds een dik jaar is er veel meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Brusselse gemeente en dat veroorzaakt veel overlast en protest. De minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, wou tegen vandaag met maatregelen komen om die overlast beter te spreiden. Maar er is nog altijd geen akkoord binnen de federale regering. Brussel bekijkt intussen wel extra juridische stappen die er nog mogelijk zijn tegen die overlast.
13: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
11: Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt daarmee de leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. De Amerikaanse minister van Defensie sprak over een autonome oorlogsvoering waarbij drones en ook AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid. Hij moest dan toen de overheid efficiënter maken en hij kwam toen met zware besparingsrondes en vele ontslagen bij de overheidsdiensten. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten, één dag voor de match tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach. Ronaldo mocht vorige zondag al niet tegen Noorwegen spelen. Hij bleef toen om de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar tijd. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg en gisteren werd dan ook duidelijk dat hij straks opnieuw op niet het veld zal opgaan. Ronaldo is dan opgestapt en op social schrijft hij nu dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. En dan nog dit. Clouseau gaat volgende zomer ook nog een derde optreden geven op 7 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Gisteren werden er voor 2 shows, voor 4 en 6 augustus, heel veel tickets snel uitverkocht. En Koen en Chris zijn blij met de derde show.
14: Heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het traditioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
11: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion zal optreden als hoofdact. Het begint hier en daar nog een beetje met regen, maar stilaan wat opklaringen. Maar in de loop van de dag blijft het niet droog. We krijgen opnieuw regen op sommige plaatsen bij 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger bij zo'n 20 graden.
9: Ja jongens, pittige ochtendspits. Extra opletten op de E313 richting Lummen. Daar verlies je meer dan 2 uur intussen. Tussen Herentals Oost en Tercenderlo. Dat komt door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken versperd. En maak daar alsjeblieft ook een reddingsstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je bijna 1 uur. Tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel. Ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder 1,5 uur ook nog vertragen tussen Machelen en Jette. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring gaat het 1 uur trager tussen Woutersbrakel en Vilvoorde. Woerden door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Ook nog een defect voertuig aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Vertragen nog naar Brussel op de E40 vanaf Aalst. 3 kwartier extra op de A12 van voor Londerzeel. 1/2 uur extra op de E19 vanaf Semst. 3 kwartier extra op de E314 van Aarschot tot Wilselen. Ook door een eerder ongeval vertragen. 1 uur moet je ook daar rekenen. File rijden richting Antwerpen dan op de E313 vanaf Massenhoven in Wommelgem is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. En jawel, ook daar 1 uur vertragen. M&M. Sterkte aan iedereen die in de file staat. Maar er komt goed gezelschap aan, hoor.

Iman is er niet door tv-opnames, maar ze heeft gepast de vervanging gefixt. Judith is hier straks, ze blijft er een uurtje bij zitten. We hebben veel om te bespreken, dus komt goed uit. En we hebben ook veel om uit te delen. Tickets voor haar show in de AB van dit weekend. Mm-hmm.

0: Ja. Waarom moet ik dat zeggen eigenlijk van die gasten? De Bauza en Magnetic. Berichtje binnengekomen van Silke Bordeaux uit Goik. Die stuurt al: goedemorgen Sander en Judith.
1: Hallo. Amai, mijn broer noemt ook Sander. Dat is nu super grappig om dat te horen.
0: Ah, zo goed.
1: Ja.
0: En is de leuke Sander?
1: Ja, echt waar. Sander, brother.
0: Ja. Jongere broer of oudere broer?
1: Hij is ouder, hij is 2 jaar ouder.
0: En is hij wijs?
1: Ja. Ja, zeker wijzer dan ik.
0: Ja, Judith is hier dus. Het is wel Silke ook stuurt in haar bericht. Binnen minder dan 24 uur is Panic First eindelijk uit. Oh. Je debuutalbum.
1: Ja. Echt waar.
0: Ik wil meteen even iets checken bij u. Heb jij iets waar je slaap meet? Zo, je hebt zo van die slaapscores.
1: Ah, wow, nee, dat heb ik niet.
0: Oké, dan is mijn vraag eigenlijk gewoon... slaapte jij een beetje? Want...
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, heftige periode toch voor jou. Je hebt dat diep dat morgen uitkomt.
1: Het is echt,
0: Show in de AB. Je bent nog eens big hit op M&M.
1: Het kan niet op. Het is echt niet normaal, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb echt... Panic First past goed bij mijn leven nu. Ik echt zwaar. Maar ik vind het heel heftig allemaal. Maar ik vind het ook heel leuk, hè?
0: Ja.
1: En zo even met u praten, zo, dan moet ik veel lachen. Dat helpt. Daar word ik rustig van.
0: Oké.
1: Dus, het is eigenlijk meditatie.
0: Maar nee, maar oprecht, slaapt jij goed?
1: Nee.
0: Nee. Maar ik zou het wel snappen. Allee, het is zoveel.
1: Het is echt heel veel. Ja, maar het is oké. Het is oké. Ik moet
0: het is
1: gewoon
0: okay.
1: Overdag.
0: Het is okay.
1: Overdag ga ik af en toe een keer zo liggen. En dan ga ik verder. Snap je?
0: Ah ja, snap ik volledig.
1: Even, ja.
0: Ja, maar ook, ik was aan het denken, debuutplaat, je draait ook al even mee. Dat is crazy.
1: Ja, dat is echt al... Ik ben echt al lang bezig voor mijn gevoel. It's been a long ride.
0: Ja, en dan moet je zo een debuutalbum gaan maken. Je hebt zelf een kleine albumtour gegeven eigenlijk op je socials. Je bent er al kort even doorgegaan met luisteren. Deze vond ik interessant. Zo. Ja.

0: Whiplash.
1: Ja, hè?
0: Oh.
1: Het is je eigen montage, hè?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, het is echt... Het is gewoon zo veel door elkaar. Het is echt zoals ik. Dus dat is fijn.
1: Julie die laat al weten, kan het even vermeld worden dat Superman de nummer 1 hit dit wordt?
0: Dat is dus mijn schoonzus die dit instuurt. Ah. En zij heeft dit al superveel gehoord. Het is haar lievelingsnummer op de plaat. En ik snap het, want het is ook bijna mijn lievelingsnummer. Misschien op de, nee, ik zeg dat over elk lied. Dus dat ga ik niet zeggen, maar het is heel...
1: Welke positie heeft hij op de plaat, Superman?
0: Ja, echt wel. Het is aan het misschien toch een eerste plaat. Maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, maar bedoel, letterlijk. Want kan je
0: welke plaat?
1: Ja?
0: Het is nummer 4 op de plaat.
1: Oh, zie, ja. Weet dat, hè? Ik snap het. Er staan er 12 songs.
0: Dat is die van die, dat jij zo zei, dat vind ik interessant. Dat is Superman.
1: Is dat Superman?
0: Ja.
1: Die dragen zo.
0: Ja, dat is zo.
1: Superman?
0: Ja.
1: Er staan er 12 liedjes op in totaal.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk is die keuze? Allee, bedoel, dat is toch...
0: Ja, ik heb

0: één nummer en die heb ik er af moeten laten omdat die echt niet bij de plaat paste. Dat was een te grote Whiplash en dat vind ik een beetje erg.
1: Je moet een Taylor Swiftje doen en ja. Een album The Deluxe voor zo uitbrengen. De encore.
0: Ja, de encore. Ah, wel, misschien kan ik dat ook nog doen. Dat zou wel tof zijn, maar voor de rest was het niet moeilijk. Ik had al echt die nummers. Je moet zo, ik luister er al 2 jaar naar en degene die u bij blijven en waar je steeds terug naar wilt gaan, die staan op de plaat.
1: Oké.
0: Dus dat is allemaal wijselijk gekozen.
1: Hoe ga je dat nu beleven, die release? Dat is allemaal middernacht. Ga je wakker blijven? Ga je een fles poppen op middernacht? Nee, ik weet het niet.
0: Ah, wel, ja. Ik zou dus echt wel zo wildlife willen gaan en zo. En zo crazy en uitgaan. En wow, maar mijn stem geeft het zo snel op als ik dat doe. En ik moet natuurlijk zondag, zag ik in de AB. Ja. In mijn allereerste solo show die uitverkocht is. Ja.
1: Ja, dat ging dus ook nog zeggen. Je hebt dan die AB-show ook nog van het weekend. En mag je daar een duo-ticket voor weggeven?
0: Ja, hoe leuk is dat?
1: Ja, we dachten... AB-show, hoe geven we daar tickets voor weg? We doen een wedstrijdvraag met zo 2 antwoordmogelijkheden. Zijnde?
0: Panic?
1: Nee.
0: Oh.
1: A en B.
0: A. Ja.
1: Maar Panic First had ook kunnen.
0: What the fuck?
1: Had toen, dat was misschien beter. Oké. Okay. We hebben een AB-vraag bedacht.
0: Ja. Oh.
1: En de ludieke vraag is, welke song heb jij stiekem meegeschreven? Dus daarop mag iedereen een antwoord geven in de VRT Max-app. Is dat optie A? Blankgas van Line de Douw of B? Baila de Casolina van F Serieus. Je mag nu sturen A of B in de app van VRT Max. En zo win je dan tickets voor de AB-show van Judith zometeen.
0: Heel moeilijk. Ja.

0: Ja, thank God it's Friday.
1: Het is donderdag.
0: Ja, I know. Ja, ja, ja. Morgen, hè, jongens. Morgen.
2: Morgen is het weekend.
0: Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
0: En overmorgen is het ook nog altijd weekend. Sterker nog, overmorgen is het zondag. En dan staat Judith in de AB.
1: Ah ja. Ja.
0: Je weet het nog, hè. Ja. Allemaal je drukke planning. Britt wil daar graag bij zijn, denk ik. Oh, Britt.
4: Hallo.
1: Hallo.
0: Je hebt zondag nog geen plannen?
4: Helemaal niks.
0: Top. Weet jij toevallig ook welke song dan stiekem is meegeschreven door Judith? Was dat Line de Douw haar plankgas of Baila de Gasolina van Even Serieus?
4: Ik denk antwoord A.
0: Ja. Zeker en vast. Ja, je bent erbij, hè. We gaan die tickets fixen voor jou. Duur een ticketje om erbij te zijn.
4: Oh, supercool.
0: Voilà, alsjeblieft.
1: Mega leuk.
0: Ja, hoe gaat ze jou herkennen in het publiek?
1: In het publiek?
4: Ik zal het zwaaien.
0: Zwaaien. Als het zwaait...
1: Ja, dan weet ik dat jij het bent. Ja. Gewoon iedereen die zwaait is Brit.
0: Hallo, Britten. Ja. Ja, nee. Ben je speciale dingen van plan eigenlijk? Mag je dat al vertellen?
1: Speciale dingen? Ah, ja, ik ben altijd speciaal als ik van plan, dat weet
0: je. En het is ook je debuutalbum dat je voorstelt, dus dat is sowieso al
1: speciaal
0: genoeg. Ja, ja.
1: Ja, er zitten wel zo'n paar speciaaltjes in de set, hoor. Ja.
0: Ga je zo bij die Superman zo de lichtjes dan naar boven laten komen?
1: Ah, wel, weet je, Brit weet dat nu al. Dus doe maar allemaal die lichtjes omhoog dan. Hè? Dat iedereen die luistert en die naar de AB komt... Oei, ik gooi er die sinaasappelsap omver. Ik kan zo zeggen, doe die lichtjes maar omhoog allemaal.
0: Ja, maar toch echt? Dat gaat wel vet.
1: Ah, wel, ja, dat gaat heel tof zijn.
0: Ga je er wel van kunnen genieten ook? Want je wordt wel een beetje geleefd. Hoor.
1: Wel, ik denk het wel, dat ik dat wel echt leuk ga vinden. Ja.
0: Wat is u gegund? Judith, zullen we straks jouw big hit draaien of You Did Not Sign Up For This?
1: Oei, ja, laat mij dat kiezen.
0: Allebei?
1: Allebei, ja, dat is een goed idee.
0: Doe we.
3: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
5: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: thuis voor iedereen. Met de warme steun van KBC. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Joehoe.
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.

0: het lied dat ze maakte voor de warmste week, Joost en Judith.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Wat een schijf. Echt zo leuk om je op zo'n andere sound te horen. Hè?
3: Merci. Ja, ik vind dat ook echt heel leuk. Ik wou dat al lang doen een keer op zo'n DJ-nummer. Mee.
0: Ja?
3: Ja, maar ik dacht altijd, ja, dat is een beetje out of brand. Hè?
0: Ja, maar het klopt zo hard. Hoor.
3: Ja, ik vind eigenlijk echt gewoon... Bij deze song dacht ik, nee, dit gaat wel. Dit vind ik zo leuk.
0: Ja, hoe was het om zo samen met Joost deze te gaan maken? En,
3: Wel echt tof. Ik had dat totaal niet zien aankomen. Het was eigenlijk, we hebben dezelfde producer.
0: Ja?
3: En die had ons samengezet, want die zei van, volgens mij gaat dit werken. En we kennen elkaar niet.
0: Zo wat gekoppeld.
3: Ja, zo use dit samen. In de
0: ik doe de studio op slot.
3: Ja. En you write the song.
0: Ja.
3: En toen waren we gewoon, toen waren we beginnen schrijven daaraan. En ik weet niet, toen, ik dacht zo, oh my god, als ik dat ga inzingen, dat gaat toch raar klinken. Maar toen begonnen en toen waren we echt zo, ah nee, dat gaat echt goed.
0: Het is echt
3: een goede match.
0: Echt goed. En het is ook een echt goede dag voor je sabam trouwens, want we gaan nog een jury draaien. Je voorlaatste nieuwe... Met die big hit erbij, als je die vertelt. You Did Not Sign Up For This komt ook uit op dat debuutalbum.
3: Ja.
0: Ik wou nog even checken. Op je Instagram staat er bij je bio zo... Debuutalbum komt uit op 2 oktober, morgen. Aardbeidje Zonnetje. Waarom Aardbeidje Zonnetje?
3: Ja, dus op mijn trui van dat album staan zo aardbeien. Huh? En die trui is geel, dus dan dacht ik... Dan zet ik de zon er ook bij. Hè, want ik ben natuurlijk uit de zon in huis standen.
0: Ja.
3: Dus ja, daarom. Hè. Dus dat zit geen dieper...
0: Oh nee, wel perfect. Nee, heel goed. Oh, ik dacht, ik check het gewoon even. Kijk ze.

0: Chaka.
1: Yeah, I try, I try.
0: De money's is aan binnen stromen. Judith and you did not sign up for this. Het is 8:55. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, vandaag begint het proces tegen de ex-politica Siham El Kawakibi. Ze was verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Er zijn op 1 jaar tijd 3% minder jongeren aan het werk. En dat komt mogelijk doordat er meer jobs geautomatiseerd worden en ook door de inzet van AI. En Cristiano Ronaldo is boos vertrokken op een trainingskamp van de nationale ploeg van Portugal na een ruzie met een nieuwe bondscoach. En er wordt nu wel gevreesd dat dit zijn einde wel eens kan zijn bij de nationale ploeg daar. Het regent hier en daar nog, maar op stilaande plaatsen hebben we wel een aantal opklaringen. Later vandaag gaan we het niet helemaal droog houden, met ook op regen nog bij zo'n 20 graden. Morgen wordt het wel beter bij zo'n temperatuur rond 20 graden, zonniger en droger ook. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Europa Bank. De bank die durft.
0: Het is een pittige ochtendspits, jongens. Extra opletten op de E313 richting Lummen. Daar verlies je 1,5 uur tussen Herentals-Oost en Te Senderlo. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel verlies je bijna 1 uur tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel. Verder ook nog 1 uur tussen Machelen en Jette door een eerder ongeval. Op de binnenring gaat het ook bijna 1 uur trager tussen Anderlecht en Machelen. Er staat ook nog een defect voertuig aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Ook nog vertragen op de E40 vanaf Aalst, 40 minuten erbij. Nog naar Brussel op de A12 vertragen vanaf Londerzeel, 3 kwartier erbij. En ook nog op de E19 vanaf Mechelen-Zuid, ook 3 kwartier. Naar Antwerpen dan, file rijden op de E313 van

0: Dus morgen, debuutalbum van Judith.
1: Ja.
0: Maar straks om 16:45, specifiek tijdstip, komt ook de nieuwe uit van Suzanne en Freek die je net hoorde. En we hebben al een kleine teaser gekregen van hun. Goedemorgen.

0: Ryan Stiller, zo heet hij. Ja, klonk al goed eigenlijk, hè?
1: Zeker.
0: Straks gaan we naar iets anders luisteren. Er komt iemand een regel aan ons voorstellen, beste Judith.
2: Ja.
0: En wij mogen dan beslissen of die in het grote boek der ongeschreven regels van het leven terechtkomt.
1: Deze sound lijkt echt op dat van Nintendogs. Kent je dat?
0: Nee.
1: Ah, oké, okay, never mind.
0: Nee, je moet het uitleggen.
1: Ik weet dat iedereen die dit luistert, die kent Nintendogs, toch?
0: Iedereen die luistert?
1: Ja, iedereen die luistert.
0: Ik ben echt...
1: Dat is op de Nintendo zo'n hondenspel van vroeger, toen wij, ik weet niet hoe oud ik was, en echt iedereen had dat. Dat is echt een viral Nintendo-spel.
0: Zo'n beetje Tamagotchi, dat je voor dat hondje moest zorgen dan ofzo?
1: Ik weet niet wat dat Tamagotchi is. Maar dus, dit geluid zat daaronder altijd. Als je die ging wassen en zo, die hond.
0: Ja. En jij weet niet wat een Tamagotchi is?
1: Nee, ja, ik heb dat woord allemaal gehoord, maar wat is dat?
0: Maar wacht, van welk jaar zeg je?
1: 1999.
0: Ah ja, 92. Dat is dan toch generatieverschil. Oh, een potverdikke.
1: Ik ben van 99, hè.
0: Ja, ja.
1: Ah, jij van 2. Nee.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. We leren elkaar wel kennen. Man.
1: Ja, mega.
0: Ja, maar dus straks geen Nintendo, sorry. Maar dus wel een leuke, potentieel leuke regel.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Potentieel ook echt kakregel.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die we dan bij gevolg ook niet gaan opschrijven.
1: Oké. Okay.
0: Maar het ligt in onze handen. Maar komt goed.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
8: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
7: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
8: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
7: Huh?
8: Yep, gaat heel lang mee.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
10: Mannekes, Pompie, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
11: Oh!
10: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
12: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
12: Dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: Knaldi. Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
17: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
19: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Imaan is er niet vanmorgen, maar Judith wel. En maar goed ook, want ik heb je hulp nodig.
1: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
0: Wauw. Voilà.
2: Wie heeft dat ingesproken?
0: Een Nederlander. Ja. Een case, denk ik.
2: What the fuck, ja.
0: Ja, ons ongeschreven regelboek, het ligt hier intussen ook. Daarin noteren we dus zoveel mogelijk ongeschreven regels van het leven. Regels waar je zelf misschien al naar leeft, maar van je denkt, iedereen zou die mogen toepassen.
2: Ja.
0: Ik neem er even een voorbeeldje bij. Je stopt je bestek met het vuile deel naar boven in de bestekmand. Topregel. Hier, eentje voor jou. Als je op een concert bent, hoef je geen volledige nummers te filmen.
2: Exact.
0: Bijvoorbeeld.
2: Het hoeft niet.
0: Wat heb je nog? Als je de wc-rol ophangt, dan hang je die met het velletje naar je toe.
2: Ja.
0: Voilà. Goeie regels, hè?
2: Ja, super.
0: En dus nu is de vraag, komt er een nieuwe ongeschreven... ongeschreven regel bij in het boek, ja. Of niet? Dus we zijn zelf een soort van comité eigenlijk.
2: Oké, ça va.
0: En wij beslissen dus of de regel goed genoeg is om erin te komen of niet. Het is een voorstel vandaag van luisteraar Karen de Vriend. Karen, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Vertel, welke regel zie jij graag in ons boek verschijnen?
3: Wel, op de Arkel snelweg, als je klaar bent met voorbijsteken, schuif onmiddellijk op naar rechts.
0: Oké. Ja, dus zo weinig mogelijk middenstrokenrijders.
2: Ja.
3: Ja, tweede bandrijders zijn een frustratie bij mij.
0: Ja, ik merk het. Ja. Oké, we hebben dus nu ongeveer zo'n minuutje om eruit te geraken.
2: Ah, ja.
0: Of we het willen toevoegen of niet, maar ik ben wel fan van het gegeven.
2: Ik heb ook geen minuut nodig.
3: Ik heb echt een toppunt van een voorbeeld.
0: Ah ja, ja, doe maar.
3: Onlangs had ik het heb ingestuurd. Ja, het was heel rustig op de autostrade. Het was geen file zoals vandaag. Met het slechte weer, dan kan men precies niet meer rijden. Maar het was al de derde keer dat ik zo'n middenvakrijder tegenkwam. Maar er was een andere bestuurder die dacht van ik zal hem eens rechts voorbij steken om te kijken hoe die gaat reageren. Er gebeurde niks. Dan kwam ik hem inhalen. Ik zeg, het mag niet, maar ik dacht van, na mijn tweede keer zal je het toch door hebben. Dus ik steek hem ook rechts voorbij. En kijk naar links, ziet die man uit volle borst mee te zien in zijn auto. En ik kijk in mijn achteruitspiegel, hij had het nog altijd niet door, hè, dat hem iets middenvak reed. Ja. Ik dacht, oh jezus, wat is er toch over?
0: Ja, en daarmee is de minuut ook om. Ja, normaal gezien konden we zo even wat pingpong.
2: Ja, maar dat is niet nodig. Ik ben het volledig ermee eens.
0: Ja, dus komt in. Oké.
2: Ja.
3: Geen discussie, alleen
2: maar
3: uit.
2: Nee.
0: Ja, nee.
3: Herkenbaar dus wel,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, dat wel, hè. Middenvakrijders, dus we gaan...
2: Ik ook proberen. Iedereen rechts voorbij altijd. Is niet waar,
3: dat wil ik niet aan.
2: Nee. Zo zijn we niet.
0: Dus zeg nog eens hoe ik hem moet opschrijven, Karen. Dus bij het voorbijsteken...
3: Bij het voorbijsteken, als je gedaan hebt, onmiddellijk rechts inschuiven.
0: Ik vind onmiddellijk nogal dwingend. Als je echt onmiddellijk, dan kan het niet meer.
2: Zo 1 centimeter.
3: Maar als de autostrade leeg is, moet je niet in het midden rijden.
0: Nee,
3: je mag hem ook zo opschrijven. Ja.
0: Mag ik schrijven? Zo snel mogelijk gewoon.
2: Ja.
0: Nee, dat is zo wat minder. Ja, ja.
2: Oké.
0: Check, ik schrijf hem op. Met jouw toestemming toch ook?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Karen, merci voor het voorstel. Staat erin, hè, dan?
3: Ja, super. Allee, tot de volgende keer.
0: Joehoe.
1: Het ongeschreven regelboek is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders. M&M.

0: zou kunnen denken, Natalia, gekke naam eigenlijk. Maar dan heb je de namen Little King, Clever Girl en Beauty Boy nog niet gehoord. Allemaal namen van ons Judith, hè?
1: Ja, luister naar de podcast.
0: Ja,
1: 22 minuten is toch een vraag.
0: Ja, we laten te beluisteren via VRT Max. Dat zal het duidelijk worden.
1: Ja.
0: Het was een pareltje.
1: Ja, mega.
0: Judith, merci ook al om er hier vanmorgen bij te zijn.
1: Ik vond het superleuk.
0: Ik ga je zoveel succes wensen met alles.
1: Dank u, dank u.
0: Dus albumrelease.
1: Ja.
0: Morgen, alleen vannacht, middernacht. Ja.
1: Dus iedereen, vannacht 12 uur staat het op Spotify, hè?
0: Ja, ben ik
1: gerust. Red naar Spotify.
0: En streamen en downloaden
1: streamen
0: en kopen. Ga je die ook fysiek kunnen kopen eigenlijk?
1: Sander,
0: er
1: komt een verrassing aan misschien.
0: Oh, op de valder heb je nog een primeur, leuk, ja.
1: Ik kan er nog niks over zeggen.
0: Oké, maar dat is goed genoeg. Oh, ik hoop zo. Plaat, vind ik altijd leuk. Platen van dingen verschijnen. Bon. We horen elkaar nog, hè?
1: We horen elkaar.
0: Sorry, ik zie je management het teken doen dat je moet krijgen.
1: Ja, die krijgt elke keer een hartattack als ik hier ben. Sorry, joh. Echt waar.
0: Oké, okay, meer zeggen we niet. Succes. Succes met de show in de AB ook.
1: Merci, merci.
0: En ik hoop, oprechte vraag, ga je een beetje rusten ook nadien?
1: Nou, ja, ja, ja. Ja. Okay. Allee, ja, binnen 3 weken.
0: Oh, maar het is u gegund. Het is u gegund. Nog even knallen en dan... Ja.
1: Zeker.
0: Vandaag nog een rustige dag, ja toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Allee, nu een uit.

0: Deze Somber staat ook nog altijd op 1 trouwens in je M&M 50 met die My Body Isn't Ready. Goed bezig, die kerel.
1: Dit komt er nog aan als je hem op M&M laat staan.
0: Straks Maurien in je voormiddag, Anke in je namiddag, Nadine en Kautar en Wannes in je avondspits. Wannes gaat vandaag op bezoek bij een rusthuis voor een koffieklets. En vanavond ook terug bloot om 9 uur trouwens met Dorian, met Lotte. En ze hebben het over snel extreem verliefd worden. Daarover gesproken... Hier, Roxy Dekkers.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op Bell.

0: is Janneke Aerts.
1: Het proces tegen Siham El-Kawakibi begint. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van fraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. El-Kawakibi zou honderdduizenden euro subsidies hebben gebruikt voor privézaken. VRT Nieuwsjournalist Filip Heijmans volgt haar proces.
2: El-Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El-Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
1: El-Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en 800.000 euro boete. Op de E313 ter hoogte van Ham in de Kempen is een auto vanmorgen ingereden op een groep everzwijnen die de snelweg overstaken. 2 dieren zijn gestorven en 2 auto's hadden blikschade. Daardoor stonden er ook lange files richting Hassel. Intussen is de weg weer vrijgemaakt, maar is het nog altijd wel 40 minuten aanschuiven. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt daarmee de leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. De Amerikaanse minister van Defensie sprak ook over een autonome oorlogsvoering, waarbij drones en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens dan nog ingrijpt. Maar AI op die manier inzetten roept veel vragen op. Dat vertelt VRT Nieuws IT-expert Tim Vrijden.
3: Je kan het voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
1: De gletsjers in Zwitserland zijn deze zomer sterk gesmolten door de extreme hitte. Gemiddeld verdween er 2,5 tot 4 meter ijs. Dat komt neer op 5,5% van de totale ijsmassa. Er viel dit jaar ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers ook al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. 4 jaar geleden was de situatie nog wel veel erger. Toen smolt bijna 6% van het ijs. Het begint hier en daar al wat op te klaren, maar in de loop van de dag blijft het niet helemaal droog en kan het opnieuw regenen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt wel droger en ook zonniger bij zo'n 20 graden. M&M.
4: Marien van Herbergen. Wauw, we zitten gewoon al in een nieuwe maand. Dat is toch weer crazy hoe snel er is voorbijgevlogen.

On My Soul. Goedemorgen. Het is donderdag 1 oktober. Jawel, we zitten al in oktober. Spooky season is dus bij deze geopend. Wat sommigen ook een beetje spooky kunnen vinden, is de tandarts. Als je binnenkort een tandartsbezoek op je agenda hebt staan, weet dan dat je vanaf nu je identiteitskaart moet meepakken. Of toch als je op een terugbetaling wil rekenen van je ziekenfonds. Verder nog in de krant. Steeds meer Vlamingen drinken zelden tot nooit alcohol. 44% van de volwassen Vlamingen doet dat niet. En dat is een serieuze sprong, want in 2022 was dat 36%. Het is een recente bevraging die eigenlijk voortkomt vanuit Kom op tegen kanker. En ze doen dat niet zomaar vandaag. Het is natuurlijk ook de start van Sober October. De maand waarin mensen geen alcohol drinken. Je zou ook een beetje kunnen zeggen dat Clouseau-ktober wordt. Want Clouseau heeft een derde show in het Koning Boudewijnstadion aangekondigd. Zaterdag 7 augustus komt erbij. Ze hebben zelf gezegd van ja, nu wordt het helemaal crazy. En verder liggen de verwachtingen voor deze maand eerder hoog, denk ik. Of toch bij de nieuwe best artist van de VMA's. Dit is Sienna Spyro met Great Expectations. Dat is ideaal om je ochtend zo zachtjes in te zetten. Als komt erbij, ze hebben zelf gezegd van ja, nu wordt het helemaal crazy. En verder liggen de verwachtingen voor deze maand eerder hoog, denk ik. Of toch bij de nieuwe best artist van de VMA's. Dit is Sienna Spyro met Great

0: heerlijke classic dit. Queen en Don't Stop Me Now. Maar hoe zit het met jou? Ben jij ook niet te stoppen op deze 1 oktober? Of gaat zo wat moeizaam vandaag? Waar ben jij mee bezig? Wat zijn de plannen? Het zou tof zijn dat je die even deelt in de chat van M&M. Ook als het een berichtje is voor iemand anders. Hè. Als je een shout-out wil doen naar iemand, dat mag ook. Zometeen alleszins geen shout-out, maar wel een sorry van Justin Bieber.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De 5 beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja. Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
4: Ja. Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: M&M.

Hij dook een paar dagen geleden ineens op in een park in L.A., MacArthur Park. Het ligt blijkbaar niet in de beste buurt, maar hij heeft een hart voor die buurt daar en zeker voor alle daklozen, want naast het optreden zou zijn team er zo alle donuts bij de bakker hebben opgekocht om uit te delen. En voor de mensen die het dan moeilijk hadden, deelden ze dan ook papieren zakken uit met daarin al zeker een paar verse kleren. Dat is mooi van Justin. Die is van vakantie aan het genieten, zag ik op haar socials. Maar haar hit is nog niet op congé. Staat nog stevig geparkeerd op nummer 30 in M&M 50. Schaduw van je.

0: Lost Frequencies and the Feeling. Zometeen pakt Jason Derulo jou mee om te dansen. Maar eerst loods ik je graag nog even door het verkeer, want er staat nog wel wat file, hoor.
1: Europabank, de bank die durft.
0: De buitenring rond Brussel verlies je nu nog 20 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Verder 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring hinder in Beersel door een ongeval op de linkerrijstrook. En het gaat ook 35 minuten trager tussen Dilbeek en Machelen. Vertragen nog naar Brussel op de E40 vanaf Aals, 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Meissen een half uur. En op de E19 vanaf Semst ook een half uur. File rijden nog richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. En op de E313 richting Leuven. Verlies je 10 minuten tussen Herentals Oost en Geel West.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: september, dat is zo de maand dat alle hogescholen en universiteiten weer van start gaan. Maar 1 oktober is echt iedereen weer bezig, ook in Nederland. En daar zag ik dat ze her en der zelfs aan het teruggrijpen zijn naar pen en papier. Bijvoorbeeld aan de Universiteit van Amsterdam mogen studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen vanaf dit academiejaar geen laptop, geen tablet of smartphone meer gebruiken tijdens de colleges in de aulas. Ze zeiden dat studenten door het gebruik ervan te vaak zijn afgeleid door social media, door chatten of door online shoppen. En dat willen ze nu tegengaan door dus terug alles met pen en papier te doen. Dat is zot, hè? Alles komt toch ooit terug? Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug. Enfin, jij mag ook pen en papier nemen en noteren dat One Direction er aankomt. Voilà, dat is het.
1: Filmfest Gent.
2: Van 7 tot 18 oktober.
1: Topcinema van bekende regisseurs.
2: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
1: Ga voor long, short of VR.
2: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam.
1: Tickets via filmfestgent.be.
2: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
3: Foodbed, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbed.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

while we're young. Oh ja, ze zeggen het zelf, live while we're young. Jij mag zo meteen ook wat leven blazen in mijn playlist hier, want ik ben op zoek naar iemand die een song wil kiezen. Een dagplaat, een lied die bij jouw dag past. Dus laat nu zeker even weten wat jij wil horen en waarom jij die song wil horen in de chat van M&M. Ik zal wat voorbeelden geven om je een beetje inspiratie te bieden misschien. Zat je bijvoorbeeld compleet vast met je presentatie voor het werk en wil je je collega bedanken die je geholpen heeft, dan kan je bijvoorbeeld voor I Had Some Help gaan. Zit je al weg te dromen naar je plannen voor het weekend, dan kan The Weeknd misschien iets voor jou zijn. Of ben jij misschien platzak, omdat je net al je geld hebt uitgegeven aan, ik zeg maar wat, tickets voor Clouseau, voor het Koning Boudewijn Stadion, dan is No Broke Boys misschien wel toepasselijk. Hey, laat het mij weten, hè. Nu mag je dat doen, wat je wil horen en waarom in de chat.

deze week het eenjarig bestaan van het album dat haar leven veranderde. Of dat zei ze toch zelf. Ze zei happy birthday to the art of loving. Ze postte het met een ballonnetje erbij op haar socials. Ik heb het natuurlijk over Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Die hoorde je. M&M. Nu wordt je werkdag gezegend door Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
0: We know. Oh, en we blijven dus ook live streamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, krakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: VRT Nieuws.
5: Dit is Janne Kaerts.
6: Het proces tegen Seam El Kawakibi is begonnen. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van fraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. El Kawakibi zou honderden duizenden euro's subsidies hebben gebruikt voor privézaken. VRT Nieuwsjournalist Filip Heijmans volgt het proces.
7: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
6: El Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en €800.000 boete. Nu, niet alleen zij staat terecht vandaag, ook haar partner, maar die is niet komen opdagen in de rechtbank. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij een grote drugsbende die jarenlang cannabis en cocaïne heeft ingevoerd via Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. En daar zaten ook enkele luchthavenmedewerkers bij. Eerder werd in Nederland ook al een tweede verdachte in de zaak gearresteerd. De politie nam gisteren ook 8 auto's mee en heeft meer dan €57.000 cash en crypto wallets en enkele wapens gevonden. Bij logistiek bedrijf Maersk is er een stakingsactie aan de gang sinds een half uurtje, want het personeel zou wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk willen afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis uitwerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen. De Socialistische Vakbond begrijpt niet dat er hier geen oplossing met de directie over mogelijk is, want voor het personeel is dat wel echt problematisch.
8: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wil onderhandelen over een compromis.
6: De Vlaamse regering gaat volgend jaar €2 miljard besparen en daarom worden waar mogelijk ook subsidies geschrapt. Minister van Omgeving Jo Broens gaat alvast geen subsidies meer geven aan de Zoo van Antwerpen.
9: Ik heb specifiek als het gaat over subsidies €9,7 miljoen bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot €1 miljoen aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de schoot van de regering gemaakt hebben.
6: Het is hier en daar aan het opklaren, maar in de loop van de dag kan het wel opnieuw gaan regenen en blijft het dus niet helemaal droog bij 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger en dan halen we 20 graden.
10: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: M&M. Marien van Herbergen.
5: Ik serveer zo meteen geen plat du jour, maar wel een plaat du jour. Een song die jij wil horen op deze 1 oktober. Wat mag het zijn? Stuur maar door. Oh, het hangt niet vast. Het komt eraan hoor. Even geduld. Daar zijn we dan weer. Voilà. is voor mij soms ook een moeilijke werkdag. Maar kijk, we moeten er samen door en dan komt dat helemaal goed.

0: jaar, de dag waarop Noemi ergens in the middle of nowhere onderweg naar Brussel in een mega file is beland. Het is de dag waarop Merel het slechte nieuws kreeg. Dat iemand van de klas er niet zo fijn aan behandelen is achter haar rug. Dat is niet tof. Maar ze heeft ook goed nieuws om naar uit te kijken, want ze mag binnenkort naar Plopsaland gaan. Oh, sorry Merel van dat slechte nieuws. Dat is echt niet fijn. Hopelijk kan je terecht bij je vrienden. Linde die is momenteel aan haar strijk bezig. Sophie die heeft alles al gedaan. Die heeft gisteren een volledig huis gekuist van boven tot onder en doet vandaag lekker niks. Maar er wordt vandaag vooral ook heel hard gewerkt. En dat geldt bijvoorbeeld voor Warre en de collega's. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Warre, wat ben jij op dit moment aan het doen?
1: Momenteel ben ik elektriciteit aan het leggen in 21 woningen.
0: Oef, dan heb je nog wat werk voor de boeg, zegt.
1: Wai.
0: Zeg, jij mocht een dagplaat aanvragen. Welke kan jij vandaag goed gebruiken?
1: Eén kopje koffie van VOF De Kunst.
0: Heb je er al eentje op, een kopje koffie?
1: Zeker weten.
0: wat schreef je er trouwens bij in je berichtje?
1: Geen koffie, geen inzet.
0: Geen koffie, geen inzet als op de werf dan?
1: Ja, inderdaad. Als wij 's ochtends moeten beginnen, ja, een goed kopje koffie kan altijd deugden.
0: Wie voorziet de koffie eigenlijk op de werf? Want ja, ik kan me inbeelden dat je daar niet meteen een koffiezet hebt. Of ben ik mis?
1: Meestal de werfleiders, zorgt dat we allemaal koffie aan.
0: Ah, oké. Okay. En is hem te drinken? Want vaak, als dat dan zo thermoskoffie is, dat is toch niet dat, hè?
1: Ja, het is te drinken.
0: Je durft waarschijnlijk niet anders met de werfleider die aan het meeluisteren. Misschien een goede tip om zo eens goed te investeren in een goed machineke voor op de werf. Alleszins, is het toevallig dat die vandaag aanvraagd waren?
1: Nee, niet echt. Ik dacht gewoon voor een beetje de sfeer in de werf te houden.
0: Maar volgens mij ben jij echt een soort van helderziende, want het is vandaag Internationale Dag van de Koffie, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Maar kijk, zie, het moest zo zijn. Het is een dag waarin ze de koffiecultuur vieren en waarin ze ook zo'n beetje aandacht willen voor eerlijke handel. En je moet eens checken, Warre, of ze in een koffiebar in de buurt geen extraatjes aanbieden, want dat is altijd mooi meegenomen, hè.
1: Dat ga ik zeker weten doen.
0: Hey, Warre, maak er daar nog een hele fijne dag van. En de groetjes aan alle collega's daar, hè.

0: Blinding Lights van The Weeknd. Als jij zoiets moet graven in je geheugen, wat denk jij dan dat de eerste grote hit was van Zara Larsson? Aan welk lied denk je dan? Het gaat mij veel zeggen over hoe lang jij al fan bent van haar. Ze komt er alleszins zo meteen aan.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo. Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
10: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Scamania, media bij Carrefour.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
16: Ja, ik bel rap de makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Clean Bandit met Symphony. Maar als jij denkt dat Symphony haar eerste grote hit was, dan heb je het mis. Want nog voor 2017 was er deze Lush Life. En ook dat was eigenlijk niet haar eerste doorbraakhit. Want daarvoor was er nog deze Uncover in 2013. En dan hoor ik je denken van, oh Marien, dat kan toch niet? Zo oud is die meid toch nog niet? Maar jawel, haar eerste hit, die scoorde ze gewoon al op haar 13e. Straffe madame, en we gaan er nog veel over horen. Zometeen krijg je van mij het campagnelied voor de warmste week. Maar eerst de man die een volksverhuizing veroorzaakt.

0: Angel Face van Oscar and the Wolf. En zo werd het 10:30. Het is nog vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarde is de weg wel vrijgemaakt. Nog een 30 minuten extra verlies je daar. Of ja, ja nee, je doet er 30 minuten extra over, zo is het. Richting Antwerpen op de E19 in Comtig is het ook nog even opletten. Daar staat een defecte vrachtwagen op de linker- en middenrijstrook. En op de E42 richting Bergen moet je 3 kwartier extra rekenen tussen Huy-Héron en op... Nee, wacht, tussen Huy-Héron en Hajon door een uitgebrande vrachtwagen. Voorzichtig als je daar voorbij moet.
1: M&M. Maurien van Herbergen.

0: zo'n beetje inkomen met de country vibes van Stella Lefty en Boston op je radio. Ik heb een vraagje voor jou. Heb jij ooit al eens het gevoel gehad dat je zo echt heel lang op een pakje hebt moeten wachten dat je online bestelde? Ja, dan moet je hier misschien best ook even wachten, want dan krijg je misschien al eens te maken met een dropshipper. Als je het hoort donderen in Keulen, als je niet weet wat dat is, dan komt Shema je er alles over vertellen zometeen. Want elke donderdag, dan winnen wij hier samen. Dan komt zij langs met de beste tips die ze de voorbije week ontsprokkelen.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjtradebank.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is los.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
12: Wat is dat alles, meneer?
13: Geef mij ook nog 1.
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op te eten? Of?
13: Nee, het is voor...
14: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Renier Zonneveld met Loco Loco. Weet je wat ook loco is? Dat je soms online iets koopt en dat je dan zo heel lang moet wachten tot dat pakje er is. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je dus te maken hebt met een dropshipper. En als dat jou niet zegt, dan komt Shema Saisai to the rescue. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Shema, neem ons eens mee. Wat is dat, een dropshipper?
1: Ja, een dropshipper is een bedrijf dat spullen verkoopt die ze zelf dus niet in stok hebben. Mm-hmm. Dus als je daar dan iets bestelt, dan bestelt de dropshipper dat bij een leverancier in China of in een ander land. En die leverancier stuurt dat dan rechtstreeks op naar jou thuis. En je zou zeggen, ja, dat is toch bedrog. Dat
0: ja.
1: moet verboden zijn, want je weet dat niet. Maar het mag echt wel, alleen moeten ze zich wel aan dezelfde regels houden als andere webshops. En daar loopt het dan vaak fout.
0: Wacht. Dus even een voorbeeldje. Dus ik koop bijvoorbeeld een lamp van €50 op de webshop van de dropshipper. Die krijgt mijn geld dan en die bestelt dan eigenlijk met mijn gegevens die diezelfde lamp voor pakt €10 op een internationale website, hè, zullen we het dat maar noemen.
1: Ja, klopt.
0: Dus eigenlijk heb ik dan €40 winst aan die persoon gegeven.
1: Ja, inderdaad. En natuurlijk, bedrijven maken winst. Dus mm-hmm. op zich is daar ook niks illegaals aan. Maar dus er zijn heel veel problemen mee. Mensen klagen daar heel vaak over, ook in onze mailbox van Win-Win. En vaak wekenlang wachten tot je spullen aankomen.
0: Ja.
1: Ah ja, want die komen van zover. En die hebben zelf geen stok hier, dus ze dat snel kunnen verzenden. Omdat het pakket ook bijvoorbeeld uit China komt, dan moet je soms extra douanekosten betalen, terwijl je dat niet wist op voorhand. Ah ja, alles buiten de Europese Unie kost dan extra geld. Ja, dat wist je misschien op voorhand, dus dan kost die lamp van €50 alweer nog meer. En de producten zijn ook vaak van slechtere kwaliteit, of ze zien er gewoon helemaal anders uit dan op de foto's. Jij dacht misschien een mooie beige lamp te krijgen, of eentje met bloemen, en het is er eentje met hartjes geworden in het groen.
0: Ja, ja, ja, à peu près.
1: Voilà. Ja. Ja, maar het beige en groen is ongeveer hetzelfde, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: En vaak mag je het product niet terugsturen, ook al heb je dus wel het wettelijke recht om dat binnen de 14 dagen te doen.
0: Ah ja, dat heb ik geleerd uit het boek dat je vorige week hebt weggegeven. Ja, en naar een klantendienst zal je dan waarschijnlijk ook kunnen fluiten.
1: Ja, het probleem is dat die natuurlijk zichzelf ook heel hard verstoppen. Want hoe kan je ze nu herkennen? Kijk eens bijvoorbeeld naar de gegevens van het bedrijf. Elk bedrijf moet dat normaal op de website zetten. Ofwel staat er gewoon niks op, je kan ze niet contacteren. Ofwel staat er zo een adres in Azië. Ja, dan weet je ook al genoeg natuurlijk. En wat je ook kan doen, is dan nu die lamp. Je denkt van, zou dat nu niet van ergens anders komen?
0: Is het te mooi om waar te zijn?
1: Voilà. Dan kan je die foto opslaan en dan opzoeken in Google Lens of Images. En dan ga je zien dat die foto's heel vaak ook op Temu of AliExpress of andere websites staan. Dus het is gewoon losgepikt eigenlijk. En dan worden die op websites van dropshippers.
0: Ja, ik doe dat eigenlijk heel vaak. Je kan dat makkelijk doen met je rechtermuisknop. Even zoeken met Google Lens. En dan ben je toch zo iets meer op je gemak als je twijfels hebt.
1: Ja, inderdaad. Dan kan je ook meteen zien waar het nog goedkoper is. Helpt ook.
0: Hey, Shema, merci om ons even mee te pakken. Ik zou denken, bij jou is het eigenlijk altijd prijzen.
1: Ik bedoel, in de goede zin dan, hè?
0: Ja, in de goede zin.
1: Zin, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ga mij niet laten vangen. Nee.
0: Ja, bij jou is het altijd prijs, maar bij Koer en Chris is het de Nobelprijs. Ga je naar de concert?
1: Ik heb geen tickets, het was direct uitverkocht.
0: Ja, maar goed nieuws, Shema. Er komt een derde.
1: Ja.
0: Er komt een derde concert en ik heb zo een donkerblauw vermoeden dat er misschien ook nog wel eens een
1: vierde en een vijfde en een zesde en een zevende.
0: We hebben het gezegd.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
4: Ik kies groenten van lokale boeren.
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Ga met M&M naar Verity.
10: Why can't your wife finish her book series?
11: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
12: You really want to know?
9: Geheime obsessie.
13: And a little bit terrified.
14: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
9: Check het M&M kanaal op VRT Max.
14: En wie weet ga jij naar Verity.
9: Vanaf 30 september in de bioscoop.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: 30 ideeën voor pastaschotels.
15: In Libelle Lekker naar...
16: De 5 beste beleggingen van het moment.
15: In Trends. Of naar
16: Belgische politiek achter de schermen.
15: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Go Yellow!
18: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
19: Oei, dat moet ik rap zijn.
18: Info op telenet.be.
20: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
21: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
22: Ha,
21: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
22: Oké,
21: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
23: Joehoe.
24: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
23: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
24: Amai, zalig, merci.
23: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
25: B-Bad.
23: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brief.

0: dit is Jannik Aerts.
1: Er is een grote drugsbende ontdekt. Bij 27 huiszoekingen gisteren in België en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. De federaal gerechtelijke politie arresteerde dan ook enkele luchthavenmedewerkers.
2: Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten, om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
1: Bij het logistiek bedrijf Maersk in Berchem is er een stakingsactie aan de gang, omdat het bedrijf wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis uitwerken, maar vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar het kantoor komen in Antwerpen. De Socialistische Vakbond begrijpt dat niet en hoopt dat er nog een oplossing kan komen met de directie.
3: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
1: De Vlaamse regering gaat volgend jaar 2 miljard euro besparen en meer dan 3 miljard euro tegen 2029. En waar mogelijk moeten er ook subsidies geschrapt worden. Minister van Omgeving Joop Roens gaat grote bedrijven ook meer laten bijdragen voor hun afvalwater.
4: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanningen die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van, zij moeten mee een duidende zakje doen.
1: In Spanje zijn verschillende scholen in Valencia dicht en ook in de buurt, omdat er extreem veel regen op komst is. Het is de eerste zware herfststorm in Spanje. Er wordt gevreesd ook voor zware overstromingen. 2 jaar geleden nog kwamen 237 mensen om het leven in Spanje na die overstromingen. De meeste slachtoffers vielen toen ook rond Valencia. Het begint hier en daar al op te klaren, maar in de loop van de dag kan het wel opnieuw regenen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt wel droger en ook zonniger bij 20 graden. M&M.
0: Marien van Herbergen. Dit uur stel ik weer vragen om iemands job.

and just a little. Elke donderdag dan stellen wij jou ook een klein vraagje via VRT Max. Want dan kan jij mee de discussie bepalen bij Bloot. Ja, bij Lotte en Dorian gaan ze vanavond bezoek krijgen van de meisjes van Kids with Buns. En zij gaan het hebben over extreem snel verliefd worden. Als het iets herkenbaar is voor jou, of ja, misschien heb je dat totaal niet, je kan altijd meepraten op VRT Max. En als je dat doet, dan kan het jou telkens een filmdate voor twee opleveren. En buiten antwoorden mag je op donderdag natuurlijk ook altijd vragen stellen. Want dan blijft Lotte een uurtje langer hangen om jou gratis en voor niks verder te helpen. Zo gaan ze het vanavond zeker hebben over condooms. Want het gebruik ervan daalt bij de jongeren. En onbekend is onbemind. Dus hoe meer vragen er binnenkomen, hoe liever. Ga zeker eens checken op het M&M-kanaal. M&M-kanaal liever via VRT Max. En om misschien een beetje in dezelfde sfeer te blijven, gaan we nu met z'n allen naar de Miles High Club met B.O.B. en Hayley Williams. Dit is Airplanes.

0: Alex Warren heeft de manier gevonden om groene ogen chiquer te laten klinken. Hij noemt ze gewoon Emerald Eyes. Dat is mooi. Als de naam Jo Bogaert jou niks zegt, dan ligt dat niet, denk ik, niet aan jou. Maar het is wel de man die ervoor gezorgd heeft dat de eerste Eurodance-hit in Amerika doorbrak. Want hij was eigenlijk de man die achter Technotronic zit. Ze komen er zo meteen nog eens aan met Pump Up the Jam.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: De beste volle vaal maken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Mannekes, Pompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze. Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

0: op catnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Het allerleukste is Anke Goerge zien binnenkomen, want dat is een beetje de zon op het kantoor als de zon buiten ombreekt. Goedemorgen.
1: Oh, zo lief.
0: Ja, maar dat is ook echt zo, Anke. Je wordt altijd goed gezind van jou.
1: Allee, maar ik ook van jou.
0: Dat is fijn. Deel. Zeg, Anke, je hebt een beetje stresske.
1: Ik heb mij wel laten vangen, Maureen. Ik heb mij laten vangen door de TikTok-shop. Ik wist niet dat het bestond, maar ineens kwam het op mijn For You-page. En voor ik het wist, had ik iets gekocht. En het is dus blijkbaar nu een ding. Er bestaat dus een hele TikTok-shop met allemaal producten. Dus je ziet zo een video van iemand die dat dan zo mega wholesome uitlegt. En je denkt, ja, dat moet ik ook hebben. En dan komt er zo op, ja, en je krijgt dan zoveel korting. Hè. Als je het nu koopt, dan moet je geen verzendingskosten, niks betalen. En ik zag zo'n handtas en ik dacht, wauw. En die kostte maar €16. En dan nadien, ik had dat dan gekocht. En dan besefte ik van, wacht Anke, oké, een handtas voor €16. Wat ga jij binnenkrijgen? Dus nu heb ik heel veel stress. Van wat heb ik gekocht en wat ga ik toekrijgen?
0: Oh nee, het klinkt zo een beetje alsof de verkoop-tv van vroeger zo is doorgeschoven naar TikTok nu dan. Weet maar je nog zo, dat het ook zo'n aftelklokje van geniet nu van die aanbieding.
1: Ja, maar ik vind dat echt gevaarlijk. Want dan denk ik, allee, je koopt zo snel en het kost dan allemaal niet zo heel veel geld voor bepaalde items. En dan denk ik, ja, ook voor de jongere mensen die op TikTok zitten, ik denk echt dat je daar koopverslaafd van kan worden of zo. Dat gevoel dat ik gisteren ineens van, wow, ik heb zo snel gekocht.
0: Ja, het is echt grappig dat je dat zegt, want Shema Saisai is daar straks dus langs geweest en die heeft me gewaarschuwd voor dropshippers. Dus mensen die heel goedkoop iets aanbieden, maar dat dan eigenlijk veel duurder gaan verkopen dan dat het eigenlijk is. Nu ja, met die €16 zal je nu ook geen... Zal je nu ook niks erg meemaken. Maar je moet me wel op de hoogte houden. Hè? Ik ben nu wel heel benieuwd naar die handtas van €16.
1: Ja, wel, ik kreeg daar straks al een melding dat het onderweg was.
0: Oké. Dat is een goed teken. Want meestal bij dropshipping is het dan, komt het dan van heel ver. En moet je maanden wachten op je bestelling.
1: Maar ja, misschien is het onderweg van Jacamaca en duurt het nog 6 weken.
0: Het kan ook zijn. Kijk, we zijn in blijde verwachting van Anke Goerge. Dat is voor straks. Om 12 uur begint ze eraan. En ook van de handtas. Wie weet wanneer komt die ooit aan.
1: Ja, voilà, we zullen zien.
0: Tot straks.
1: Tot straks.
0: Pink.
1: Ja, Pink.

0: Blijven zo meteen in het clubje België en Nederland, want ik heb voor jou de maestro Stromae, maar ook Noorderbuur Martin Garrix voor je klaarstaan. Eerst even naar de weg, want het is nog file rijden naar Lummen op de E314. Een kwartier erbij tussen Heverlee en Winxelen door een ladingverlies op de rechterrijstrook. En ook op de E42 richting Bergen verlies je nog een half uur tussen Alden en Ferlemont door een uitgebrande vrachtwagen. Andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: Het is weer tijd voor ons dagelijkse spelletje. We gaan samen op zoek naar de job van één luisteraar. Ik krijg 1,5 minuut om vragen te stellen en jij mag meeraden wat de job is. We hadden deze week al Rana, die startende ondernemingen op weg helpt als zelfstandig consultant. We hadden Koen, die bij de Dreamland werkt als zaakverantwoordelijke. En vandaag gaan we achter de job van Celine aan. En je krijgt daar ook telkens een tip bij. En vandaag is dat... Ook voor radiomakers ben ik superhandig. Oké, wacht. Ik zit dan zo meteen in de audiosfeer. Koptelefoons of zo. Maar wat kan het nog zijn? Want superhandig kan misschien ook slaan op zo iemand die met de handen werkt. Je moet me even helpen, zodat ik niet meteen al in een straatje zit waar ik niet meer uit raak. Dus als je een idee hebt, stuur maar door in de chat van M&M.
1: Miles Smith komt naar België.
2: En hij wil jou graag ontmoeten.

0: Suzuki.be.
1: Samen met M&M.
2: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op Suzuki.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: tijdens de werkuren, de uren dat mensen ja, in office hours zitten. En de jobs gaan dan ook alle kanten uit. Soms doen mensen hier dingen waarvan je niet eens wist dat ze bestaan. En dat is het leuke aan dit spel. Je ontdekt wat hoor. De werkers, wie zijn ze? Wat doen ze? We gaan het samen raden. Met nu dus de job van Céline. Je kreeg daar ook een tip bij, want de tip was ook voor radiomakers ben ik super handig. Goedemorgen Céline.
1: Hallo, goedemorgen Maureen.
0: Dan moet ik jou nu al dankbaar zijn, al weet ik nog niet waarom met die tip natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Spannend.
0: Ja, inderdaad. Mag ik mijn vragen afvuren, Céline?
1: Zeker.
0: Oké, okay, hier gaan we. Verkoop jij iets?
1: Nee.
0: Je verkoopt niets. Is het een dienst die je levert?
1: Ja, dat
0: okay.
1: wel.
0: Oké. Okay. Heeft het iets te maken met audio? Zo bijvoorbeeld het afstemmen van microfoons of zo? Koptelefoons? Zit ik in die richting
1: nee.
0: goed? Nee. Ik zit er los ver van, ja. Oké. Okay.
1: Ja, redelijk ver, ja.
0: Welk geluid hoor jij het meest tijdens jouw werk?
1: Een stem.
0: Een stem, oh. Interessant. Oké. Okay. Wat hangt er bij jou aan de muur?
1: Posters met letters op.
0: Oh, oké.
1: Okay. En cijfers op.
0: Oké. Welke zin zeg jij het meest tegen jouw klanten?
1: Goedemorgen. Of goedemiddag. Of goedenavond.
0: Wat moet de stagiair als eerste leren als ze bij jou begint?
1: Verslagen maken.
0: Oh, oké. Hoeveel afspraken heb je zo gemiddeld op een dag?
1: Op een dag gemiddeld toch een 8 à 9-tal.
0: En komen de mensen naar jou of ga jij naar de mensen?
1: Beide. Ik ga naar de mensen, maar ze komen ook tot bij mij.
0: Oké. Kan je naar de radio luisteren terwijl je werkt?
1: Moeilijk, zeer moeilijk.
0: Oh, mijn tijd is om, maar hier zijn goede gokken aan het gebeuren in de chat. Ik zat echt eerst in de audiosector, maar toen kwam Steffi ineens met een richting waar ik totaal niet aan dacht. En dat is logopediste. Maar is dat juist of niet?
1: Ja, het is juist.
0: Oh, joepie! Oh, ik moet wel echt zeggen, Céline, het is dankzij Steffi en Lien onder andere, die het ook had gestuurd in de chat. Mensen dachten ook nog aan interviewer, aan technisch adviseur, maar dat is het dus niet. Je bent logopediste. Wat een fijne job.
1: Ja, klopt. Ja, zeer fijne job inderdaad. Ja.
0: Ja, die hebben wij inderdaad ook regelmatig nodig. Zeker als de warmste week er aankomt. Want dan is je stem zo vermoeid, omdat je zo hard moet werken. En het leukste vind ik, daar denken heel veel mensen niet aan, is dat jullie dan bijvoorbeeld ook zo de keel kunnen masseren. En zo de hals kunnen masseren. En dat kan zo deugd doen. Maar dat denk je niet aan, hè?
1: Oh. Nee, inderdaad, klopt.
0: Ja. Wat vind je zelf?
1: Het is een zeer veelzijdige job.
0: Ja. Wat vind je zelf het allerleukste aan jouw job?
1: Het contact met kinderen, maar ook met volwassenen. Dus de combinatie eigenlijk. En vooral hulp kunnen bieden aan mensen die het nodig hebben. Dat vind ik heel mooi aan mijn job.
0: Ja.
1: Iets en kunnen betekenen.
0: Heb jij dan een specialisatie of zo? Doe jij een specifiek onderdeeltje?
1: Nee, ik doe eigenlijk van alles. Dus zowel slikstoornissen als stemstoornissen als leerstoornissen, taalstoornissen.
0: Hey, top.
1: Heel veelzijdig.
0: Ja, ik zeg het. Ik heb het al nodig gehad bij de warmste week. Ik ben blij dat ik nu een extra logopediste ken. Als het nodig is, mag je dan bellen, Céline?
1: Zeer zeker, Maureen. Je bent welkom.
0: Dat is bij deze afgesproken. Dikke merci dat ik even een inkeek kreeg in jouw job, Céline. Fijne werkdag daar nog.
1: Met plezier.
0: Bye bye.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

Imagine Dragons. Hey, ik ben nog op zoek naar mensen van wie ik de job volgende week eens mag raden. Het enige wat jij daarvoor moet doen is nu even job sturen in de chat van M&M. En dan belt iemand van de redactie op om een afspraak te maken. En dat mag echt alles zijn, hè. Van truckchauffeur.

0: op VRT1.
1: Van buitenwipper tot priester.
2: Ja.
1: En uw broeder in Detroit. Wat zou je nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou je mogen dromen.
2: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karim broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, Natti Banaan.
2: Een hele goede middag, het is 12 uur.
0: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
3: Er is een grote drugsbende opgerold. Bij huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij de verdachten zitten ook enkele luchthavenmedewerkers, zegt de federale politie, want de criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes.
4: Couriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
3: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak opgepakt. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, enkele wapens en meer dan 57.000 euro cash en crypto wallets in beslag. Er komen steeds meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er 35 miljoen euro minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. Directoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord, zegt de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
5: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassing en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
3: Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel voor Sihem El Kawakibi. De vroegere onderneemster en ex-politica voor het vroegere Open VLD staat terecht voor gesjoemel met subsidies. Philip Heijmans is erbij in de rechtbank in Antwerpen.
6: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
3: En in Spanje zijn verschillende scholen in Valencia en omgeving dicht omdat er extreem veel regenopkomst is. Het is de eerste zware herfststorm in Spanje en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om het leven bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen toen rond Valencia. Bij ons wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: M&M. Anke Goergen.
2: Zometeen een gloednieuwe song hier in de playlist waar ik echt super benieuwd van ben wat jij ervan gaat vinden.

Weet je wat ik echt ongelooflijk vind? Elton John, die is bijna 80 jaar. En toch af en toe, dan treedt hij nog eens op. Ja, morgen en overmorgen bijvoorbeeld, dan geeft hij nog een allerlaatste groet in Mexico City. En gaat het daar dus de allerlaatste keer zijn dat hij daar gaat optreden. Wauw. Sowieso een supergrote artiest, hè. I'm Still Standing en de songen uit de 80s. Altijd goed op deze donderdag om toch extra vrolijk van te worden, hè.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: dat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?

0: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
1: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58.

0: Machine met Something on My Mind.
1: MNM.
0: Rate the song. Aha, een gloednieuwe song hier in de playlist, dat zie ik altijd graag. Hè. En ook een gloednieuwe artiest eigenlijk voor MNM. We hebben hem nog nooit eerder gespeeld hier op de radio. En we steken er ook even de taalgrens voor over, want het is een artiest uit Wallonië. En hij heet Teddy Bear. Super schattig, klinkt nog niet super Frans, maar zijn song is dat wel, want die heet Chaussure Rose. Roze schoenen dus. En heel misschien heb je hem al wel eens bezig gezien, zonder dat je het zelf besefte, want hij was net als Pommelien Thijs een van de artiesten die een paar nummers meezong op Pukkelpop tijdens het optreden van die Atomic Orchestra. Hij was daar dus ook een van de gastartiesten eigenlijk die daar kwam optreden en dat klonk toen zo.

Ja, heel grappig, want hij had dus effectief ook roze schoenen aan. Ja, ik was daar zelf ook op dat optreden op Pukkelpop. Ik heb die compleet gemist, omdat ik hem ook niet kende. Dus ik was van, wow, ah ja, oké, dat was dus hij. Maar bon, leuk weetje dus. Hij stond ook al in de botaniek hier in België. Maar hij is vooral heel hard aan het gaan in Wallonië en Frankrijk. En dat is toch wel straf voor een Belgische artiest die nog niet zoveel songs op zijn naam heeft staan. Maar ja, de vraag is, gaat hij net als Angèle bijvoorbeeld ook Vlaanderen dan veroveren? Dat vragen we aan jou, want jij mag hem hier eens punten op 10 geven. En alleen zo kan je bepalen of je vindt dat hij mag doorgaan in de playlist of niet. Dus ga eventjes naar het M&M-kanaal op VRT Max en stuur daar jouw punten op 10 door in de chat voor Chaussure Rose van Teddy Bear. Rate the song.

Ja, ik ontdek de song hier voor het eerst samen met jou. Hè. Chaussure roze van Teddy Bear. M&M. Read the song. Ja, wat vind je ervan? De VRT Max-app overspoelt hier weer met reacties en meningen. Stefanie de Vreker die zegt, goh, niet zo mijn ding. Ik geef maar een 3 op 10. Sam Jans, Trillaar, die geeft een 9 op 10. Thibaut die zegt ook een 8 op 10. Ik ben heel blij dat er eens een Frans nummer op een Vlaamse zender te horen is. Ja, vind ik ook wel. Elsie zegt, ja, het doet me een beetje aan Stromae denken, maar ik vind het ook wel een beetje chaotisch. Dus ze zegt, ja, voor mij een 2. Lea Geens, die zegt, zijn stem doet mij een beetje denken aan Maître Gims. Ah ja, ken je die nog? Ze geeft er wel een 9 op 10 voor. Dus ze vindt het wel een hele goede vergelijking. Remy die geeft een 4 op 10. Die zegt, goh, het is ook niet zo heel hard mijn ding. Davy die geeft een 1 op 10. Maar Silke die geeft dan wel weer een 10 op 10. Die is echt super fan van dat Frans. De meningen zijn een beetje uiteenlopend. Maar over het algemeen... een 6,5 op 10. Dat is nog niet geweldig, maar het kan misschien nog groeien. Hè? Zo gaat dat vaak bij songs hier in Rated the Song. Straks dus na 6 uur hoor je hem nog eens opnieuw.

de Antwerpse ring richting Nederland is het een kwartiertje vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En voor de rest, jongens, enkel kleine vertragingen vandaag.

Van Djalicious en Milo. Zeg, spreek je met een duidelijk accent of kan je goed accenten nadoen? Dan hebben we jou zo meteen misschien wel nodig. Nu Lily Ellen nog eens.

0: M&M.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zijn jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Lost Frequencies die spreekt natuurlijk met een Frans accent. Dat zou je misschien nog gemakkelijk kunnen nadoen. Maar ik vraag het vooral voor dit.
1: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse beat, is het een lustneer of niet?
0: Ja, want morgen in de M&M Ochtendshow dan spelen ze Alstner of niet. Alstner dus of niet, hè, voor de mensen die het niet verstaan. Ze spelen dat altijd met verschillende accenten, maar morgen is Aalst dus aan de beurt. En de bedoeling is dat Sander en Imaan iemand aan de lijn krijgen, een luisteraar. En ze moeten dan raden, zijn ze met een echte Alstenaar aan het bellen of met iemand die dat accent goed kan nadoen. Dus, voel jij je geroepen? Ben je misschien uit Aalst en denk je, amai, zo trots op mijn accent? Ik wil morgen wel eens Sander en Imaan aan de tand voeren. Mag je sturen, maar ook als je denkt, amai, ik ben zo goed in Aalsterse accenten nadoen, dan ben je ook meer dan welkom, hè? Want je mag je ook wel op het verkeerde been zetten natuurlijk. Dat is ook altijd plezant. Dus, ben je van Aalst of kan je heel goed een Aalst accent nadoen? Laat even van je horen in de app van VRT Max en dan kan jij Sander en Imaan morgen misschien wel op het foute been zetten. Of juist niet, natuurlijk.

0: Deze happy. Zalig toch, daar word je alleen maar goed gezind van. Voor als je even zo'n middagdipje hebt, we sleuren jou erdoor hoor. Zo meteen met Michael Cimbello. Eerst hoe dan ook.
1: Hey, ik ben Maxime.
2: En ik ben Babette. En je luistert naar M&M.

0: bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Proximus presenteert.
3: Zo, natuur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: met Melina Verbeek. Er gaat minder geld naar wetenschappelijk onderzoek. Er komen steeds meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er 35 miljoen euro minder gaan naar de wetenschappelijke onderzoeksfondsen FWO en BOF. Directoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om fundamenteel onderzoek dat aan de basis ligt voor innovatie en dus ook economische groei en welvaart, zeggen ze. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, geeft een voorbeeld.
1: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
0: De rector vreest ook dat verder studeren moeilijker wordt voor sociaal kwetsbare jongeren door de besparingen bij het groeipakket. Bij logistiekbedrijf Maersk wordt gestaakt in het kantoor in Berchem. Het bedrijf wil wereldwijd telewerk afschaffen vanaf volgend jaar en dat ziet het personeel niet zitten. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen. Het zijn bedienden die containertransport plannen of douanedocumenten in orde brengen. En dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze.
2: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later, dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
3: Ik heb kinderen, het geeft flexibiliteit, want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
2: Hetgeen dat zij aanhalen is ook team geest en zo, dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar het bureau te komen, maar nee, ik begrijp het echt niet. Nee.
0: Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel voor Sihem El Kawakibi. De vroegere onderneemster en ex-politica voor het vroegere Open VLD staat terecht voor gesjoemel met subsidies. Philip Heijmans is erbij in de rechtbank in Antwerpen.
4: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
0: En Russische drones hebben een brug aangevallen over de Dnieper-rivier in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zegt de burgemeester van de stad. Het is een belangrijke brug die de twee oevers van Kiev met elkaar verbindt. Het verkeer en de metro die over de brug rijdt zijn stilgelegd. De staat van de brug wordt nu onderzocht. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden vandaag. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we rond 20 graden. M&M.
5: Deze song staat al 4 weken op nummer 1 in de M&M 50. Maar hoe gaat dat deze week zijn? Je kan nog altijd meestemmen.

0: Jason Derulo. Met zijn trumpetjes.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Deze week is de campagnesong van de warmste week aangekondigd. Daarmee zetten we het thema ook nog eens in de bloemetjes. Vlam mee voor een warme thuis voor iedereen. Dat is een heel breed thema vooral. Denk maar aan bijvoorbeeld een tiener die dakloos is. Een jongere met een beperking die heel graag wat meer zelfstandigheid wil bijvoorbeeld. En zich daarom ook niet echt thuis voelt op de plek waar die zit. Een gezin dat moet vluchten voor oorlog en misschien zelfs geen thuis heeft of geen veilige thuis. Er zijn in totaal 216 projecten die zich op al die verschillende gebieden inzetten, die ze ook zorgvuldig hebben uitgekozen om mee te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Maar die projecten die hebben natuurlijk centjes nodig en die kan jij inzamelen met jouw actie. Dat kan echt van alles zijn, hè. Ook bijvoorbeeld op jouw school, want met M&M hebben we de warmste schoolbus georganiseerd en de bedoeling is dat je met je school een actie doet of met de school van je kinderen, hè. En dan komt de warmste schoolbus dus met M&M-dj's en content creators misschien wel langs op die school. Dat is toch plezant, hè. Het belangrijkste is dus of het nu op jouw school is of gewoon bij jou thuis, een actie in het algemeen. Al die acties die moeten geregistreerd worden. En dat kan heel simpel via dewarmsteweek.be. Dus voilà, denk er eens over na welke actie jij misschien wel wil doen voor het goede doel. Zometeen die campagnesong nog eens. Eerst Pommelien Thijs.
1: M&M en Studio Brussel.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
9: Oh my zalig, merci.
8: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes, Pompie, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
14: Oh!
13: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
14: Ik heb er al direct 2 nodig.
15: Oh, ik heb 20.
14: Dacht het wel.
13: En wel, het is het moment.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: Go Yellow!
0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
19: Imos Koopman!
21: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

Runaway, ja, die metafoor gebruikt Ash ook. Maar dan eerder weglopen op een bruiloft. Stop the Wedding, haar nieuw nummer is echt mega viraal aan het gaan. Dat gaat dus over ja, een beetje red flags ontdekken bij iemand en daar dan nog snel een punt achter zetten voor het escaleert. En ze gebruikt hier dus een metafoor voor een bruiloft die op het laatste moment dan wordt afgeblazen. Deze, Stop the Wedding.

Daft Punk met One More Time. Oh, het is zo rustig op de weg. Er staat 100 kilometer file, maar vooral op de A201 van Brussel naar de luchthaven is er bij Zaventem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En nog naar Antwerpen op de E313 is er 10 minuutjes vertraging vanaf Frans. Alle andere vertragingen die zijn beperkt. Hi. M&M. Anke Goergen.

wordt altijd zo goed gezind van lieve berichtjes die binnenkomen in de app van M&M. Zoals van Katrien Jacobs. Die stuurt, ik zit hier in een broodjeszaak naar jou te luisteren, Anke. En het is weer goed. Ja, allemaal dankzij die tophits, hè. Nu Billie Eilish nog eens.

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
2: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
8: Haha, jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ons huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg schat,
15: ja?
16: Die badkamer, daar is het lek geweest.
15: Oei!
16: Dat is een zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

hebt gezien, Patient Zero, ga het zeker eens checken, want het heeft zo'n mooie boodschap. Ze wordt overal geprezen. Vooral de boodschap dat erin zit. Het toont heel veel geladen scènes tussen Dakota Johnson en Colin Farrell. Waar ze in een soort narcistische relatie zitten. Een beetje een emotioneel misbruik in een relatie. Dus het schetst daar echt wel een heel mooi beeld van voor slachtoffers die zich daarin herkennen. Je moet het zeker maar eens checken. Het is ze met The Fate of Ophelia. Ik blijf

Kijk, doe even je ogen toe en je zit precies op vakantie, hè, met deze Edge of Desire van Jonas Blue. Ja, en anderoms, die moet haar ogen zelfs niet toedoen. Die is gewoon in Spanje met 30 graden. En ze is daar keihard aan het meegenieten van de goede muziek. Hey, geniet ervan, lieve Anne. En zet hem misschien ook een klein beetje luider, zelfs vanuit Spanje, voor deze Michael Jackson en Beat It.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really wanna know?
4: Geheime obsessie.
8: And a little bit terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
4: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Bell & Bo. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1,

0: berichtje van Melina Verbeek. Vliegtuigen vliegen vanaf vandaag hoger boven Brussel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft nieuwe maatregelen voorgesteld om de geluidshinder rond Brussels Airport te verminderen. Vliegtuigen gaan vanaf vandaag hoger vliegen boven Brussel en ook steiler dalen om te landen. De minister moest een aantal zaken veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route om vanuit het westen te landen. Enkele gemeenten hebben dat samen met de actiegroepen ook aangeklaagd. Daarnaast heeft de minister ook andere voorstellen klaar die nog wel besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bekijken of nachtvluchten stiller kunnen en of de windnormen aangepast kunnen worden. De Vlaamse regering bespaart 35 miljoen euro op wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. De onderzoeksfondsen FWO en BOF krijgen allebei minder geld. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om fundamenteel onderzoek dat aan de basis ligt voor innovatie en dus ook economische groei en welvaart, zeggen ze. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, geeft een voorbeeld.
1: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
0: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt, tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En op het Assize-proces tegen de boer uit Oostkamp in West-Vlaanderen die zijn twee dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Maite Piessen volgt het proces voor ons.
2: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven. In werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
0: Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en we halen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
3: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: M&M. Ankelgoerge.
5: Straks nieuws over de nieuwe song van Suzanne en Freek. Nu Cameron Whitcomb. Goedemiddag.

0: señorita.
1: M&M. Ja, Suzanne en Freek die hebben straks een belangrijke aankondiging met nieuwe muziek. En hier op M&M zijn we er als eerste bij om het mee los te laten op jou. Straks meer daarover. Nu even wegdromen, hè, met Olivia Dean. So easy.

0: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
1: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
2: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Minder en meer.
10: Bij Kiesway Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiesway Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

vind het echt al prachtig, het fragmentje dat ze zelf online deelden. Maar zeiden ook, naast die release, de rest vertellen we je donderdag, stond er bij die post. Dus, er is een rest, een mysterieuze rest. Heel benieuwd wat dat dan precies gaat zijn. Maar wat wel vaststaat, is dat je straks iets over zes hier in Primeur ook de song Pijnstiller volledig gaat horen op M&M. Straks dus in Club Kautar. Tune zeker in als je hem wil horen. Zometeen de Backstreet Boys, eerst Adela.

Zegt zaterdag trek ik richting Düsseldorf voor mijn vrouwtje, haar birthday. En ze gaan daar naar de Backstreet Boys kijken. Hey, dat is kei leuk. Heel plezier alvast, Vincent. Straks dan ga ik jou ook nog even meenemen naar een van de beste classics uit de geschiedenis. Ja, hou je maar klaar. Die komt eraan. Nu eerst Calvin Harris en Rihanna.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière switch?
4: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.

Ja, Sky. Ik had je een echte classic beloofd. En ik denk dat er geen enkele all-time hitlijst bestaat zonder dat die in de top 10 staat. In de M&M 1000 bijvoorbeeld, ook al elk jaar meegegaan in de top 10. In 2019 zelfs ooit de nummer 1 geweest. Ik heb het over Queen, Bohemian Rhapsody.

0: En we hebben ochtendshow. Morgen brengt ze haar eerste album uit. En Sander, die had daar ook wel een vraagje over. Voor Judith.
1: Ga je die ook fysiek kunnen kopen eigenlijk?
2: Sander, er komt een verrassing aan misschien.
1: Oh, op de valder heb je nog een primeur, leuk, ja.
2: Ik kan er nog niks over zeggen.
1: Oké, maar dat is goed genoeg. Sorry, ik zie je management het teken doen dat je moet bij.
0: Ja, kijk, heel spannend. 7 oktober gaat ze dat ook voorstellen in de Oudaan. En wie dat daar ook gaat spelen is Bas Serra. Ja, zo meteen dan hoor je hem nog eens na One Direction.

0: Beeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Gast, wat doet jij nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo kan je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Samen met die banaan.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
4: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Ook de lijn krijgt minder geld. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering heeft ook opnieuw impact op vervoersmaatschappij De Lijn. De Vlaamse regering had De Lijn extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt De Lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. Ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook de publieke omroep moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om 10 miljoen euro extra bovenop de besparing van 16 miljoen euro die al werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor VRT en organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de socialistische vakbond ACOD op om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om de hinder aan te pakken.
1: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boete opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
0: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En de Europese Commissie heeft alle betalingen aan het West-Afrikaanse land Sierra Leone stopgezet, omdat de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos zich daar schuilhoudt. Daarmee verliest Sierra Leone 18 miljoen euro aan steun. De Europese Commissie wil het land zo onder druk zetten om Bolle Jos uit te leveren. Hij is tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel en hij is een van de meest gezochte criminelen in Europa. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we rond 20 graden.
2: Europabank. De bank die durft.
3: M&M. Zometeen een artiest die hier gisteren live heeft gezongen op M&M. En dat was zo mooi.

ja, dat bracht je dus gisteren live tijdens de M&M ochtendshow, zijn nieuwe song Loving Each Other. En het goede nieuws is, je kan die nu ook volledig herbekijken met beeld bij op VRT Max. Ga dat zeker eens doen, want dat is toch altijd mooier als je die gezichtsuitdrukking erbij kan zien. Ja, dat doe je dus door naar VRT Max te gaan, het M&M-kanaal daar, en doorklikken op M&M Live. Daar kan je al die video's bekijken.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Mannekes, Pompie, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Wow. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
1: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: De beste volle vouw maken. Dat kan tellen.
11: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Rent.

komt er ook een bekende gast bij zitten. Vanavond zijn er twee gasten. Het zijn de dames van Kids with Buns. En ze gaan het hebben over veel te snel verliefd worden. En welke problemen dat oplevert bij hen. Je kan er ook over meepraten trouwens op VRT Max. Moet je zeker maar eens scrollen. Je kan er ook cinematickets mee winnen trouwens. En het is ook donderdag. Dat betekent dat Lotte van Wezenmaal weer een uur lang al jouw vragen over seks gaat beantwoorden. Je kan die anoniem stellen via het formulier SOS Seks. Die vind je ook op het M&M-kanaal van VRT Max. En dus elke donderdagavond nemen ze daar genoeg tijd voor om daar even alle vragen over te beantwoorden. Dus zeker meeluisteren vanavond tussen 9 en 11 naar Bloot.

dit. En het wordt ook drukker en drukker op de weg. Helaas, ja, op de binnenring rond Brussel is het 3 kwartier file rijden al tussen Strombeek en Machelen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Ook op de aansluiting van de E19 is een rijstrook versperd. Daar is file vanaf Vilvoorde. Op de buitenring nog 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een 30 minuten... tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 een 15 minuten vanaf Ranst. Op de E19 van Antwerpen naar Breda 30 minuten vanaf Meer tot het knooppunt Galder. Daar is wel hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je dus beter via de A12 over Bergen op Zoom. En andere vertragingen die zijn beperkt.

donderdag vandaag. Dat betekent dat het jouw laatste kans is om supercoole Club Kautar sokken te winnen deze week. Het zijn er echt zo van die witte met zo'n roos randje en Club Kautar erop. Super cute. Het enige wat je moet doen om die te winnen is nu sturen. Wat was dat in de VRT Max app?

0: Lucky Me Tour. Op zondag 16 mei in Forst Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Hilary Duff, live. Samen met M&M.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Iedereen.

Mijn hart is al gesmolten als ik weet wat Wannes vandaag gedaan heeft. Hij is op bezoek gegaan bij een rusthuis voor een koffieklets. Meer daarover allemaal straks in Club Kouter.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you been romance.
1: En toen, na de tuur had je ghost.
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
4: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Mijn kleerkast is het vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.

0: De Vlaamse regering bespaart ook op cultuur. Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genee van Vooruit, gaat in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het gaat om musea zoals bijvoorbeeld het Genevermuseum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent. Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. Er wordt gevreesd voor sluitingen, zegt de directeur van het Genevermuseum, Davy Jacobs, na overleg met de andere musea.
1: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al enkel de bovenlokale musea heeft getroffen. Het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Misschien was sluiting, wie zal het zeggen?
0: Ook vervoersmaatschappij De Lijn krijgt minder geld van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering had De Lijn extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt De Lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook de publieke omroep moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om 10 miljoen euro extra bovenop de besparing van 16 miljoen euro die al werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste bokerslag voor VRT en organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de socialistische vakbond ACOD op om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. In Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in twee scholen. In Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. Ook in Parijs en andere steden blokkeren jongeren scholen. De acties begonnen vorige week als protest tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsstudenten zich aangesloten bij het protest. En vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de mijn van Zwartberg als eerste van de mijnen in Limburg moest sluiten. Dat kwam toen door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie als nieuwe energiebronnen. 4500 mijnwerkers vielen toen plots zonder werk. Oud-mijnwerker John Ooms herinnert zich die periode nog goed.
2: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
0: Bij het protest toen tegen de sluiting vielen er twee doden. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
3: Er staat 165 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Anderhalf uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Door een ongeval daar zijn twee rijstroken versperd. Richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. Op de E19 van Antwerpen naar Breda drie kwartier vanaf Meer tot het knooppunt Galder. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 over Bergen-op-Zoom. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten dan filegolven tussen Strombeek en Zaventem. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid 20 minuten tussen de Anicordie en de Troontunnel. Andere vertragingen zijn beperkt.
4: Europa Bank. De bank die durft.

0: laatste van de week.
1: Ja, ja, ik voel het. Ik ging even checken of je er opnieuw bij bent. Maar aan mijn gegichel te horen, was dat ook effectief het geval?
0: Ik hang nog aan elkaar, gelukkig.
1: Ja. En je stond te twerken. Ja.

0: Basten van Stella Lefty.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze is er nog altijd, Stella Lefty.
0: Ja, ze is er. Ja, tuurlijk, waar zou ze anders zijn?
1: Op haar train track.
0: Oké. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kouter. Ik ben super blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Het is zo'n wisselvallige dag geweest qua weer. Ik heb het warm gehad, ik heb het koud gehad. Ja. Ik ben al nat geweest van de regen.
1: Hola. Ja, het begon met een klein beetje miser in de ochtend. Ik ben nog twee taartjes gaan halen bij de bakker, maar daar straks meer over. En toen regende het wat op mijn gezicht. Toen was het opeens heel warm met zon. En nu is het zo wat schemerig. Hè. Het is zo wat...
0: Ja, ik weet het niet wat het is.
1: Zie ook niet echt, want draagt een gigantisch gordijn. Ja. Maar ik denk dat het schemerig is.
0: Ja, voilà. Maar op zich... We hebben niets te klagen. Ik ben ook blij dat jij er natuurlijk weer bij bent van ons.
1: Ik ben ook heel blij. Eigenlijk ben ik heel blij met jou als collega.
0: Man.
1: Ja, ik kan altijd bij je terecht.
0: Dat is waar.
1: Ook als ik moe ben. Ik heb een drukke week gehad.
0: Ja,
1: dat
0: weet ik.
1: Ben ik wat irritanter en crankier. Dan ben ik toch altijd gezellig. Vind ik het toch altijd gezellig om hier te zijn.
0: Ja, even de frustraties eruit te laten.
1: Gezellig, laat me allemaal met rust.
0: We gaan dat doen tot 7 uur. Nu, gisteren was Brenne Mehdi hier op bezoek. Die je kent van op TikTok natuurlijk.
1: Hoe was dat?
0: Ja, hij heeft het volgende geïntroduceerd in de show. Ja.
1: Ah ja, dat miste ik al kei lang in deze show. Ja, dat vind ik heel goed. Doe dat nog eens. Oh ja,
0: ik kan dat daar trouwens zelf ook, hè, op je bakje nummertje.
1: Ah, echt? Nee, dat staat niet aan mijn bakje.
0: Jawel, doe maar. Ah, doe eens nummertje. Ah.
1: Nee, ik zie geen nummertjes. Mijn bakje is alweer stuk.
0: Oké, dat is niet echt. Dat zullen we dan
1: Nee, kijk, hier is het kabeltje. Dit steekt niet in. Ik zal het zo meteen even insteken.
0: Oké, dat is goed. Maar goed dat je er opnieuw bent. Je bent dus ook al op pad geweest. Het heeft te maken met die twee taartjes waar je het net over had.
1: Oh, dat is niet nummer 2.
0: Nee, nummer 10.
1: Oh, nummer 10. Oh, wacht, ik ga het nu even proberen.
0: Doe maar.
1: Dat vind ik top dat ik dit heb. Yes, yes! Ja, geweldig.
0: Straks.

0: meteen weer Wat was dat spelen? Dat betekent dat jij opnieuw kans maakt op Club Kouter Sokken als je 4 juiste antwoorden kan geven natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een quiz waardoor je weer helemaal mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Dus als je het nieuws een beetje of zelfs echt maar met een half oor hebt gevolgd, dan zou het normaal gezien wel moeten lukken. En die 4 antwoorden, dat lukt ook meestal.
1: Ja, dat lukt meestal. Laatst was het nog eens misgelopen.
0: Een mistertje, ja.
1: Maar voor de rest lukt het meestal wel goed.
0: Ja.
1: Het is niet echt super moeilijk of zo, hè?
0: Nee, komt goed.
1: Ja. Dus... ja, en je krijgt ook nog een tip.
0: Ja, klopt.
1: De tip heeft te maken met dit. Oh, ik zie het al.
0: Wat zie je?
1: Pompoenen.
0: Oh nee!
1: Spoken.
0: Oh nee!
1: Dracula.
0: Nee!
1: Voldemort zit daar niet.
0: Oh, kan ook, hè.
1: Frankenstein. Dit is wel eens een beetje de house beat van Halloween. Yeah!
0: Maar Frankenstein is aan...
1: Frankenstein is aan het raven. Yes! En daar is Dracula. Met zijn girlfriend. Ik zie Wednesday. Ik zie alles. Ja, je hebt waarschijnlijk al door dat het te maken heeft met Halloween. Voilà.
0: Dus
1: dat was het.
0: Als je graag meespeelt, dan stuur je nu... Wat was dat in de chat van M&M op 14 maart?

0: cadeaus voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Ga met M&M naar Verity.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
4: You really want to know?
1: Geheime obsessie.
5: And a little bit terrifying.
3: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
1: Check het M&M kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Verity.
1: Vanaf 30 september in de bioscoop.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.

0: Sorry, I'm here for someone else van Benson Boone.
1: Wat was dat?
2: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Carter sokken mee winnen. Dus als je 4 goede antwoorden geeft, dan zijn deze gewoon direct van jou. Veerle, heb jij zin in een paar Club Carter sokken?
3: Jazeker.
2: Ja? Waar zou je die naar aandoen, Veerle? Je...
3: Wel, ik zou ze eigenlijk aan mijn dochters geven.
0: Oh,
3: aan, mijn
0: dochters. Aan je dochters? Het is 1 paar sokken, hè? Weer elk 1
3: ja,
0: dan?
3: Ja, maar ze zullen ze misschien dat ze gedragen gaan worden, maar de jongste verzamelt sowieso handtekeningen. Dus moest ik ze winnen en dan nog elk met een handtekening, dat zou super zijn.
0: Dat gaan we Veerle, zeker in orde Veerle.
2: Ik hoop voor jou dat het lukt dat jij dit allemaal kan klaarspelen, ook voor je dochters. En dan handtekenen wij dat met heel veel plezier. Zeg, heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
3: Wel, tussen het werken door, de radio stond zo een beetje op de achtergrond, dus ik heb wel wat aan het luisteren geweest.
2: Ja?
3: Ja, we gaan ons best doen, hè.
2: En wat is je opgevallen in het nieuws?
3: Vooral het groeipakket waar het heel hard over gaat, de regering. En dan vooral ook de tweede en de derde concert van Clouseau. Hè.
2: Ah ja, ga je er naartoe?
3: Nee, dat gaat niet lukken, want wij zitten dan met het gezin in Egypte op een
0: jacht. Ja, gezellig. Wie is Clouseau eigenlijk dan op dat moment? Ja. Als je op een jacht zit...

0: Ja, hoe ga dat hebben? Ja. Of hoe noemt dat daar? Hoe ga dat? Hoe ga dat?
1: Ja, het is een beetje zuidelijk. Oh, wel. Maar anders waren we wellicht wel gegaan.
0: Oké, okay. Het is dat veel. Oké, okay, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Ja, duidelijk.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Veerle, we gaan er niet al te veel spanning in houden. Hier ben ik met jouw eerste vraag. Macklemore verkoopt 3 Free Palestine shows in snel tempo uit na de ophef rond Ed Sheeran. Uit welk land komt de rapper?
1: Macklemore, is dat USA?
2: Ja. Uit cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld nog altijd minder verdienen dan mannen. Met welke munteenheid betalen we in België?
1: De euro.
2: 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig. Welke generatie komt er na de millennials?
1: Na de millennials is dat
2: Gen Z, ja zeker. Ja. Vandaag is het 1 oktober. Welke spooky dag staat eind deze maand centraal?
1: Halloween.
2: Dat is al binnen. Cristiano Ronaldo heeft het oefenkamp verlaten na een meningsverschil met zijn bondscoach. Maar voor welk land speelt hij?
1: Ronaldo. Argentinië? Nee.
2: Nee. Nou, is oké, okay, is oké. Okay. KU Leuven waarschuwt studenten om goed op te letten voor phishing omdat inschrijvingsgeld gestolen werd. Welke dienst bel je als je kaart gestolen wordt?
1: Kartstop.
2: Zeker wel.
0: Veerle.
2: Vijf juiste antwoorden. Goed gedaan. Cristiano Ronaldo speelt voor Portugal trouwens. Mocht je dat ooit nog eens ergens...
1: Ik weet, ik ben geen voetbalfan.
0: Oh, dat is Veerle. Veerle, wij ook.
2: Ik ook niet. Dus dat maakt niet uit.
0: Nee. Maar je hebt dat heel goed gedaan. Dat wil zeggen dat die Club Kouter sokken jouw richting uitkomen met een handtekening. Omdat je het specifiek hebt gevraagd.
2: Ja, we gaan er 2 handtekeningen bij steken. Veerle, super. Merci om mee te spelen en groetjes aan de dochters. Hè.
1: Ja, fijne avond.
2: Merci. Bye bye.

0: No tears left to cry, Ariana Grande.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
2: 213 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Bijna 2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313, 1 uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, 25 minuten. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vanaf Meer tot het knooppunt Galder. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rijden beter via de A12 over Bergen-op-Zoom. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Stroombeek en Tervuren. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid 15 minuten tussen de Annie-Cordie en de Troontunnel. Op de E42 van Luik naar Bergen bij Namen 3 kwartier file rijden en andere vertragingen zijn gelukkig beperkt.
3: Elanouche en Wannes Lacroix.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Friday van Brighton, de Nightcrawlers en ja, nog
2: 1000 mensen.
1: Bon, het is vandaag eigenlijk soort van 2 dagen in 1. Het is vandaag dag van de ouderen en ook dag van de koffie. Dus we hebben die 2 een beetje bij elkaar gegooid. En Wannes, jij bent dus een koffieklets gaan doen bij de oudjes.
2: Ja, klopt. Ja,
1: heb je iets geleerd?
2: Ja, ik heb wel iets geleerd. Als je een lief wilt krijgen, moet je het hebben over programma's.
1: Oh.
2: Nou, dat heb ik wel geleerd.
1: Oké, dan ga je ons dat zo meteen ook leren dan?
2: Ik ga jullie dat wel meegeven hoe... Van wie dat advies kwam.
1: Oké.
2: Dat kan ik jullie wel even meegeven.
1: Oké, dat is
2: wel interessant. Een kleine expertise.
1: Benieuwd naar zo meteen.
3: Miles Smith komt naar België.
4: En hij wil jou graag ontmoeten.

0: met M&M.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
8: Er zijn 4 stippen op je hand. 1 om te helpen, 1 om erover te praten, 1 om niemand uit te sluiten en 1 om op te komen. Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots. Toon je stippen, want samen zeggen we, pesten is niet oké. Haal nu jouw Stipit item in de winkel of op bel-bo.be/stipit. Bel en Bo en Stipit

0: Emerald Eyes van Alex Horn. Het is 20 voor 5. M&M. En we hebben vandaag wat dingen bij elkaar gegooid. Het is dag van de ouderen en dag van de koffie. Ja. Dus dachten we het ideale moment om een koffieklets te gaan doen bij de oudjes. En jij bent gegaan, Bonnes, en je hebt ook wat dingen geleerd.
1: Ik heb zeker wat dingen geleerd, maar ik heb vooral ook goed gebabbeld met de mensen daar. Zo begon mijn dag bij José. Ja, José, dat was dus een fantastische vrouw. Ik had haar echt een geweldig lieve vrouw. Ze zat er heel mooi in haar paars tenuutje. Ze had zich helemaal opgekleed, want ja, ze wist natuurlijk wel dat ik kwam. Maar ze was een boekje aan het lezen met Bart Peters op de kop. En ik dacht misschien, dat is misschien toch wel haar favoriete zanger. Maar dat was toch wel niet het geval, hoor.
2: Mijn favoriete zanger was Louis Neefs. Hè.
1: Ah, van Gunter Neefs.
2: Van Gunter Neefs, ja.
1: Was uw favoriete liedje van hem?
2: Oh, Margrietje, de rozen zullen bloeien.
1: Dat ken ik niet. Zing het eens.

0: Geweldig toch? En daar stond ik dan. Ik was 2 seconden binnen en er werd al voor mij gezongen.
1: Dus. Het had misschien te maken met het feit dat je ook lekkere vlaai mee had natuurlijk. Ja, bij de koffie.
0: Ik had taart bij, smurfenvlaai vanuit Limburg natuurlijk en kersenvlaai vanuit Limburg. En dan heerlijke kopjes koffie. Ik heb daar heel veel mooie verhalen mogen horen. Maar ook zit er in heel wat van die verhalen heel veel wijsheid. Want wat kan je het best aan oudere mensen vragen? Ah, wel, dat is levensadvies. En ik vroeg ook aan iedereen wat zij al graag hadden geweten over het leven toen ze bijvoorbeeld nog mijn leeftijd zouden geweest zijn. En dit is wat José mij te vertellen had.
2: Ik denk, Wanne, dat dat beter is dat je dat niet weet. Je moet elke dag laten komen die er komt. Want je kunt op voorhand niet zeggen, dat gaat er komen of ja, dat gaat er komen.
3: Oh, dat is mooi.
2: En ik leef eigenlijk van dag tot dag. En één ding hoop ik dat ik mijn ventje nog heel lang mag bij mij hebben.
1: Oh, dat is zo cute. Het is waar, we weten niet wat er allemaal nog op ons pad komt natuurlijk.
0: Haar ventje was 90, maar die zag er wel nog fantastisch uit. En het grappige was aan José en haar man, ze waren zo'n beetje yin en yang. Hm. Zij was zo de babbelkous en hij was zo de stille man. En als ik dan naar buiten ging, zei haar man ook zo van, ze zou het van babbelen, hè. Maar zij zat dat dan, maar ik niet. Dus het was toch mooi om te zien hoe lang zo'n koppel al stevast bij elkaar blijft. Prachtig, vind ik dat. En ze stelde mij ook zo op mijn gemak. Ze zei ook dat ik dus niet te veel mag stressen en dat ik alle momenten in het leven moet koesteren, want voor je het weet, is het al voorbij.
1: Oei, maar ja, donker ook wel. Maar
0: niet donker,
1: wel.
0: Nee, zo bedoel ik.
1: Het is mooi gewoon.
0: Het gaat allemaal zo snel. Geniet er gewoon van.
1: Ja, dat is waar. We moeten wat meer genieten. Dat is misschien ook effectief een les die we vaker moeten meenemen naar het dagelijks leven.
0: Ja.
1: Nu, ik weet dat je daar niet enkel zo wat levenswijsheden bent gaan opscharrelen, want we weten ook allemaal dat ze daar zo wel een keer graag roddelen en jij doet dat ook al graag.
0: Ah, wel. We hebben het ook gehad over José 2, haar liefdesdecor. Ja, maar het gaat dus José 1 en gaat José 2. Dus je hebt 2 José's daar. Haar liefdesparcours verliep niet hobbelig, maar het was wel juicy. Er waren veel bewoners van de home involved en het was toch een beetje hun eigen Love Island of zo. Ja, ik vond het interessant.
1: Dat gaan we zo meteen dan eens even checken.
4: M&M. Club

0: Nio plots zo super populair aan het worden. Dat is van 2008.
1: Ilse de Lange.
0: Ja, een soort kruidvat Bijdy, hè, dat terug opnieuw op TikTok aan het circuleren is.
1: Zeg, hey, heb jij kruidvat Bijdy gezien op het podium bij de Pussycat Dolls?
0: Was die daar?
1: Die was niet normaal goed aan het dansen. Hey,
0: oh.
1: She manifested that.
0: Oh, dat ga ik straks eens even opzoeken. Ja. Bon, dit was Ilse de Lange met So Incredible. M&M. Het is vandaag dag van de ouderen en ook dag van de koffie. Dus dan is er maar één gepaste dag uitstappen die we vandaag konden doen naar het rusthuis voor een koffieklets met de bewoners daar. Je hebt dat vooral gedaan, Wannes.
1: Ja.
0: Met Limburgse vlaai in je linkerhand en wat koffie in de rechterhand. En je hebt er ook wat geroddeld met José onder andere.
1: Ja, we hoorden al wat levenslessen van José. En daarna was het dus tijd om naar de volgende bewoner te gaan. Ook José. En daar was het weer even gezellig. Nadat ik mijn taartje en koffie had gegeven, was het tijd voor iets anders.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, het was tijd om een beetje juice te ontfutselen. En de romantiek in de home, wat het ook noemt een home, wat op te snuiven.
0: Oké. Okay.
1: En José, die had precies hetzelfde plan.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
2: Ik ben nu 24, José.
3: Ja, maar.
2: Het is...
3: En nog vrijgezel.
2: Nog vrij... Zit jij nog vrijgezel? Zit jij nog vrijgezel?
3: Maar...
2: Nee. Heb je hier iemand, heb je hier iemand op het oog?
3: Nee.
2: Nee?
3: Want als je soms te veel met mijn buurman aan tafel... Was ik zitten bij soms over verschillende dingen te praten. Mm-hmm. En toen zeiden ze tegen mij... Oei, jij bent precies een koppel samen. Ik zeg, ja, maar nee, het is niet omdat je met iemand spreekt... dat je al een koppel bent. Hè.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Ik wil alweer niet geen...
2: Maar wilde een koppel zijn?
3: Nee,
2: ja,
3: gewoon
2: vrienden. Ja?
3: Ja, dat is een sympathieke meneer. En we babbelen zo over koetjes en kalfjes en over de programma's en zo.
0: Oh, zo goed.
1: Televisieprogramma's, dat was dus ook de hot topic daar. Daar praten ze dus allemaal graag over. Ze spraken mij daar ook allemaal aan met Niels. Dus ik zei altijd van nee, je mag ook gewoon Wannes zeggen. En dan ben ik ook nog eventjes langs gegaan bij Goddelief. Want haar favoriete programma was natuurlijk zoals vele bewoners thuis. Maar Goddelief was ook zeker niet op haar mondje gevallen om het nog maar zacht uit te drukken over thuis zelf dan.
4: Ja, maar kijk toch niet. Waarom zei jij?
2: Weet, kende mij niet.
4: Nee.
2: Kijk, jij kende mij niet. Maar je hebt goed opgelet, Goddelief.
1: Goddelief vond even dat het op niks trok. Ze vond het veel verhaallijnen door elkaar. En dat van Eddie en van de moordenaar. Ze was even de kluts kwijt in alle verhalen. Maar weet je wat het grappige was? Ik kom dus binnen bij die mevrouw. En ze was helemaal in de wolk. Ik dacht, oh, ik heb die haar dag geweldig leuk gemaakt. Maar ze had gewoon geen idee wie ik was.
0: En toen zei je het volgende.
2: Ja. Alsjeblieft, Goddelief.
1: Ja. Alsjeblieft, Goddelief. Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk, toen ik zei, ik ben Niels uit thuis, was ze wel helemaal zo van, ja, je bent het. Dus,
0: oké. Okay.
1: Het was een zeer geslaagde dag, Koutje. En ik ben blij dat ik de mensen een beetje gezelschap heb kunnen houden. Op deze toch wel ook belangrijke dag, hè?
0: Tuurlijk, we moeten dat niet zomaar voorbij laten gaan. De dag van de ouderen. Goed gedaan, Wannes. Applausje voor jou.
2: Thank you.
1: Alsjeblieft.
0: En als we ze ooit nog eens tegenkomen...
2: Alsjeblieft, Goddelief.
0: Ja.
1: Voilà. M&M.

0: Sun. Moving to the Sun.
1: Club Kautar.
2: Welkom in de club.
0: Ja, we moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje. Maar er komt nog een berichtje binnen van Sarah Jacobs. Die zei van, ja, je zei daarnet van, ja, ik ben naar een home gegaan. Beter is het om woon- en zorgcentrum te zeggen. Anders leef je nog een beetje in de jaren 5.
3: Oh, ja, nee. Ik zei gewoon home, omdat de oudere bewoners het een home noemen. Dus ik dacht, misschien is dat nu de juiste term of zo. Maar dan is het...
0: Oh, sorry, dat was niet de bedoeling.
3: Ja, doe nog maar eens.
0: Dat was niet de...
3: Maar dat is het gewoon. Wow, dat is het gewoon.
4: Op de leef.
0: Ja, ja,
3: dat is het gewoon een woonzorgcentrum bij Sarah.
0: Ja,
3: ja, kijk.
0: Een woonzorgcentrum is ook goed natuurlijk. Maar goed, we moeten iemand toevoegen aan ons clubje. En we hebben drie checks voor jou.
3: Ja, oh shit, shit.
0: Ja, nee, okay.
3: Ik ben helemaal in de war door die nieuwe sound dat we hebben.
0: Dat is niet goed.
3: Iemand, we zijn
0: erg bedoeld.
3: We zijn op zoek naar iemand die vandaag streepjes aan had. We zijn op zoek naar iemand die altijd last minute inpakt voor de vakantie. En we zijn op zoek naar iemand die altijd frisdrank in de koelkast heeft staan.
0: Als je de persoon bent die we zoeken... als je dus vandaag streepjes aan had, als je altijd last minute inpakt voor de vakantie en als je altijd frisdrank in de koelkast hebt staan, dan moet je je vooral melden in de chat van M&M op 14 Max. Want alleen op die manier kan je lid worden van onze club. Dan bellen we je op en dan krijg je misschien ook een leuke Club Kautar sticker opgestuurd.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Van brandwipper tot priester.
2: Ja.
1: En uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
2: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
0: Op VRT 1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Edden?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
1: Goedemiddag, het is 5 uur.
3: 14 nieuws.
1: En hier is Melina Verbeek.
3: De lijn moet het met minder geld doen. Reizigersvereniging Trein Trambus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn. De lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van dat budget. De lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten en lijnen te organiseren. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Trein Trambus.
12: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering de lijn verplicht om die 25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
3: Kunstencentrum Bozar in Brussel verliest al zijn Vlaamse subsidies. Dit jaar kreeg Bozar nog zo'n 762.000 euro, maar dat wordt niets meer vanaf volgend jaar. Bozar krijgt vooral geld van de federale overheid, maar voor bepaalde projecten kwam er ook geld uit Vlaanderen. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
13: Het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonische Orkest in onze grote concertzaal.
3: Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené van Vooruit bespaart in totaal 47 miljoen euro op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. In Antwerpen is een vrouw van 64 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Zo'n 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de wond van haar moeder die dementie had en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw die enkele dagen later stierf. Zelf zegt ze dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assisehof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. In Luik is het leerlingenprotest op 5 middelbare scholen vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd fysiek aangevallen en enkele leerlingen hebben ook vernielingen aangericht aan schoolgebouwen en straatmeubilair. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. Het leerlingenprotest was gestart als reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook in Frankrijk is het protest van leerlingen op vernielingen uitgedraaid. In sommige scholen is er brand gesticht en een directielid werd overgoten met benzine. En er is verontwaardiging over een gesprek rond vrouwenvoetbal in de voetbalpodcast Ongefilterd. Oud-voetballers en analisten Olivier de Schacht, Stijn Steijnen, Thomas Buffel en Radja Nainggolan deden daarin lacherig en denigrerend over de vrouwenploeg van OHL die vanavond in de Champions League speelt tegen PSG. Verschillende speelsters van de Red Flames spreken van respectloos gedrag. Het is heel jammer, zegt Sari Jansen, verdedigster bij OH Leuven.
14: We vinden dat toch allemaal heel jammer om te zien. We weten dat ook dat dat vaak kan gebeuren, maar op zich gaan wij daar wel heel positief mee om. Toch wel veel mensen die erop hebben gereageerd, en iets op hebben gedeeld op een social. Dus dat doet superveel en je voelt die steun ook wel echt. Nu volle focus op de match, maar ja, super jammer dat dit steeds weer opnieuw voorkomt.
3: Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend is er kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden.
2: 239 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 2 uur extra tussen... Ja, is toch niet te...
1: 2 uur? Wacht, weet je wat...
2: Ja. Inderdaad. 2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Richting Nederland dan bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 anderhalf uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 40 minuten. Op de buitenring rond Brussel 1 half uur filegolven tussen Strombeek en Tervuren. Op de buitenring meer dan 1 half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. En andere vertragingen zijn beperkt.
15: Was dat bleef op de leef.
1: Dat kan nu
2: het
1: toch niet
2: toch
1: zijn,
2: het is wel
1: zeker?
2: Echt een gedoe, die file vandaag, hè?
1: Hey, wat is dat? 2 uur?
2: Op welk
1: uur? Anderhalf uur?
2: Alsjeblieft, God de liefde.
1: 9.
2: Oh, vind ik leuk.
15: Maar alsjeblieft, God de liefde.
2: Ah, gezellig, zeg.
1: Ah. Ja, we gaan op zoek naar iemand voor in onze club.
2: Ja, gezellig.
1: Dat is nodig.

0: niet hoe ik zonder moet. Van Pommelien Thijs, uiteraard. M&M. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk vreselijk als mensen het zeggen, maar in dit geval zeg ik het zelf eens. Ze hebben de verkeerde mensen een podcastmicrofoon gegeven.
1: Ja, ja. Het is toch echt een gedoe eigenlijk. Olivier de Schacht, nee, ik ga niemand persoonlijk aanvallen, dat gaan we niet doen.
0: Ja, maar vandaag is er een beetje viraal gegaan. Drie irrelevante mannen in een voetbalpodcast. Ja,
1: zijn we te hard?
0: Die zelf nogal neerbuigend toen over vrouwenvoetbal, ja. En het dan zo wat weglachen als, ja zeg, het was maar een mopje. Mopjes horen grappig te zijn, denk ik. Niks grappig aan. Ja. We bellen er straks over met Nia, die zelf een podcast heeft over voetbal bij vrouwen.
1: Geweldig!
0: Maar eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Natuurlijk geweldig.
2: Club Kautar. Welkom in de club.
3: Camille van Glavikken.
0: Hey, dag Camille.
1: Camille.
0: Hoe gaat het, Camille?
3: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Goed.
0: Goed, terug van school?
3: Ja.
1: Wat heb je vandaag allemaal moeten doen?
3: Maar het was niet zoveel. Het was heel
0: erg
3: vandaag. Het was
0: zo biotopstudie
3: in het bos en al.
0: Ja, wat was het? Ah ja, je bent zo in een bos moeten gaan wandelen dan.
3: Ja.
0: En wat heb je allemaal ontdekt in het bos?
3: We moesten zo de lichtsterkte en al meten. En ja, de bodemtemperatuur en al.
1: En hoe was het met de bodemtemperatuur?
0: Ja. Warm of koud?
3: In het bos, koud.
0: Ja, dat is meestal.
1: En is dat dan goed dat koud is of niet?
0: Ja, dat is normaal, denk ik. Hè?
1: Ah ja, dat is goed. En waarom is dat goed? Dat weet je niet.
3: Nee.
0: Oh. Dat is omdat de bomen heel veel schaduw geven. Hè. Dan wordt het ook minder warm. Dat is toch vaak waarom ze zeggen dat er meer groen nodig is bij hittegolven.
1: Oh ja.
0: Daarom.
1: Klein biotoopje van me.
0: Kijk, ja, ik ben even mee. Ja.
1: Biotoop.
4: Dat weet dat de leef.
0: Oh, Kanana, dat ga je dat niet weten.
1: Ja, maar ja, oké, okay, dat het logisch is dat de bodemtemperatuur koud is door de bladeren van de bomen, ja, dat is wel vrij logisch. Maar
0: ik
1: dacht dat dat zoiets met vegetatie te maken had, zodat dat allemaal
0: zou kunnen,
1: goed
0: zou
1: moest.
0: Kunnen. Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet alles over. Ja, oh, Camille, jij wil lid worden van ons clubje, dus we gaan eens even checken. Jij had vandaag streepjes aan.
3: Ja.
0: Je hebt ook altijd frisdrank in de koelkast staan.
3: Ja.
0: En jij pakt altijd last minute in voor vakantie. Ik moet eerlijk zeggen, Camille, ja. Je bent 12 jaar. Pak jij jouw eigen valiesje wel in?
3: Ja, met een beetje hulp.
1: Met een beetje hulp. En hoe doe je dat dan?
3: Ja, mijn mama zegt dat het wordt zo warm en al. En dan kijk ik wat ik allemaal wil aan in die week.
0: Oké. Okay.
1: Je kleren zelf?
3: Ja.
1: Ja, en wat zijn zo je favoriete pieces in je closet?
3: Mijn wit blouseje. Zo met korte mouwen. Mm-hmm. En mijn witte lange rok.
1: Oké.
0: Okay.
1: Mooi. Ja, vakantie.
0: Ik zie het zo helemaal voor mij, Camille. Is er binnenkort een vakantie gepland waarvoor je moet inpakken?
3: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dan wens ik jou alleszins al een vakantie toe.
1: Ja.
0: Je bent alleszins lid van ons clubje.
1: Dat is ook al een vakantie op zich.
0: Zeer zeker. Dus Camille, we gaan het ook even officieel maken.

0: ja, het is goed. Al sparkly.
1: Met Crazy. Je hebt misschien al online zien passeren drie mannen in een podcast die nogal stout dingen zeggen over het voetbal. Ik ga het laten horen, ik ga je wel waarschuwen, de geluidskwaliteit is zo niet echt supergoed.
0: Ja, nee.
2: Over geraken de vrouwen van OHL in de Champions League? Kijk je naar OHL?
3: Sorry, ik kan
2: er niet naar kijken.
3: Ik kijk geen vrouwenvoetbal, maar ik volg het niet.
2: Alles
3: kan.
2: En
3: die ga je misschien...
4: Hey, je geen vragen niet meer hebben aan de DS.
3: Maar nee,
4: de vraag is hoe vaak.
3: Ik wil er niet op handen, maar kijk je niet naar.
0: Ja, en daarna volgde nog, en wel als Sydney Sweeney erin doet... meedoet en dan zijn, dan wil ik nog wel eens even bekijken.
1: Ja, bon, ik vind het echt een beetje disgusting eigenlijk. Maar bon, we bellen zo meteen met Nia. Ze heeft zelf een podcast over vrouwenvoetbal. Ze voetbalt zelf ook en ze heeft er mening over. En we gaan er zo meteen eens naar luisteren samen.
5: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
6: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Bel & Bo. Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
11: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
12: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
1: M&M.

0: Vroeger zei de leerkracht altijd, er bestaan geen domme vragen. En dat is waar, maar ik heb vandaag ontdekt dat er toch wel heel domme opmerkingen kunnen gemaakt worden. In een voetbalpodcast met allemaal mannen wordt vrouwenvoetbal besproken. En daar wordt op zijn zachtst uitgedrukt nogal bedenkelijke dingen gezegd. Dit is wat ze zeiden. Ja, het geluid is niet zo supergoed, daar moet ik je wel even voor waken. Ja.
1: Over geraken de vrouwen van OHL in de Champions League. Kijk je naar OHL?
2: Sorry,
1: ik kan er niet naar kijken. Sorry.
2: Ik kijk geen vrouwenvoetbal, maar ik volg niet.
1: Alles goed.
2: En die gaan misschien...
3: Hey, je geen vragen niet meer hebben aan de D, zeg.
2: Maar nee, ik dat
3: vraag
2: niet.
3: De vraag is hoe ver
2: maar nee, ik wil er niet op handen, maar kijk er niet naar.
4: Ja, Olivier de Schacht, het interesseert me feitelijk niet dat jij allemaal kijkt of niet kijkt.
0: Het was alleszins een bijzondere manier om over het vrouwenvoetbal te praten. Ik heb dan ook Nia Eline aan de lijn, ze voetbal zelf en ze heeft ook een podcast over vrouwenvoetbal. Hallo, dag Nia.
5: Hallo, dag Kautar en Wannes.
0: Hallo.
5: Ja, hoi, hoi.
0: Je hebt het filmpje ook zien passeren, hè, vandaag. Wat dacht je toen je het zag?
5: Klopt. Eerst dacht ik, oh leuk, ze praten over het vrouwenvoetbal. Maar dat was al lang, dat werd toch wel... Ja, het werd er toch mee gelachen. Het werd in een belachelijke getrokken. Dus dat was toch niet meer zo leuk meer. Ja.
4: Nee, inderdaad. Snel sloeg de sfeer een beetje om, hè?
5: Ja, inderdaad.
0: Ja, zo wat vrouwonvriendelijke opmerkingen die werden gegeven, daar kunnen wij toch ondertussen niet echt meer mee lachen natuurlijk. Mm-mm. Jij zit natuurlijk ook zelf midden in de sport. Krijg je die soort opmerkingen eigenlijk vaak te horen?
5: Goh, wij natuurlijk niet meer, gelukkig. Of althans niet meer zoveel. Maar over sociale media gebeurt dat jammer genoeg wel nog heel veel. En daarom willen we dit aanpakken. En we willen dit in een positieve lijn terug doortrekken. Want ja, vrouwenvoetbal is zo'n mooie sport. En alle topsporters verdienen respect. Dus we willen het gewoon een positieve twist draaien. En met onze eigen podcast weggeven aan de mensen. Van kijk, je kunt wel meevolgen met vrouwenvoetbal. En dan liefst via een andere podcast die er wel wat van kent natuurlijk.
0: Ja, die er wel mee bezig is. Intussen hebben er heel wat Red Flames trouwens ook op gereageerd natuurlijk. Dat ze de uitspraken ook echt absoluut niet oké vinden. Maar waarom vind je het zelf zo belangrijk om de aandacht te blijven vestigen op vrouwenvoetbal? Ik vind het zelf ook belangrijk, hè? Maar ik vraag me af waarom jij zoiets hebt van ik word er strijdlustig van.
5: Ja, vrouwenvoetbal en gewoon het sport in het algemeen voor alle vrouwen verdienen zoveel respect. In onze competitie ook. Er zijn heel veel vrouwen die daarnaast nog gaan werken, die daarnaast nog gaan studeren. Ja. Die elke dag keihard inzetten. Wij ook, wij zijn hier 6 op 7. We zetten ons altijd elke dag keihard in. Dus ja, het is gewoon super belangrijk. En man of vrouw, het moet gewoon op een respectvolle en een mooie manier over gepraat worden. En dat willen wij vandaag gewoon als statement maken.
0: Mm-hmm. En ja, het ding is toch, we mogen voetbal bij vrouwen en mannen toch niet echt zo 1-op-1 vergelijken met elkaar. Toch?
5: Nee, klopt. Heel veel mensen maken daar de fout in om het vrouwenvoetbal te bekijken vanuit de bril van het mannenvoetbal, maar dat gaat gewoon totaal niet. Het is volledig anders. Het vrouwenvoetbal is ook heel erg puur. Het is veilig. Het is een volledig andere sport, zou je bijna kunnen zeggen. Dus het moet op een andere manier bekeken worden. Mannenvoetbal, we krijgen ook 10 keer, 100 keer, bij wijze van spreken, meer dan ons. Wij doen het met de middel dat we hebben. Dus het is echt, je kunt het niet vergelijken eigenlijk. Het heeft zijn eigen puurheid en dat maakt het juist wel zo mooi.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, het is zo dat natuurlijk bij mannenvoetbal, als je miljoenen euro's op je rekening gestort krijgt om eigenlijk voor de rest van je dagen niks anders meer te doen, ja, dan krijg je wel wat spieren opgebouwd natuurlijk. Maar als je thuis toch een huishouden moet draaien en overdag nog moet gaan werken en dan s'avonds je trainingen moet gaan doen, dat is natuurlijk wel een ander principe.
4: En zoveel spieren heeft Olivier de Schacht ook niet, dus zwijg maar.
0: Het gaat nu niet per se enkel over Olivier.
4: Nee, dat is waar, maar ja, het maakt niet uit.
0: Nia, merci om eventjes te bellen. Jouw podcast, waar kunnen we die ergens terugvinden als we graag vrouwenvoetbal nog wat meer willen volgen?
5: Yes, wij vallen onder Friends of Sports. Dus jullie kunnen ons vinden op YouTube en op Spotify, Buitenlijnen Podcast. En daar bespreken we samen met de speelster haar carrière. Maar ook alles wat er de voorbije maand is gebeurd in het vrouwenvoetbal. Dus wil je het vrouwenvoetbal een beetje volgen, bekijk dan zeker onze podcast.
0: Voilà, allen richting Buiten de Lijnen. Nia, dankjewel om eventjes te bellen. En succes toch, want je staat daar in het midden van het voetbalveld ook, zie ik.
5: Yes, yes.
0: Veel plezier vanavond.
4: Bye. Bye-bye.

0: Get Some Help. Post Malone.
1: Europabank. De bank die durft.
2: 266 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent meer dan anderhalf uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 twee uur erbij vanaf Massenhoven. 2 uur koud daar, wat een gedoe. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven bijna 1 uur. Dan op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Op de buitenring 50 minuten tussen Wezenbeek en Jette. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de
0: Louisa-tunnel.
2: Louisa, wauw. Het gaat niet vandaag. Mijn hoofd is op. Louisa-tunnel, een defect voertuig. Verderop staat ook in de Rogiertunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is versperd en andere vertragingen zijn beperkt.
0: 2 uur, 1 uur, 1,5 uur.
2: Louisa-tunnel.
0: Ja.
2: Ging goed, hoor.
0: Ik denk dat tijd is voor een filespiel. Ah, maar.
3: Filespielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, er zal vast wel voldoende volk zijn die op dit moment ergens in de file staat. Dus als jij op dit moment ergens staat en je hebt zin om even je tijd een beetje te verdoen, want in de file staan, dat is saai.
2: Boring.
0: Dan stuur je file in de chat van M&M op VRT Max. Dus zeker doen als je zo meteen even je gedachten een beetje wil verzetten.

0: Whatever van Kygo en Eva Max.
1: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, maar dat is echt niet om aan te zien. Weet je wat ik zou zeggen?
2: Alsjeblieft, God, dat leeft.
3: Alsjeblieft, God, dat leeft. 265 kilometer file.
0: Maar het is vooral die 2 uur.
3: Dat was een goed moment, hè?
0: 2 uur, 1,5 uur, 1 uur. Ik vind het echt niet fijn. Ik vind het echt niet fijn. Dus daarom heb ik bij filespelen in het leven geroepen. Want ja, bon, iedereen staat wel ergens in de file natuurlijk. Als je graag meespeelt zo meteen met ons spelletje, dan stuur je file in de chat van M&M op VRT Max. Gewoon omdat we onze tijd een beetje willen verdoen. Hè. We moeten ons spel nog kiezen voor vandaag.
3: Ja. Vandaag een gloedsplik splinter nieuw. Het is Time's Up, het spel waarbij je in team zoveel mogelijk woorden moet omschrijven en juist moet raden.
0: Ja, en daarvoor hebben we dus 2 mensen nodig. Want we spelen eigenlijk een beetje tegen elkaar.
3: Oei, we gaan het hier moeilijk maken vandaag.
0: Nee, dus stuur maar. We hebben mensen nodig die ergens in de file staan.
3: Ja,
0: als je graag meespeelt, dan stuur je file in de chat van M&M op 14 Max.
1: Niall Horan stelt voor.
4: Dinner Party live on

0: M&M.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos er zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.nl.

0: Als je nu met Bert en Max, dan zag je precies een demon uit Kouter Elalouche haar lijf springen.
1: Dat is eigenlijk echt totaal niet meer aan het opletten.
0: En nu is ze alles vergeten wat ze moest doen, omdat ze zo intens aan het dansen was. Dat was Living on a Prayer van John Bon Jovi. Ja.
1: Oké, even terug. Okay, ik zie dit in mijn remstudio, we zijn bezig met Club Kouter. Oké.
0: Okay. Ze van John Bon Jovi, hè?
1: Van Jovi, ja.
0: Niet van John Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
0: Ah, ik dacht dat hij John noemde. Ja, maakt niet uit.
1: We spelen file spielen. Vandaag spelen we Time's Up. We hebben dus eigenlijk twee teams. Team Kouter, Team Wallis. Elk team krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk woordjes te trekken uit een grote kom en te omschrijven zonder het woord dat er op het kaartje staat te benoemen.
0: Ja.
1: Het team dat binnen de tijd het meeste juiste woorden kan gokken, wint. Woorden kunnen mensen, dingen, plaatsen zijn. We hebben twee mensen aan de lijn, waarvan eentje Marie. Dag Marie.
2: Hoi!
0: Hey Marie! Ja, zie, dat is al goede energie. Marie, even een tipje van de sluier. Jij bent Team Wannes vandaag.
2: Ja, oké, top.
0: Ja, dus je hoort bij mij. Waar zit je in de file?
2: Noord-Limburg.
0: Hé! Hey. Oh my god, het is Team Limburg.
1: Ja, Team Limburg.
0: Dat komt goed,
1: ja.
0: Hè, Marie? Eerlijk?
2: Ja, we gaan winnen, man.
0: We gaan vies winnen.
1: Doe maar rustig, hè. Doe maar rustig, want tegenover Marie staat Margot. Dag, Margot.
3: Hallo.
1: Hey, jij bent Team Kouter.
3: Yes, let's go.
1: Oké, dat vind ik nu wel echt niet zo wat.
0: Om heel eerlijk te zijn. Nee, Marie, ik ga
1: ben ik wel echt een beetje teleurgesteld. Maar go, hallo, oei, geef mij het
3: ook.
1: Ja, nee, wat ga je het opnieuw?
3: Hey, let's
1: opnieuw.
3: Go!
1: Ja!
0: Ja, Marie! Ja, Marie, jij nog eens, Team Wannes!
3: Yeah!
0: Oh ja, top.
1: Oké.
0: Okay.
1: Marie, Margot, jullie hebben de spelregels gehoord. Dus we hebben twee teams. Er staat een hele pot met vragen. Een hele pot met woorden. En weet je, omdat ik zo lief ben, zullen we beginnen met Team Wannes. Dus Marie, we beginnen bij jou. Goed?
0: Iedereen snapt de opzet van Time's Up, hè?
1: Jij weet hoe het werkt, Marie?
2: Ja.
1: Hoe het werkt. Oké. Okay. Jullie krijgen dus 45 seconden de tijd. En dat is vanaf nu.
0: De vraag van Tom Holland.
2: Oh my god, shit. Zendaya.
0: Ja, dank u, Marie. Goed zo. Wacht. De app waar dat je u mee navigeert op de baan. Blauw. Wat?
2: Waze.
0: Ja, Waze. Goed zo. We gaan verder. Hoe zit het met ons?
2: Oei.
0: M&M Big Hit, wat?
2: Oei, nee.
0: Te moeilijk. Skip. It's a mad dog. Skip. Sorry. Ik ben heel enthousiast. Ja, goed zo. Mooi. Iets waar je water in doet om te drinken. Ah, nee, dat mag niet. Ik mag het woord niet zeggen. Shit. Daar ga ik graag...
1: Te laat. Stop.
0: Waarom ben ik zo enthousiast?
1: Dat weet ik niet. Waarom begin je te brullen? Je hebt drie goede dingen kunnen zeggen.
0: Ik word
1: zeggen,
0: echt
1: Marie.
0: Zot van deze spelletjes.
1: Oké. Jullie hebben drie goede dingen kunnen zeggen. Dat betekent dat het zo meteen aan ons is, Margot. Wat denk je, Margot? Ja, meer dan drie gaat het lukken?
3: Wel, ik heb een beetje stress, maar ik hoop dat het lukt.
1: Nee, komt goed. Er hangt letterlijk niks vanaf.
0: Die krijg jij van bij de doos.
1: Ja, wil je die mij even komen geven? Dankjewel. Dat is de doos.
0: Ja, is goed.
1: Oké, Margot. 45 seconden. En we beginnen vanaf nu. Oké, hij is zanger-presentator van VTM. En hij zingt bijvoorbeeld... Het is een zonde.
3: Pas.
1: Het is een van de twee van Clouseau. Het is een van de twee van Clouseau. En ze spelen Koning Boudewijnstadion. Niet tussenkomen. Margot? Een van de twee van Clouseau. Ja, oké. We spelen... Wacht, hè. De week... Nee, fuck, ik heb het woord gezet. Godverdomme. De plek waar de Eiffeltoren staat.
3: Parijs.
1: Ja. Dat is te moeilijk. Iets wat je eet dat in het allerkoudste vak van de koelkast zit en het is rond. En je kan het in de oven steken. Nee, ik kan het in de oven steken.
3: Pizza.
1: Ja, een pizza.
3: Pizza.
0: Ik heb nog nooit iemand zo zien flippen op mij.
1: Maar als ik 45 seconden de tijd krijg om dingen te doen beantwoorden, dan kom je niet tussen. Want ik heb dat ook niet bij u gedaan. Het is een exequo. Echt waar. Dat kan je nu eens echt super pist op horen.
0: Het is een execo dat ook.
1: Het is een execo, Marie en Margot.
0: Oké, misschien moeten we een finale vraag stellen of zo.
1: Is dat? Ik vind het wel leuk dat er gewoon twee winnaars zijn.
0: Nee, ik zou wel graag ik en Marie als winnaar hebben gezien. Maar
1: dat is
0: tegen jou en Margot.
1: Dat is jammer. Ja. Dat is jammer. Margot, je hebt het alleszins goed gedaan met die sabotage van Wannes ertussen.
0: Ik denk dat ik echt even moet gaan liggen. Ik heb nog nooit zo hard gelachen.
1: Marie, Margot, ik hoop dat we jullie tijd een beetje hebben kunnen verdoen. 5 minuten verder zijn we. Geniet nog van de file. Bye bye.
2: Bye.
0: Je nam ook echt 5 minuten de tijd om dat te zeggen tegen mij. Hè?
1: Wat?
0: Zwijg! Vond ik heel leuk. Ja.

0: van Sabrina Carpenter.
1: De warmste schoolbus.
0: Zeg, de warmste schoolbus komt terug. Dat betekent dat Sander en Imaan misschien wel eens binnenkort met een warme content creator tot bij jou op school komen, op jouw middelbare school. Als je een actie organiseert natuurlijk. Ja. Dit jaar is het thema van de warmste week een warme thuis voor iedereen. Dus als jij een actie doet met jouw school, dan moet je dat vooral gaan registreren via dewarmsteweek.be en dan krijg je misschien wel Sander, Imaan, maar evengoed ook Juliet School of My Menna Boekantar bij jou op bezoek. Dus zeker doen.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Iedereen?

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Goedenavond, het is 6 uur.
5: 14.
4: En hier is Melina Verbeek.
6: De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het Genevermuseum in Hasselt en het Speelgoedmuseum in Mechelen vallen daar bijvoorbeeld onder. Ook archieven en erfgoedbibliotheken krijgen minder geld. Het kunstencentrum Bozar in Brussel krijgt voortaan geen geld meer van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genee van Vooruit, zegt dat de besparingen gericht gekozen zijn.
7: We hebben inderdaad in budgetair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
6: Ook openbaar vervoersmaatschappij De Lijn krijgt minder geld van de Vlaamse regering. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Treintrambus is niet te spreken over de besparingen.
8: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
6: Op het assiseproces in Bruggen over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw, bijna 4 jaar geleden. Maite Piesse volgt het proces.
9: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de assisezaal in Bruggen. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haver Beke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes één voor één verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
6: Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. Het leerlingprotest ontstond als reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In Marseille is een brandweerwagen in brand gestoken. Ook in Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. En in Nantes en Nîmes is brand gesticht in scholen. De acties begonnen vorige week als protest tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsstudenten zich aangesloten bij het protest. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht, rond 20 graden dan.
10: 220 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 meer dan een uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Op de buitenring een half uur tussen Wezenbeek en Jette. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. Verderop staat ook in de Rogiertunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is daar versperd. En
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokladder.
12: M&M.
13: Kan gebeuren.
14: Koutar en Lalouche en Wannes Lacroix.
15: Sorry, wat wou je nog zeggen?
13: Ja, andere vertalingen zijn beperkt.
15: Oké, voilà. Ben je dat dan toch ook nog gezegd? Het spijt me. Het was echt niet expres dat ik je zomaar heb afgekut.
13: Zeg, Sabine, gaan we het hebben over een matchmaker.
15: Oh!

0: Straks hebben we een nieuwe song voor jou in Rate the Song. Het draait al sinds deze middag mee. Taylor Swift was helemaal uitgespeeld.
1: Met gelukkig. Jammer, Taylor. Ben je weg? Oh.
0: Nee, zeg, er is vooral nieuws over Zendaya.
1: Ja. Alhoewel, ja, nieuws. Je weet het natuurlijk
0: niet. Alleen weet het niet. Het is rumors.
1: Ja, rumor has it. Oeh, dat Zendaya zwanger zou zijn. Ze is recent getrouwd met Tom Holland. Ja, natuurlijk. Tom Holland, ook wel beter bekend als Spider-Man. En er zijn heel veel rumors geweest over een zwangerschap. Dat kwam omdat er fake AI-foto's van haar met een zwangere buik op het internet terechtkwamen. Maar nu is er dus een nieuwe foto. Het is nog niet duidelijk of deze foto bewerkt is. Het is ook een foto langs de voorkant, dus veel kan je er niet op zien. En ik denk persoonlijk dat het niet klopt.
0: Ah, wel, ik heb de foto ook eens goed bekeken. Het is ook weer zo typisch dat we zo op een mini-bumpje van een vrouw dan weer zo gaan focussen. En zo.
1: Ja, het kan net zo. Ja,
0: volgens mij is hij gewoon even goed opgeblazen. Moet
1: inderdaad, ze heeft net een burrito binnengestoken en ze voelt hem gewoon even zitten. En ja, ik zou het wel tof vinden als ze zwanger is.
0: Ah, ik zou het zo leuk vinden om Minis en Dea uit Tom Hollands te zien. Maar ja, het zijn hun twee natuurlijk. Hè, ik vind dat soms ook een beetje stom dat mensen zich daar zo hard op focussen. Van, oh kijk, ze heeft hem. Je ziet haar buik.
1: Ja, dat is heel stom. Maar ik denk dat ook is omdat iedereen ook altijd de picture perfect Zendaya ziet. En als ze dan een keer in haar kloffie rondloopt, dan is iedereen weer in shock. Maar hopelijk maken ze snel babytjes. Ik weet het niet. Gaat het daar goed?
0: Sorry.
1: Stik je even.
0: Ja,
1: doe maar. Dat is niet erg. Doe maar lekker. Dan over naar het volgende. Want Suzanne en Freek, die zijn ook weer met iets nieuws op de proppen gekomen. Ze hebben een nieuwe single voorgesteld. En die heet Pijnstiller. En die klinkt zo.
0: Dat klinkt niet zo. We gaan straks de plaat spelen.
1: Ah, we gaan de plaat gewoon al spelen.
0: Ja, maar misschien moet je dan eerst iets anders
1: spelen. Ah, dan ga ik over naar Tatiana Beloy, die matchmaker is geworden. Want die is gewoon op de proppen gekomen met een datingbureau. Dat heet Matched by Us. En de bedoeling is eigenlijk dus dat ze singles wegtrekt van die gsm. Want je weet het zelf ook, ik weet het zelf ook. Het is een gedoe, hè, dat daten op de iPhone. En dan op Tinder, op Bumble. Je ziet die matches, dan lijkt die persoon weer niet op die foto. Het is gewoon een gedoe. Dus zij heeft ervoor gezorgd dat je dat dus allemaal niet meer moet doen. Ze gaat ook een pre-screening doen met singles. Dus ze gaat in gesprek met singles. Dat je ook zeker weet als vrouw, heel belangrijk, dat je niet tegenover een creep komt te zitten. Snap je? Dus
0: ja.
1: Echt over nagedacht. Ze heeft ook al in vier provincies matchmakers. En in Antwerpen zelfs al vier.
0: Okay.
1: Dus dat is booming
0: en
1: business volgens mij.
0: Ik heb ook gezien dat ze, ik heb dat ergens gelezen, dat ze ook veel bv's over de vloer krijgt. Die zoiets hebben van, kan je niet eens zoeken naar iemand voor mij.
1: Misschien moet ik mezelf ook eens inschrijven.
0: Ja. Ja, anders, misschien is het wel een...
1: Zou ze iemand vinden voor mij? Dat de eisen wel hoog zijn, niet?
0: Dat weet ik niet. We zullen het daar wel een andere keer over hebben. We zullen het daar wel eens een andere keer over hebben. En dan nieuwe muziek van Suzanne en Freek.
1: Nu gaan we naar Suzanne en Freek, want zij hebben een nieuwe single voorgesteld. Die heet Pijnstiller. Het gaat over het feit dat ze altijd bij elkaar terecht kunnen om de pijn te verzachten. Want zij hebben de laatste paar jaren toch al een hele hoop meegemaakt.
0: Miserie.
1: En ze zijn er zo sterk uitgekomen. En ik vind het nog altijd zo'n tof, top koppel.
0: Zeker.
1: Dus ik gun het volledig.
0: Ja, we hebben de plaat hier ook staan. Sorry, wou nog iets zeggen? Ik ben niet goed in u laten uitspreken.
1: Nee, dat is niet erg, maar ik heb het net ook helemaal heel de volgorde volledig opgerutseld. Dus ik ging gewoon zeggen, zullen we hem misschien eens laten horen?
0: We gaan het zeker laten horen. Suzanne en Freek hebben ons vooral ook nog een boodschapje opgestuurd.
2: Oh, ja. Hey, hallo, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En bij Kouter en Wannes hoor je nu als eerste onze nieuwe single Pijnstiller op M&M.
0: Kijk, we gaan er naar luisteren.
1: I love them.
0: Je mag gerust laten weten wat je ervan vindt. Je hoort hem hier dus voor de allereerste keer op M&M. Pijnstiller van Suzanne en Freek.

Pijnstiller van Suzanne en Freek. Komen heel wat berichtjes binnen in de app van M&M. Ruben vindt dit een heerlijk nummer om bij weg te dromen. Aurélie zegt ook, wauw. Mark laat ook nog weten, ik word er rustig van. Miranda zegt, wat een mooie, gevoelige tekst. Ja, kijk, de nieuwe van Suzanne en Freek. En ze hebben zelfs ook hun nieuw album aangekondigd.

0: lang natuurlijk. Als we meteen hebben een rated song. Het is een song die je hoogstwaarschijnlijk, denk ik, nog nooit gehoord hebt.
1: Oh.
0: Dus sowieso is het al de moeite om te blijven luisteren daarvoor. En vooral, we hebben jouw punten op 10 nodig.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Backstage Producties stelt voor...
5: Onder de sterren, een glamoureuze wintershow.
4: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
5: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
4: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
5: It's showtime.
4: Onder de sterren, mis dit niet. Tickets en info via Backstage Producties. Samen met Radio 2.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zeg, ik heb een nieuwtje voor je. Read the song. Taylor Swift met Patient Zero die is vanmorgen helemaal uitgespeeld in de M&M ochtendshow. En dat betekent dat er sinds deze middag een nieuwe song is waar we je mening over nodig hebben. Deze keer iemand die je misschien nog niet kent, of misschien wel. Hij heet Teddy Bear.
1: Oeh.
0: Hij komt uit Wallonië, maar heeft wel aan de PXL gestudeerd, zo aan jouw kant op,
1: ja,
0: Limburg.
1: Ja, dat heb ik ook nog op school gezien.
0: En hij is dus... Ah, echt?
1: Ja, niet op de PXL, daarachter.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, maar hij is dus perfect tweetalig, maar heeft dus kort een nummer uit. Het is Chaussure Rose.
1: Hè? Oeh.
0: Roze schoenen in Nederlands. En het is al super hard aan het gaan in Wallonië en in Frankrijk. Dus ja, we kunnen als Vlaanderen zijn er dan toch niet echt achterblijven,
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus ik ben vooral benieuwd wat je ervan vindt. Jouw punt op 10 en waarom je ze geeft, zijn welkom in de chat van M&M op VRT Max. Rate the song.

0: van Teddy Bear. M&M. Read the song. Komen toch wel heel wat reacties binnen in de chat van M&M.
1: Ja, zo zegt Anne Rooms bijvoorbeeld. Sorry, 9 op 10. Hij heeft nog mooie liedjes. Groetjes. Ja, dankjewel voor de groetjes, Anne. Evelien zegt dan weer, fris, fris, fris. Beter dan Taylor, een 8. Zo zegt Ingrid dan weer, een 0 op 10 als een negatieve score kon geven, zou ik het zeker doen. Dat vind ik een beetje heel negatief, Ingrid, want ik vind het supergoed. Want Mark Guzman, die topt dat dan weer met een dikke 10.
0: Ja.
1: Die heeft iets, zegt hij.
0: Ik vind... Dus, ja,
1: is weer zo'n Taylor-verhaal.
0: Ook waar.
1: Ja.
0: 0, 10.
1: Ja.
0: Ja, ja, het klopt, het klopt. Ja. Misschien moeten we er eens even een gemiddelde op plakken.
1: Er komt toch een mooie 8,5 uit.
0: Ah, wel, kijk, voilà, vind ik zeer mooi. Betekent dat je morgen vroeg nog eens hoort in de M&M Ochtendshow. En daar mag je jouw mening zeer...

0: Rumors van Thomas Gray.
1: Het gaat traag. Op de Antwerpse ring richting Gent 45 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door de drukte op de ring staan er ook lange files in het centrum van Antwerpen, onder meer op de Scheldekaaien, de Rijnkaaien en op de Leie. Dus hou rekening met vertragingen van minstens een half uur. Naar Antwerpen dan op de E313 1 uur nog altijd vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Op de E17 is in Gentbrugge een ongeval gebeurd. En op de buitenring 45 minuten tussen Wezenbeek, dat is in Brussel, en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is ook een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook in Diegem is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. En op de kleine ring van Brussel richting Koekelberg staat in de Rogiertunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is daar ook versperd.
2: Kouter Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Why van Shawn Mendes.
1: Zotte doos.
0: Ja, ja. We hebben hier een zotte doos met een, ja, dat is een grote roze doos.
2: Ja, iets zot
0: in, hè. Ja, ja, ja. Het is een grote roze doos. Er zijn plusjes op, zowat sparkles, gele vraagtekens.
2: Everything.
0: Het is echt een crazy doos.
2: Ik zou in zo'n doos kunnen wonen.
0: Ja, als er een kartonnen doos is waar jij ooit in zou belanden, dan is het misschien is het wel een zotte doos.
2: Het is wel geen kartonnen doos, het is een mega luxe houten doos.
0: Ja, voilà. Exactly my point.
2: Ah, ja.
0: In die doos zit iets zot. Iets super crazy of het helemaal niet. Een van ons twee kijkt in die doos, dat ben ik vandaag. En ik moet vooral zo meteen kiezen, Wannes, of ik ga liegen tegen jou over wat er in de doos zit of ik de waarheid ga vertellen.
2: Ik mag het hopen van niet dat je gaat liegen.
0: Dat ga je zelf wel weten natuurlijk. Hè.
2: Karma's a bitch.
0: Deze week moet jij dus raden of ik de waarheid spreek of niet. Wannes, wil jij even naar buiten gaan? Want ik zou graag willen delen met onze luisteraars wat er in onze doos zit.
2: Dus ik ben al onderweg, hè.
0: Oortjes uit.
2: Ja, ik doe mijn oortjes uit.
0: Oortjes uit, omdraaien. Ja, ik doe mag mijn niet kijken. Uit.
2: En ik wandel onder. Want als ik nu de hele tijd blijf lukken.
0: Ja, en nu mag je ook je mond houden. Dankjewel. Dus ik ga nu richting de zotte doos. Daarin zit, even kijken. Oké. Er zit in een vogelnest met pingpong-eieren. Dus het is echt een vogelnestje en een klein, zo'n rood bosje eigenlijk. Ik denk... Oh, wat mag ik vertellen? Ik denk dat ik ga liegen vandaag. Ik denk dat ik ga liegen. Oh my god, ik heb nog nooit gelogen in dit spel. Ik voel mij hier een beetje gek bij. Dus ik ga liegen.
3: In Nederland.
1: Doe.
3: Italië.
1: Ciao.
3: Frankrijk.
1: Salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja! Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
8: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
9: Het is maar een 20 seconden spot.
7: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
8: Ja, heel sterk, hè.
10: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go yellow!
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.

0: staat daar wel goed, hè? Achter je mooie roze doos.
1: Ja, het is heel leuk in mijn doos, hoor, vandaag.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd of je de waarheid gaat vertellen tegen mij.
1: Natuurlijk vertel ik de waarheid. Of misschien ook niet.
0: Ja, want elke donderdag wordt Club Kouter een zotte plek.
1: Zotte doos.
0: Ja, de zotte doos is een grote roze doos met iets zot in, maar echt ongelooflijk crazy of net helemaal niet. Kouter heeft daarnet dus ook in die doos gekeken en heeft beslist of ze de waarheid gaat vertellen over wat ze in die doos heeft gezien of niet. Ik weet van niks, maar ik krijg wel 30 seconden de tijd om er zometeen allemaal vragen over te stellen.
1: Ja.
0: Je kijkt wel heel achterdochtig hoor, mevrouw Elalouche.
1: Maar nu, ik ben gewoon ready om ervoor te gaan.
0: Oké.
1: Ik heb me toch.
0: Kantje, ik ben daarnet even uit de studio gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt hier al een beetje verteld wat er in de doos zit. Dus de luisteraars die zijn op de hoogte.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet van niks.
1: Nee.
0: Kijk nog eens even in de doos. En
1: ja,
0: zeg
1: nog
0: mij
1: eens goed
0: nog eens wat er in de doos zit, alsjeblieft.
1: Ah, wel, dus in onze zotte doos vandaag zit een hamsterwiel. Hè, zo een rond ding waar hamsters normaal gezien inlopen. En in dat hamsterwiel zijn twee van die zo Sonny Angels aan het lopen.
0: Oké, mijn 30 seconden gaan nu in.
1: Ja.
0: Welke kleur heeft dat hamsterwiel?
1: Dat is gewoon grijs.
0: En het voetje van het hamsterwiel?
1: Dat is een zwart voetje.
0: En hoeveel Sonny Angels zijn het?
1: Het zijn er twee of drie? Drie.
0: Oei, oei, oei.
1: Het zijn er drie.
0: En welke kleur hebben ze er?
1: Er is eentje zo met blauwe van die oortjes. En ja, die hebben ook meestal zo niet echt een lichaam aan. Dan heb je zo eentje dat zo wat een beetje, denk ik, een kattig
0: ja.
1: Sonny Angeltje moeten zijn. En dan zo een die zo hangt aan je laptop. Zo,
0: ah ja,
1: zo'n baar
0: dus
1: hebben
0: zijn drie Sonny Angels.
1: Ja.
0: Oké, okay, en elke zijn verschillend. Oh, shit.
1: Ja.
0: Oké, okay, elk zijn verschillend.
1: Ze zijn wel verschillend, ja. Ja, zijn verschillend.
0: Oh, fuck, ik vind dit moeilijk.
1: Ja.
0: Kijk me recht in mijn ogen aan. Ik denk dat jij de waarheid spreekt.
2: Ik heb gewoon echt gelogen.
0: Oh my god! Oh my god!
2: Ja, gewoon, hè. Ja, er zat dus eigenlijk geen. Er zat eigenlijk niks van die dingen in. Het is een vogelnestje en de eitjes zijn pingpongballen. En er zit een rood borstje in.
0: Waarom lieg jij zoveel tegen mij?
2: Ik heb vorige keer de waarheid verteld en je dacht dat ik loog.
0: Oeh,
2: hé. Hey.
0: Hey.
2: Hey.
0: Ik ga even komen kijken. Wacht 2 seconden. Ik wil dit toch wel eens even van dichtbij bekijken hoor. Oeh ja. Oeh, dat is wel een eigen nestje.
2: Ja, daarom. Ik dacht, het nestje ga ik toch niet echt vertellen. Ik ben altijd naar die angels gegaan.
0: Jij kan wel heel goed liegen. Ik moet zeggen, ja, dankjewel voor dit. Helemaal mij weer te bedotten.
2: Ja, zo, ik ben daar toch goed in eigenlijk. Hè.
0: Ja, anyway. Dankjewel, Kouter. Ela.

0: stuk van Meteor en Luna. Zo meteen om 7 uur is San Fabian, maar daarna moet je sowieso ook nog blijven hangen, want dan zijn Dorian Awesomes er opnieuw. Dorian Awesomes en Lotte van Wijzenmaal er opnieuw. Twee mensen, niet één mens. Met de bloot en Kids with Buns.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, ze gaan het hebben over snel verliefd worden, omdat ze blijkbaar allebei heel snel verliefd worden.

0: van Macklemore en Ryan Lewis. Zeg, zometeen is het aan Fabian. Ben je iets van plan, Fabian, om te doen?
1: Goeie vibes, dat
0: vooral. Oké, dat is het belangrijkste. Goeie vibes zometeen.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: And a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
1: Een zeer goede avond, het is 7 uur.
13: 14 nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
14: De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Kunstencentrum Bozar in Brussel krijgt voortaan geen geld meer van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené van Vooruit haalt het geld vooral bij instellingen, zegt ze, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars.
15: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
14: Zo, Antwerpen en Plankendaal verliezen samen 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies vanaf volgend jaar. De Zoo krijgt wel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Muizen uit te baten. Een zware klap, zegt directeur Dries Herpoelaert.
16: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
14: Op het assiseproces over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Die moet beslissen of hun vader, een landbouwer uit Waardamme, schuldig is aan moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. De man zei in zijn laatste woord op het proces dat hij heel veel spijt heeft van wat hij gedaan heeft en dat het jammer is dat hij de klok niet kan terugdraaien. Voor de openbaar aanklager staat het vast dat hij schuldig is voor zowel moord als moordpoging. Zijn verdediging ontkent de moordpoging. En voor het eerst is meer dan de helft van de nieuw verkochte personenauto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn nog altijd bedrijfswagens en salariswagens. Maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. Daar is 1 op de 5 verkochte auto's nu volledig elektrisch. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden morgen.
1: M&M. We vieren de eerste dag van oktober. Nieuwe maand, nieuwe jij. Confetti en taart en berren met Thrill of It All. Kom er gezellig bij.

absoluut niet te hoog liggen. Donderdag, dat is de dag om... goede vraag. Geen idee eigenlijk, wat maakt donderdag nu juist speciaal? Is er eigenlijk iemand effectief die donderdag als favoriete dag van de week heeft? En waarom? Waarom donderdag? Want eigenlijk ook garme donderdag. Het klinkt ook zo negatief met die donder in, maar... wat maakt donderdag eigenlijk speciaal? Anyway, volgende week is Robin Keijaert er weer met Robin van de Radio. Maar vanavond nog een laatste keer met mij, Fabske van de FM. Of Fabian, het is hoe dat je het zelf kiest. Wat ik vandaag trouwens erg hard heb opgevangen in het nieuws, wat er gebeurd is in de wereld. Vooral de rellen die online ontstaan zijn na enkele vrouwonvriendelijke uitspraken in de voetbalpodcast Ongefilterd door Stijn de Schacht. En dat vooral over vrouwenvoetbal. Maar kijk, die hebben al genoeg spotlight gekregen met hun uitspraken. Je kan altijd een andere voetbalpodcast opzetten, zoals bijvoorbeeld Buiten de Lijnen. Die gaat wel effectief over het vrouwenvoetbal met Nia Elin en Riet Maas. Altijd een goede tip om te luisteren. Vandaag speelt OA Leuven trouwens ook tegen PSG in de Women's Champions League om 9:10. Ik geef dat maar mee. Zometeen de big hit van deze week, maar eerst Here Without You.

0: Joost en Judith. Met de song voor de warmste week. En de verdiende big hit ook. Is donderdag al dan niet speciaal? Stuur het gewoon even door via VRT Max wat jij vindt van donderdag. Of donderdag effectief een speciale dag is of niet. Zometeen de best song ever. Maar echt, echt de best song ever.
1: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh. Oei. Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
8: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, oh, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Oh nee, onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, oh, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.

One Direction. Met de best song ever. Wat maakt donderdag nu eigenlijk speciaal tegenover alle andere dagen in de week? Want donderdag is er meestal zomaar. Hè? Ik bedoel, niemand zit daar een hele week op te wachten. Niet zoals we aftellen naar het weekend of zo. Is iedereen van, oh jee, het is weer donderdag. Hey, top. Ik stel die vraag eens aan jou. Stuur het even door via VRT Max wat jij denkt. Ik kreeg hier al een berichtje binnen van, wie was het hier? Anja uit Habond. Die zegt, wel, mijn man is op donderdag altijd weg met zijn vrienden. En dan heb ik eindelijk de zetel. Dat is voor mij alleen. Die afstandsbediening en een klein beetje chips erbij. Wel, Anja, de zetel zou iedere avond ook van jou moeten zijn. Het is van iedereen daar thuis. Maar ik snap het, geniet ervan. Zet iets leuk op. Neem die chips erbij. Misschien wel gewoon heel de zak. Het kan allemaal. Maar wat maakt jouw donderdag zo speciaal? Nu met Olivia Dean. En So Easy to

0: Cereal. Met Stumbling In. Kan wat over je weekend gaan en Stumbling In. Ook al is het weekend nog wel zeker een dag weg. We doen dat zo graag op de radio. Hè. Daarover beginnen dromen. Het is ondertussen wel al 7:30, of toch bijna. En op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Richting Nederland verlies je dan 10 minuten van Antwerpen West tot de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig op de weg naar Antwerpen op de E313. 10 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En op de E40 richting Frankrijk is in Oostduinkerk de weg weer vrijgemaakt.
1: Fabian Hermans.

0: Avicii. Trek de boel op gang. Met Without You. Ik kreeg nog een berichtje via VRT Max van Nico. En die heeft wel geschreven in het West-Vlaams, denk ik. Dus sorry voor het accent. Maar ze zeggen, ik vroeg of donderdag nu eigenlijk speciaal is. En zegt, wie er zeggen alsan, die morgen vrijdag, of vrijdag, de donderdag. Voilà, dat was mijn beste West-Vlaams. Sorry daarvoor voor heel West-Vlaanderen in ieder geval. Het is inderdaad bijna weekend en het is niet zomaar een weekend. Het is dit weekend, weekend van de klant. En de klant is altijd koning, zoals je weet. En Manu en Charlotte gaan dat morgen ook vieren met jou, de vaste M&M-klant. Je kan zo tussen 3 en 5 gratis plaatjes aanvragen. Gratis en voor niks. Nou, als je luistert naar De Vrijdag is van ons natuurlijk. Vanaf 3 uur. En bepaal jezelf mee. De playlist van morgen. Maar ik dacht, laten we dat misschien nu al eens een klein beetje oefenen. Dus neem VRT Max er even bij. En stuur gerust een plaat naar keuze door. Eentje waarmee ik je... Of ja, toch één iemand van de klanten gelukkig kan maken. Titel en artiest, maar echt een goeie keer. Echt een banger om jouw donderdagavond nog verder op gang te trekken. Of toch, ja, misschien als je in Leuven zit of zo, om te gaan bonken bonken feesten of zo. Gewoon via VRT Max. Stuur het even door.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Van buitenwipper tot priester.
3: Ja.
2: En uw broeder in Detroit. Wat zou er nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
3: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
9: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de 10. En de 10?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: En de 10?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
15: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
16: Mannekes, Pompie, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
17: Oh!
16: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
18: Ik heb er al direct 2 nodig.
19: Oh, ik heb 20.
18: Dacht het wel.
16: En wel, het is het moment.
11: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
11: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

Even geduld, u wordt even doorverbonden met de M&M klantendienst. Ja. Want je mocht een nummertje aankiezen. Kiezen. Voor het weekend van de klant dat eraan komt. En ik kreeg hier van Tom Boy uit Sint-Andries de optie om Unwritten van Natasha Bedingfield te spelen. Ik denk dat Tom een klein amazing momentje wilt. Misschien met haar naar huis rijden. Het kan allemaal, maar neem je moment, Tom. Met Unwritten.

Sweet Disposition. Stop the Wedding is een song die goed viraal aan het gaan is. En ook een trend gestart heeft. Want heel wat vrouwen beginnen zich toch af te vragen of ze moeten trouwen. Of dat een goed idee is. Of niet. Het brengt zo wat dingen bij mensen los. Of dat dus altijd wel een goede keuze zijn. Misschien dat mensen die getrouwd zijn tot nieuwe inzichten komen. Ik vind het in ieder geval een topsong van Ash. Het heeft zo wat ABBA-vibes. Maar dan nog dramatischer. Net zoals Sienna Spyro zo meteen.

0: Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Op de Internationale Dag van de Ouderen maken we graag komaf met een misverstand. Beleggen is niet alleen voor jonge mensen. Belgen leven vandaag gemiddeld meer dan 82 jaar. Wie met pensioen gaat, heeft dus nog heel wat jaren voor zich. Toch kiezen veel gepensioneerden voor een spaarrekening. Alleen, door de inflatie verliest het geld aan waarde. Gelukkig zijn er alternatieven. Een beleggingsverzekering, zelfs met een defensieve aanpak, mikt bijvoorbeeld op een potentieel hoger rendement. En dat kan helpen om je inkomen aan te vullen, plannen waar te maken of onverwachte zorgkosten op te vangen. Zo kan je ook na je pensioen vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken, dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
3: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
2: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. Zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
4: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
2: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Europabank. De bank die durft.
6: M&M.
7: Buiten is het kouder aan het worden, maar wij houden het hier warm met goede muziek en iets over de warmste week. Zometeen.

0: af en toe eens goed te bedweter zijn. Heerlijk. Teddy Swims. Het is 8:10. De warmste week, die komt eraan.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Want dat is het najaar. Er wordt gekleurd of toch verwarmd door de warmste week. Sowieso de mooiste week van het jaar. En bij M&M rijden Sander en Imaan binnenkort met heel wat content creators rond in de warmste schoolbus. Maar bij Studio Brussel zijn Eva en Dries ondertussen onderweg met hun warmste huis van Genk naar Mechelen. Het aan duwen en iedereen aan het supporteren om mee te duwen en al die dingen. Het was wel een opmerkelijk momentje vandaag, want ze passeerden Betecom. Zegt je niet, misschien niet direct iets, maar daar kwamen ze een oude bekende tegen, namelijk Hafsa. Ken je misschien nog van de warmste week vorig jaar?
3: Hafsa heeft eigenlijk maar één manier om te genezen. Dat is de stamceldonor vinden. Het is gewoon heel moeilijk om een match voor haar te hebben, omdat ze maar één kans 50.000 sowieso heeft.
0: Ondertussen zit ze dus in het eerste middelbaar. Hafsa die heeft een zeldzame bloedziekte en iedereen vraagt zich nu natuurlijk ook wel af hoe het vandaag met haar gaat.
4: Hoe gaat het nu met jou?
5: Niet zo goed.
4: Nee, dat is een moeilijke vraag waarschijnlijk om op te antwoorden. Hè? Als je het vergelijkt met vorig jaar toen we jou zagen op de warmste week. En nu, is er veel verschil of is het nog altijd hetzelfde?
5: Het is wel een beetje verschil, ja. Het is nu moeilijker. Een beetje meer moe.
4: Ja. Spijtig om te horen dat je nog steeds geen stamceldonor gevonden hebt. Dat hebben we vorig jaar geprobeerd, hè, om massaal mee te zoeken voor jou, Hafsa. Kan je nog eens even zeggen wie je juist zoekt?
5: Ik zoek een Marokkaanse bloedstamceldonor, want ik ben van een Marokkaanse afkomst.
0: Jammer genoeg heeft ze nog steeds geen stamceldonor gevonden. Dus heb jij toevallig Marokkaanse of Noord-Afrikaanse roots, dan kan jij je altijd melden via stamceldonor.be. En zo zorgen we er misschien samen voor. Hopelijk. We zorgen er sowieso voor dat Hafsa ooit dokter zal worden, want dat wil ze zo graag. En met deze goede moed zetten we ook de avond verder in. En jij blijft gaan. Keep on moving met 5 nu.
1: M&M en Studio.

Een musical momentje. It's not a secret, I try to hide. Met Rewrite the Stars. But I can have you. We're bound to break in my hands. Van James Arthur en Anne-Marie. Goed nieuws voor Miley, want het is sinds 2013 geleden met haar album Bangers. Ach, wat een schijf. Kwam dus van dat album Bangers. Dat ze op 1 stond in de hitlijsten, maar Bass Persuades heeft dan toch kunnen overtuigen en staat zelfs op nummer 1 in de Billboard Hot 200 in Amerika. De kids die willen blijkbaar toch nog een dansje placeren. Miley met Bass Persuades. Let's go.

Het zal wel zijn. Het is ondertussen 8:30 geworden. En toch is het nog vertragen her en der. In Brussel staat in de Troontunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de A12 richting Brussel een kwartier aanschuiven tussen Aartselaar en de Ruppeltunnel. Die is afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. En in Brecht is door een brandend voertuig de N115 in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Van Bavellaan. Zometeen de Banger Battle. Zometeen kiezen, maar eerst Choosing Texas.

0: Come On Baby.
1: Just when I
0: Welkom in mijn saloon. Doet me een beetje denken aan Cowboy Keihard, die het volgende week waarschijnlijk ook terugkomt. Dat ga ik overlaten naar Robin Keihard. Maar tijd voor een echte banger battle. Waarbij jij dus kan kiezen tussen twee bangers die ik in de ring plaats. En één daarvan gaat knock-out geslagen worden, recht in het gezicht met een uppercut. En de andere gedraaid op de radio, want die is... Ja, die heeft victory natuurlijk. En vandaag is het thema een beetje Halloween. Een beetje spooky season. Een beetje scary. Want het is oktober. Het is spooky season. Het mag al een beetje enger worden. Dus aan de ene kant van de ring in deze banger battle staat... Ava Max. Met Sweet But Psycho. Als je deze graag op je radio wilt horen, als je deze wilt doen winnen, dan stuur je Eva A via VRT Max. Maar aan de andere kant van de ring staat... Billie Eilish. Met Bad Guy. Als je graag deze zou zien winnen, dan stuur je even B in de app van M&M. De keuze is dus bij jou. Wie wint deze banger battle? A voor Ava Max. En B voor Billie Eilish. Doorsturen via VRT Max. Nu geen A of B.

0: En tranen die zullen er vloeien in deze banger battle. Het gaat nog spannend worden, denk ik, in ieder geval. Want jij mocht kiezen tussen twee bangers die ik in de ring heb geplaatst. Twee echt zotte schijven. Vandaag in het thema spooky season, Halloween-achtig. En dit zijn de twee keuzes. Je had A van Eva Max en B van Billie Eilish. Jij mocht kiezen via VRT Max wie je graag zou zien winnen. En er kwamen heel wat reacties binnen, heel wat mensen die gestemd hadden. Ik heb ook een spin doorgestuurd gekregen van Laila. Ja, spooky season, hè, dus de spinnen komen er ook bij natuurlijk. Matthias uit Boekhouten, die stemde A. Dan Sander stemde ook A. We hebben hier Annika uit Rijkenvorsel stemde A. En dan hadden we ook, ja, ik dacht dat het Evert was, maar het was blijkbaar niet Evert. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Dag Zita. Zeg, jouw papa, dat is Evert waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Ah, dus jij zat op de gsm van de papa en je had stiekem je antwoord doorgestuurd.
1: Ja.
0: Oké, zeg Zita, welke van de twee mag het voor jou zijn?
1: A.
0: En waarom A?
1: Omdat ik dat een leuk liedje vind.
0: Voilà, soms moet dat echt niet moeilijker zijn. Hè? Soms kan een leuk liedje ook gewoon de winnaar zijn. Zeg Zita, ben je een grote fan van Halloween?
1: Ja.
0: En ben je iemand die makkelijk bang wordt of zo? Of als iemand jou doet laten verschieten?
1: Nee, maar ik verschiet graag andere mensen.
0: Ah, je bent zelf iemand die anderen doet schrikken. En heb je al plannetjes voor dit jaar om mensen te doen verschieten?
1: Nee, gewoon verstoppen of zo en dan laten verschieten.
0: Dat is een klassieke. Dat is echt goed eigenlijk. Ben je zelf fan van griezelfilms of zo?
1: Ja.
0: En wat is je favoriet?
1: Zo Harry Potter.
0: Oeh, maar ja, dat is wel scary met al die vieze trollen en al. Ik snap het. Zeg, Zita, dikke merci om even te bellen. En speciaal voor jou is het dus A geworden. Eva Max met Sweet But Psycho. Een heel erg goede avond, hè.
1: Daag.

een uur. Maar absoluut nog geen tijd om te gaan slapen. Want Bloot komt eraan. En vandaag aanwezig, Kids with Buns. En die maken het zo meteen voor jou weer lekker warm. Want dat is Bloot, hè. Dat is Bloot, dat is hoe we ze kennen. Maar kom. Okay, let's go. Ik heb nog een bangelijke song voor jou. Kygo.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Piessen, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
1: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes, door verstikking, had de vader meteen bekend. Het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden. Maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag, om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover en oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
0: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. En zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
2: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
0: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanavond nog kans op een bui, vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig en zacht, temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: M&M. Ik heb jou nog nooit zo'n grote ogen zien trekken.
5: Jij bent brood nodig, Lotte van Weesma.
4: Ja, maar toch, je bent een goede hulp.
5: Bedankt.
3: Bloot. Door Jan Ausums.
5: Hallo.
3: Lotte van Weesma.
5: Hallo. Ja, te extreem verliefd zijn, kan dat? En wat doe je daar dan mee? Dat is vanavond in Bloot. Met coole gasten ook.
6: Ja, want Kids with Buns, die zijn er zelfs bij.
5: Nou, Justin.

0: trouwens, ze zijn begonnen, hè, al een paar minuten bezig. OHL Leuven natuurlijk, hè, tegen PSG. Daar is zoveel om te doen geweest, maar het belangrijkste dat je moet onthouden is, ze staan vanavond in de Champions League en ze zijn weer de match van hun leven aan het spelen en ze gaan het motherfucking goed doen.
1: Bloot.
2: M-M-M.
0: Mag ik u aankondigen, eens niet op de stage van Pukkelpop of Rockwerchter, maar wel op die van Bloot. Kids with Buns, a.k.a. Marie van Uitvank en Amber Piddington. Maken en ik dacht, doe het niet, ik deed het.
3: Bijna.
4: Oké, het is echt oké.
0: Ben ik de eerste?
4: Nee, je hebt de echte 10.000.
0: Oh my god, maar dat is gewoon, uw mond neemt het over. Doe het ook eens zo van, hey, hier zijn Kids with Buns, met Marie van Uitvank.
4: Kids with Buns, met Marie van Uitvank en Amber Piddington.
0: Ja, oké.
4: Maar ik zeg het ook weer op zijn Engels. Dat is misschien ook weer niet.
3: Nee, dat is af. Maar ik ben gewoon blij als het geen Piddington is.
0: Oh, Piddington. Ah, nee, die rare bocht heb ik net niet gemaakt.
4: Net niet.
0: Alleszins, meer dan ooit welkom allebei. De eerste vraag, heel gebruikelijk, hoe gaat het met jullie?
3: Goed, heel druk, maar wel goed.
4: Ja, het is echt heel druk, maar wel heel goed.
0: En ook heel moe, zeiden jullie dat net.
3: Beetje moe, dus een beetje bang dat we misschien wel in de overchair gaan vliegen, maar op zich is dat niet zo slecht.
0: Wij hebben niet liever, echt waar. Laat u volledig gaan, geen remmen. We love it. We zijn vandaag 1 oktober en dat is heel belangrijk, want binnen een dikke 2 weken komt jullie nieuwe album uit.
3: Dat is inderdaad waar.
4: Ja!
0: Bell Jar gaat het heten, toch?
4: Ja.
0: Er zijn al een paar nummers van uit. Ik kan hem nu in zijn geheel pre-salen. Dus mensen die aan het luisteren zijn, zeker doen als je dat nog niet hebt gedaan. Wij kunnen met Bloot uiteraard ook niet wachten tot het volledig uit gaat zijn. Maar waar we vooral geïnteresseerd in zijn, is dat er heel veel liedjes weer over de liefde en zo gaan. Dus we dachten, je moet gewoon sowieso snel op bezoek komen. Wat we altijd doen met gebruikelijk gasten, is bellen over waarover gaan we het dan precies hebben. En daaruit kwam dat jullie nogal fel op elkaar lijken in de liefde.
3: Ja, we hebben alle twee ADHD, dus mogelijk ook iets mee te maken.
0: Oké. Okay.
3: Klopt. En dat maakt ons nogal intens in het verliefd worden.
4: Wij kunnen al wel eens snel hard gaan.
3: Van stapelen,
4: maar
3: helemaal
4: echt heel hard gaan.
3: Head over heels van eigenlijk zo een moment al dat nog te gênant is om het uit te spreken.
4: Ja, zo.
0: Om wat uit te spreken dan?
4: Na hoe lang verliefd? Ja, verliefd is een groot woord, hè, maar zo zelfs als je zo'n interactie hebt gehad van 5 berichten of 2 zinnen met iemand, dat kan echt al genoeg zijn.
0: Dan meteen al. Ja. Dan zeggen jullie, amai, ik ben kei verliefd op u.
3: Ja.
0: Wat eigenlijk wel sexy is om te zeggen ook, hè, als ik dat nu zo zeg.
3: Allee, zwaar,
0: kan dat toch wel heel leuk zijn.
4: Ja.
3: Maar wel verwarrend, als het misschien eigenlijk... Want we hebben het er al vaak over gehad. Want we denken dat we het misschien soms verwarren met een crush. Zeker als je ADHD hebt, dat je dan...
4: Ja. Wanneer zijn ze nu echt verliefd?
0: Mm. Ah ja.
4: Want voor hetzelfde geld zit je gewoon kort even gehyperfixeerd op iemand. Mm-hmm. En 2 weken later... Is dat ineens voorbij? En dan heb je al I love you gezegd tegen iemand. Die dat misschien heeft teruggezegd. En zei ineens van, oei, maar ik ben eigenlijk helemaal niet verliefd.
0: Maar is dat wat er vaak gebeurt? Dat het de eerste 2 weken al in heel, heel heftig gaat? En dat het dan ineens weer helemaal omslaat?
3: Ik zou zeggen 2 maanden.
0: Ah, okay. Ook een korte tijd.
3: Maar het is bij mij wel... Ik maak er mij wel schuldig.
4: Dat klopt.
3: Maar ik ben er wel heel open over. Ik zeg het dan wel al bij het begin van... Het kan over 2 maanden stoppen.
0: Meen je dat? Jij zegt dat erbij.
4: Ja.
3: Disclaimer. Ja, dat is heftig. Maar ik heb gewoon geleerd dat ik daar maar beter zo wat open over kan communiceren.
0: Mm-hmm.
3: Ja, mensen vinden dat wel speciaal als ik dat zeg. Maar
4: ja, snap ik. Imagine, je gaat met iemand op date. Ja, ik ga je waarschijnlijk heel snel verliefd worden op je, maar dat kan ook heel snel.
3: Niet op de eerste date, hè.
0: Nee, maar...
3: Zo na 2-3 weken of...
0: Dat je zegt, het kan ook, nu is het intens, maar ik ben daar heel slecht in. Het kan ineens omslaan.
3: Ja, ik weet het soms zelf gewoon niet zo goed wat ik allemaal voel.
0: Oké. Okay. Ja, dat is ook een heel moeilijke vraag. Ik weet het ook elke dag eigenlijk.
4: Dat er zijde. Straks nog over.
0: Ja, hebben we nog wel eens over. Alleszins, wat vind je daar zelf van eigenlijk? Vind je dat leuk dat je die gevoelens kan hebben? Of is dat ook vaak gewoon heel vervelend?
3: Dat is gewoon een leuk gevoel natuurlijk. Hè.
4: Vind jij dat?
3: Maar geeft ook wel veel stress mee.
4: Ik vind dat heel vermoeiend.
3: Het is ook wel vermoeiend. Dus eigenlijk nee. nee, jawel. Ik vind dat wel leuk. Maar het is ook wel... Het
0: Het heeft ook een nadeel.
3: Ja,
0: het heeft ook wel. Waarom vind jij het zo vermoeiend, Amber?
4: Ja, soms denk ik echt, I wish I could stop crushing on people. Dat is echt dat vreet. Ineens ziet alles voor iemand anders aan doen. Je staat op met iemand anders in je hoofd en jij staat met iemand anders in je hoofd.
3: Ja, dat is eng. Dan,
4: ja, ik vind dat echt verschrikkelijk vermoeiend.
0: En je kan die persoon dan niet even... Allez, hoe ziet dat er dan doorheen de dag uit? Nee, want jij staat ermee op slapen. Ja. En hoe is dat dan? Stel, je hebt optredens te doen, repetities, al die
4: en
0: zaken.
4: En is dat de hele tijd gsm checken. Gsm checken.
3: Ik ga dan ook echt de beste versie van mijzelf worden. Of zo mijn kamer helemaal opruimen. Terwijl die persoon misschien zelfs niet eens...
0: In uw kamer komt.
3: Nooit in mijn kamer gaan komen.
0: Dat zegt wel veel. We wisten dat we het hierover gingen hebben. Wat we altijd doen met Bloot is op VRT Max een stelling gooien of een vraag. Dat is bij deze geworden. Ik word te snel extreem verliefd en dat geeft problemen. Is dat herkenbaar, ja of nee? Heel veel mensen die zich daarin gehoord voelden, die dus vaak vastlopen in de liefde. En die gaan we zo meteen horen. Maar dus vanavond de poorten zijn open. VRT Max, daar moet je zijn bij M&M. Als je drukt op bericht, dan kan je sturen of je het herkenbaar vindt of niet. Dus go, go.
1: Bloot. Alles over seks, lichaam en relaties. M&M.

0: Dus deze doet het altijd goed.
1: Ja, I love WAP. Het nummer.
2: Als wij DJ'en.
1: Sorry, zeg ik rare dingen.
0: Doen jullie ook al Kids with Buns, ook DJ'en en zo? Maar
2: Potten
0: dat is
2: met Dotten.
0: Niet super lang, hè?
2: Nee, Potten met Dotten noemen wij onszelf dan.
3: Potten met Dotten, is dat
2: afgekort DJ-naam? PMD.
0: Lijkt mij een zeer gepaste film. Bloot. Marie en Amber van Kids with Buns zijn hier vanavond in Bloot. Over een dikke 2 weken trakteren ze met hun nieuwe album Bell Jar, waar heel veel nummers op staan over de liefde, over van alles natuurlijk, maar ook over de liefde. En dat maakt hen de ideale gasten voor dit programma Liever van Bloot. Met vanavond hebben we het over extreme verliefdheid, totaal all-in gaan, als je het voor iemand hebt. En ja, het feit dat dat soms ook lastig kan zijn. Het is misschien wel goed, remmen jullie zelf ook soms bewust af? Is dat ook al voorgekomen?
1: Mega.
2: Ja, en wij adviseren elkaar daar ook in van kalm.
1: Ja, maar ik ben de laatste tijd dus helemaal overgeslagen naar het andere, dat elke keer als ik een crush krijg op iemand en zo voel van dit begint mij te consumeren, dan rem ik mij af, waardoor dat ik super koud en cool en ongeïnteresseerd ga overkomen, waardoor dat iemand dan totaal niet doorheeft dat ik die eigenlijk echt heel leuk vind. En dan beland ik in situaties waar dan zo'n x-aantal maanden later zo ineens hoor van zo, ja, die voelen wellicht iets voor je. En ik zo, maar oei, ik ook voor die.
2: Jammer.
0: Ja, en daar heel ben jammer, want je beeld bent
1: voorbij. Ja.
0: Ja, want ik zou echt wel, als iemand cool tegen mij doet, zou ik ook denken, ja, laat maar dan hoor.
3: Ah,
0: ja.
3: Dus eigenlijk is dat bewijs hard to get werkt dus ook niet.
1: Nee.
0: Aha. Ja, maar hard to get werkt toch ook echt maar voor een split second. Daarna moet je echt wel tonen dat je het voelt. Zo. Want anders echt vermoeiend, tijdverlies, leeft al zo kort.
3: Ja, exact.
1: Ik weet niet, mijn attachment style vindt dat fantastisch.
3: Hard
1: to get.
2: Ja, dat is wel echt, je gaat daar veel.
0: Maar hoe lang dan? Want
1: dat varieert van...
2: Ik kan daar echt 2 jaar op doorgaan. Of zo.
0: Dus iemand is 2 jaar hard to get tegen jou en jij denkt, let's give it to me.
1: We zitten nu denk ik op 1 jaar en...
0: Maar allee! Maar wat voor persoon is dat? Dat hij dat zelf zo lang volhoudt?
1: Ik ben nu al aan het overschrijven.
2: Dat is een heel goede vraag. Wat voor persoon dat je...
1: Shut the fuck up, Marie!
2: Anyways.
1: No!
0: Zullen we er iemand anders bij halen? Iemand die heel hard herkende wat we online hadden gezet. Dus effectief extreem verliefd zijn en jezelf heel moeilijk kunnen afremmen daarin. Is Eline uit Oudenaarde. Hallo.
4: Hallo, een goeie avond iedereen.
1: Dag Eline.
2: Hallo.
4: Hallo.
0: Eline, je hebt onlangs, een paar maanden geleden, ook iets meegemaakt waarbij het voor jou nog eens duidelijk werd van amai, ik smijt mij. En dan ineens loopt dat totaal mis. Het gaat van heel extreem en veel naar niks meer. En dat is verdomme hard en irritant.
4: Ja, ik heb in mei eigenlijk iemand leren kennen op een feestje, echt random. Die woonde ook toevallig niet zo veel ver van mij. Dus we gingen ook de week erna afspreken. Wij waren na die dag ook 4 dagen bij elkaar. Mm. Superveel doen bij elkaar. Zelfs na 2 weken familiebezoekjes van elkaars familie. Oh. En ik ben dan letterlijk geghost geweest de dag erna.
0: Na die familieweekends.
2: Oh, dat is echt super erg.
4: Ja, dat is dan echt verschrikkelijk. Ik dacht ook dat het wederzijds was, maar dat was het dus niet. Oh. We hebben dan wel enkele weken erna samen geweest wandelen, want ik dacht,
0: zo kan dat even toch niet. Maar,
4: ik blijf daar ook in hangen, ik kan niet voortgaan. Hè. Mm-hmm. Dus ik dacht, een wandeling zal wel goed doen. En hij zei dan van, maar ik ben totaal niet verliefd op u.
2: Mm. En had hij dan eerder uitgesproken van, ik ben verliefd op u al?
4: Nee, dat niet. Nee.
1: Maar wel familiebezoekjes.
4: Ja, voilà.
2: Dat is
4: en dat
2: heel
4: was echt
2: mixed.
4: Verschrikkelijk. Ja.
2: Dat snap ik, dat zijn echt wel gemengde signalen.
1: Dat is heel gemengd.
2: Dat vermijd ik wel altijd, als ik te snel...
0: Maar hoe valt het te vermijden? Want ik vind ook wel, als je effectief een beetje de deur openzet en ver de deur openzet als hier, dan zou ik ook wel binnenstappen. Alleen dan lijkt het mij allemaal zo duidelijk dat hij het ook voelt. Ik vind ook wel...
4: Ja.
0: Want

0: het lijkt alsof hij... hoe zei het van ik ben niet verliefd op jou, want het lijkt bijna dat hij de schuld geeft aan jou, dat jij zo misschien daar diep in bent gedoken.
1: Ja, maar hij was ook de eerste die ook zei, we gaan afspreken met mijn broer en mijn schoonzus. Mm. En de dag erachter had ik hem dan uitgenodigd voor mijn familiefeest, want dan was dat net echt een groot familiefeest. En dan is eigenlijk met het wandelingen dan besproken geweest van kijk, eigenlijk hij stak het op andere dingen. Ja, maar mijn job en dit en dat.
2: Maar
1: als, en ik ga verhuizen.
2: Maar als mensen al zoveel...
1: Maar ik ben toch niet verliefd. Ja. Ik ben toch niet verliefd op u.
2: Maar als er zoveel excuses gaan komen, dan zit er toch eerder iets van onzekerheid of angst of zo bij iemand. Binding.
3: Classic case. Binding.
2: Ja.
1: Dus ja, ik heb die ook tuurlijk gelaten. En dan zei hij ook op het einde van maar we kunnen altijd vrienden blijven en nog afspreken met elkaar.
2: Mm, en wat vond je daarvan?
1: Nee. Ik heb hem nooit meer gezien.
3: Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat goed is dat je je waarde kent en niet met je voeten laat spelen. Mm-hmm. Ja.
1: Nee, dat doe ik zeker niet. Allee, niet meer sinds dan.
2: Ja. Maar Eline, je zegt dat is van mei geleden. Is het de eerste keer dat zoiets gebeurde, dat je zo hard en voor iemand viel en zo hard voor iemand ging? Of is dat al vaker gebeurd?
1: Ik ben nu bijna 2 jaar alleen en dat is wel vaker dat ik wel rapper een klik heb met iemand, omdat ik ook heel sociaal ben. Dus dat loopt heel vlot en ja, dat is het probleem soms.
0: Maar komt het dan tot op een punt dat je denkt van ik ga daarmee stoppen, ik ga mezelf moeten terugtrekken, want dit is echt, ik word gewoon elke keer gekwetst als ik mezelf ben, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik ga ook bij een psycholoog en mijn psycholoog zei ook, stop ermee. Stop gewoon van een date te gaan naar, binnen 2 weken, ik moet dat niet meer hebben, naar een volgende te gaan. Ik moest daarmee stoppen of ik ging mezelf kapot maken.
0: Dus,
1: en dat heb ik ook gedaan.
2: Maar hoe heb je dat dan gedaan? Want dat is toch niet makkelijk?
0: Ja, want dat is moeilijk. Hè? Als je sowieso een persoon bent die dat ook allemaal voelt en dat wilt in dat moment, verander dat maar eens. Ja,
1: ik probeerde gewoon niet af te spreken. Uh-huh. Dus het gewoon niet te voelen in het echt. En na een tijdje, als je ook zo gewoon stuurt met iemand, na een tijdje vervaagt dat wel, als je niet afspreekt.
0: Maar natuurlijk. Heb je ook het verlangen, Eline, dat iets long-lasting is? Allee, dat het echt wel, dat het een uitgebreide relatie of liefdesrelatie wordt? Heb je ook die droom of is het ook voor jou fijn dat het kort en krachtig is?
1: Nee, ik heb echt, ik ben 30 jaar, dus
0: Je hebt echt dat verlangen.
1: Ja, ik heb echt het verlangen om eigenlijk echt nu een toekomst te hebben. En toen ook al, 2 jaar geleden, want ik kom uit een relatie van 5 jaar. Dus is dat wel heel heftig. Mm-hmm.
4: Ik vroeg mij nog af, want je hebt nu dat verhaal verteld over die gast die daar eigenlijk de beslissing neemt en u heel hard kwetst. Is het ook al omgekeerd gebeurd? Omdat je zegt, ik val heel snel, heel fel op mensen. Is dat dan ook al omgekeerd geweest dat bij u na 2 weken of na iets langer het gevoel ineens weg is en dat jij eigenlijk iemand kwetst?
1: Eigenlijk niet.
4: Nee. Het gebeurt altijd in die richting. Oeh.
1: Omdat ik wel altijd een persoon 100% de kans geef en ook na 2 weken weet je nog niet wie dat de persoon is.
0: Mm-hmm. Dus jij meer je tijd pakken en beleven en zien wat het kan geven. Ja.
1: Ja, maar ik heb... toch niet de kans gehad om dat eigenlijk dan te hebben. Want de meeste, de mannen zou ik dan zeggen, is na 2 weken gedaan met hun interesse, zou ik zeggen.
2: Ja, maar het kan ook... Ja, maar het feit dat je zegt, ik heb dat al vaker meegemaakt, Eline, is misschien ook, je valt heel in hetzelfde patroon. En het kan soms ook zijn dat je net... En je bent iemand die heel snel hard valt, dat je dan net mensen aantrekt. Dat is zo... Die net heel vaak zeggen, ik heb even tijd nodig, omdat dat ook een bepaald spel is, een bepaalde dynamiek eigenlijk, die tussen jullie twee zit. Dus misschien is het dat ook een beetje, hè, dat je net aantrekking hebt tot die man. Die misschien eerder vermijdend of zo zijn, of meteen in die bindingsangst of zo.
0: Ook al lijkt dat in de eerste plaats niet, hè?
2: Ja.
0: Een verlangen naar iemand die wel blijft. Uh-huh. En die wel blijft investeren. Ja,
1: inderdaad.
2: Maar ik wil één ding toevoegen. Uw psycholoog die zegt stop ermee. Ik vind niet dat je moet stoppen met je verliefd te voelen. Ik denk dat er niks mis is met verliefde gevoelens te hebben. En soms is te denken, oh, dat is de liefde van mijn leven heel snel. Omdat ik dat heel mooi vind dat je zoiets kunt voelen en mocht voelen. Maar het is voornamelijk hoe handelt je daarnaar. Mm-hmm. Dat je gewoon inderdaad niet heel je leven gaat omdraaien naar die persoon. Of dat je inderdaad een beetje afstand neemt. Of een beetje probeert rationeel te denken in de mate van het mogelijke. Dus je gevoelens die mogen van mij echt gewoon zoveel kilometer per uur gaan of zo. Zolang dat je beslissingen maar een beetje in de toom houdt, denk ik.
0: Gewoon gezegd,
4: ja. Ja, ga ik ook opschrijven.
0: Ja, het is absoluut moeilijk. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen daarmee struggelen. Lieve mensen, we hebben het vanavond over extreem verliefd worden, all in gaan, heel veel voelen. En dan soms kan het ineens stoppen langs jouw kant of langs de overkant. En dat is vervelend. Wie vindt dit herkenbaar? Praat mee. VRT Max, M&M. Je klikt op onze live-uitzending en dan kan je gewoon berichten sturen. Eline, dank u wel om te delen. En we wensen jou allemaal nog een heel fijne avond.
1: Dank
2: u
1: wel.
2: Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden.
0: Ik vind dat echt al een lot.
2: Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben.
0: Ah, wel ja, Lotte, wat is daar nu zo leuk aan? M&M.

0: I guess you moved on really easily.
1: No worries, ze zijn nog maar 33 minuten bezig. OHL en PSG heeft al gescoord 1-0. Maar dat betekent dat we nog wachten. 33 min 90, hoeveel is dat?
2: 57.
1: Ja. Dank u wel, Lotte van Wezenmaal. Nog kansen genoeg. M&M. Noord. Ik zou zeggen, doe mee met de slimste mens nog eens. Nope. Maar we hebben een andere nieuwe kandidaat.
3: Hey.
1: Amber van Kids with Buns. Yo. Wanneer gaan we eigenlijk op tv zien dan? Of mag je dat nog niet zeggen?
4: Snel, echt heel snel al eigenlijk.
1: Ja. Echt snel?
4: Ik weet eigenlijk niet wat ik mag zeggen.
1: Maar echt al morgen? Nee, vanavond?
4: Morgen, maar snel.
2: Volgende week maandag.
4: Volgende week maandag begint het.
2: Ja,
4: behoorlijk snel.
1: In welke categorieën en thema's in het leven gaan we jou zien shinen? Daar ben je echt goed in.
4: Ik hou heel veel van muziek en films en boeken. En,
5: alles behalve wiskunde, volgens mij.
4: Alles behalve wiskunde.
2: Ah, oei, dus die rekensom van daar.
4: Ja, ik was echt al aan.
1: Iedereen was echt vol bewondering naar u aan het rijden. Deze hoofdrekensom.
4: Ja.
1: Oké, leuk. Ben jij een goede steun al geweest in het voorbereiden van de slimste mensen ter wereld?
5: Voorbereiden?
4: Jij wou nooit met mij de slimste mens spel spelen, omdat wij op Lesbos waren.
5: We waren samen naar Lesbos.
4: Ja, samen naar Lesbos.
5: Ik wou heel de tijd op het strand gaan liggen.
4: Het hoogst. Ik was nu bruine worden.
1: Dat is waar. We waren er straks over bezig. Die summer glow is gewoon al volledig weg. Als de zon tankt niet meer bij hier in België.
5: Jammer,
1: dat is echt een probleem.
5: Jammer, hè?
1: Je ziet er dan zoveel beter uit. Als je hier allemaal voorbij.
4: Ja, klopt. Ja.
5: Dat is echt zot, hè. Wat dat doet.
4: Ik doe daar niet aan.
5: Dan hebben we...
4: Ik doe daar niet aan mee. Sorry, I'm the whitest girl alive.
1: Zeg maar, je had het slimste mensspel wel mee.
4: Ja.
1: Maar je werd toch ondervraagd. En toch weigeren.
4: Ja.
5: Maar die ging dan zo in de hotelkamer zitten als het zo maar het twee is, uur 's middags was. En dan zat hij zo in de airco echt, met die kaartje.
4: Ik verbrand echt heel snel. En ik heb deze zomer een incident gehad waarin ik alleen maar mijn tattoo zat ingesmeerd. En ik zag eruit als een koe.
1: Oh, met...
4: Ja. Ik zag eruit als een
1: koe. En daar kan je je heel slecht van voelen.
4: Ja. Dus ja, ik ga altijd op het warmste moment van de dag binnen zitten en dan met Marie per se naar buiten.
5: Sorry, maar je zit op zonvakantie.
1: Ja, maar nee, je moet niet op het warmste moment buiten gaan. Heel dom. Is waar. Ander onderwerp, want we zitten in een programma over seksrelaties.
5: Ah ja, juist. Verkeerde programma.
1: Just remember. En we hebben het over totaal opgaan in verliefdheid en daardoor misschien soms zelfs de andere wegduwen. We gaan eens luisteren naar Marciano. Marciano uit... Klingen? Of is dat zijn achternaam?
2: Nee, Klingen, denk ik.
1: Klingen.
6: Nee, uit Klingen.
1: Aha. Waar ligt dat? Ik weet het even begot niet.
5: In de buurt van Sint-Niklaas, denk ik. Nederland, sorry. Ga verder.
6: Ja, net in Nederland.
1: Ah. Marciano, we hebben al met jou gebeld, hè?
2: Ja.
6: Ja, ik ben zelfs al bij jullie geweest. Bij de vingerworkshop.
1: Ja, wij geven ook soms vingercursussen.
5: Ah, oké.
1: Okay. Of seksspeeltjes. Ja, dat kan allemaal in bod. Heb je toen iets gewonnen? Wat heb je toen gewonnen, Marciano?
6: Bestje, een kokring, een zweep, een paar dingen.
1: Al gebruik van gemaakt?
6: Zeker.
1: Zeker, goed. Voilà. Dat is uiteindelijk ons doel.
2: En Tien, een review misschien?
6: Een review? 4/5.
2: 4/5, dus 8/10.
1: Dat is perfect, hè?
2: Ja.
1: Juist,
2: met glans.
1: Goede cadeaus gegeven hier.
2: Ja, kijk.
1: Marciano, je hebt ook gereageerd op die vraag, hè. Extreem verliefdheid, dat jou soms overkomt op VRT Max. Met als resultaat dat jij gestopt bent met je zo te smijten.
6: Ja, dat klopt.
1: Alle hoezo?
6: Alle keren smijten, iemand graag zien. Ja, die tikt dan alle boksen aan. En je denkt van, oh ja, allee. Toekomstgericht en dan kan dat bij mij heel snel gaan en dan valde. En dan is dat niet wederzijds. Of ze zijn niet klaar voor een relatie, of ze zijn bezig met een ander.
1: Pijnlijke dingen. Want jij wil dat dan allemaal wel. Ja. Maar, ja, zeg maar, sorry.
6: Nee, is niet erg. Keer op keer worden ze dan gekwetst en je wilt dat gewoon niet meer. Dus je beschermt jezelf wat. En je doet alles wat rustiger aan en je laat het wat meer van de ander komen.
2: Ja, maar dat is vaak iets wat gebeurt. Hè. Ofwel ga je inderdaad terugtrekken, maar dan vind ik het zo jammer, want dan missen we misschien iemand heel mooi in ons leven die we kunnen ontmoeten of zo. Dat je de kansen misloopt.
6: Ja, klopt.
2: Of langs de andere kant kan het misschien ook zijn dat je net zegt van, oh, dat maakt me net nog onzekerder dat ik heel de tijd word afgewezen. Eigenlijk in die liefde of in die verliefdheid. Waardoor je nog meer bevestiging zou gaan zoeken en nog meer gaat mensen zoeken of zo. Maar het is eigenlijk beide niet niet fijn en niet oké, denk ik.
6: Nee, dat is zo.
1: Maar weet je wat het probleem is? Je zegt daar, ik doe het dan rustiger aan. Ik laat het meer van de anderen afhangen. Ik laat die komen. Weet je wat het grootste probleem daarmee is? Dat je gewoon weg jezelf niet meer bent. Nee. Wie volgt er hier blind getrouwd?
4: Ik heb dit seizoen niet.
1: Heel jammer, want het is heel goed. Dus je hebt daar het koppel Mattie en Ellen.
4: Ah, dat heb ik al wel zien.
5: Ah, zijn die daar altijd?
4: Mattie was heel verliefd blijkbaar en Ellen was afgeschrikt.
1: Inderdaad, dus Ellen zei stop met de hele tijd zeggen dat je dat allemaal voor mij voelt. Hoe kan het al dat je nu al gevoelens hebt? Hey, ook al
2: welke
1: bij
2: dat
1: hem.
2: Gezien?
1: Oh. Socials daten ons up als nooit tevoren. Ja. En op een bepaald moment zie je hen picknicken. En dus Mattie is op de hoogte van dat hij zichzelf wat moet inhouden. En die zegt op een bepaald moment geen woord meer. Ah nee, want alles wat hij zegt zou wel eens verkeerd eruit kunnen komen. Zou te veel voor haar kunnen zijn. Wat ik snap, want je past je aan en zij vindt het overweldigend. Maar er blijft niks van die man over. Nee. Ik vind dat zo triestig om te zien.
2: Ja, ik vind dat je jezelf wel echt moet gaan inhouden of zo. Dat is toch niet fijn? Want dan kun je...
1: Maar het is wel, want dat vraag ik mij af. Kan je, een vraag voor iedereen hier, hè? Maar kan je aan iemand vragen om het om af te remmen, om rustiger te doen?
4: Maar er is een verschil, denk ik, in rustiger doen in hoe dat je communiceert en hoe dat je plannen maakt met iemand en je gedraagt tegenover iemand.
5: Ja.
4: Want soms is het troot te veel en je moet ook wat tijd voor jezelf kunnen reserveren. Maar om aan iemand te vragen, ga minder voor mij voelen.
5: Weet je wat ik denk dat over
4: een fijne lijn.
5: Ik denk dat je gewoon goed moet communiceren over wat betekent wat. Als je zegt, ik zie je graag, ik denk dat bij veel mensen iets verschillends betekent. En dat bij mij er bijvoorbeeld sneller uit zou komen dan bij iemand anders, maar misschien bijvoorbeeld geen ADHD. Of zo. En dat je daar gewoon goed moet duidelijk maken wat betekent dat dan. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat je kan zeggen tegen iemand van stop met dat te zeggen of stop met zo, als dat oprecht is en die voelt dat. Mm-hmm. Kan je toch niet vragen.
2: Ja, het gaat voornamelijk toch ook inderdaad om elkaar begrijpen. Van waar komt dat? Wat betekent dat voor u? Waarom zeg je dat? Wat doet dat met u als ik dat zeg? Wat doet dat met u als ik dat doe? Dat je daar gewoon al probeert in te komen en dat je een beetje gewoon naar elkaar kunt toegroeien op vlak van oké, we leren elkaar wat beter kennen en ik toon op een andere manier misschien mijn liefde en op een andere frequentie dan dat die persoon dat doet of zo.
1: Het zijn natuurlijk gesprekken die moeilijk zijn in een datingfase.
2: Begin, ja, ik
1: want
2: weet het.
1: Niet iedereen communiceert sowieso al zo goed en als je elkaar nog niet echt kent, zijn dat al, kan het diepe gesprek ook afschrikken.
2: Ja, maar ik vind het gewoon ook, als je moet gaan inhouden, stel je gewoon eens voor, ik denk dat ik heb het zelf ook al meegemaakt, maar jullie misschien ook, dat je al je moet inhouden om een berichtje te sturen. Dat je denkt, ik wil je eigenlijk een goeiemorgen sturen, maar shit, ik wil niet te opdringend overkomen of te greedy overkomen, want ik ben altijd de eerste die stuurde. Dus dan denk je toch ook van, oh shit. Maar dat vind ik zo jammer, want dat is net iets wat u maakt en iets wat uw gevoel zegt om te doen, of zo. Dus dan denk ik.
1: Ik weet het, het is heel moeilijk. Een moeilijk iets. Ik ben daar ook niet uit wat het beste is om te doen.
2: Oh my god.
1: Marciano, heb je het gevoel dat het echt zo een rem zet op jouw liefdesleven op dit moment?
6: Ja, absoluut. Ik ben nu al 5 jaar alleen omdat ik mij niet durf openstellen, omdat ik bang ben om terug gekwetst te worden.
1: Snap ik. Terwijl ik wel denk dat er veel mensen rondlopen die dat wel zouden ontvangen.
2: Ja.
6: Ja, dat is bewust. Dat ik mensen op afstand hou, ze er te dichtbij komen.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat het goed is om... Allez, je bent hier al bewust van dat je dat doet en dat dat een beschermingsmechanisme is. Maar ik zou het wel niet zomaar laten bestaan. Want hoe langer dat je daar een gewoonte van maakt, hoe moeilijker het gaat worden om mensen toe te laten in je leven. En hoe moeilijker het wordt om mensen te gaan vertrouwen. Dus misschien is het goed om af en toe terug een beetje die sprong in het diepe te wagen. Maar niet meteen al te gaan daten met van, dit is de bedoeling om iemand te leren kennen. Nee. Of om dit wordt de liefde van mijn leven. Maar gewoon om wel te merken van, er zijn wel mensen met wie ik connectie kan maken. En die niet meteen van mij wegstappen of zo.
6: Ja, dat is waar. Dat
4: Want ook niet alles hoeft meteen forever te zijn. Ja. Soms kun je ook gewoon genieten van daten met mensen en mensen leren kennen. En if it doesn't work out, it doesn't work out.
2: Klopt.
5: En het is ook een beetje iets dat je moet testen in het begin. Hè, want je kent die persoon ook gewoon nog niet op dat moment.
4: Mm-hmm. Ja, en dat is ook een heel goede manier van jezelf meer te leren kennen of zo. Ik heb heel lang zo wat gestruggeld met, nu ben ik aan het daten en hier komt niks van. Ik ben eigenlijk mijn tijd aan het verdoen. Maar ik heb in de meantime dan ook gewoon heel mooie mensen leren kennen. En mezelf vooral veel beter leren kennen.
1: Echt nu goed gezegd, vind ik.
5: Ja, en wat je wilt, wat je niet wilt.
1: Ja. Ja. Dus nooit iets om echt spijt van te hebben. Natuurlijk, gekwetst worden in the end is niet waar je naar op zoek bent. Dus ik begrijp wel dat je daar bang voor bent. Maar het blijven proberen loont ook op veel andere
2: maar
1: vlakken.
2: Zo, maar zo is hij zichzelf, ben je jezelf aan het kwetsen, hè? Op een of andere manier. Als je altijd afsluit van anderen.
1: Ja, dat is waar.
2: Want het is niet wat je zelf wilt, dus je houdt jezelf een beetje tegen.
4: Want je laat mensen zelfs niet toe om ze... Mijn psycholoog heeft dat ooit tegen mij gezegd. Van, Amber, jij sluit je altijd af omdat je denkt dat mensen je altijd gaan kwetsen. Maar in realiteit, nu, je hebt 5 mensen bijvoorbeeld, en je stelt je voor geen van de 5 open. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in 100% van die keren al beslist dat je gekwetst gaat worden. Stel, je stelt je wel open en 2 van die 5 mensen zouden je kwetsen. Dan zeg je nog maar in... Wel, mathematisch gezien 40% van die gevallen gekwetst geweest. Wat dat dus beter is. En ik vind het zo slecht aan het uitleggen.
1: Nee, maar ik snap
4: wat ik bedoel. Wat ik bedoel.
1: Ja, ik vind het zelfs heel duidelijk.
4: Als je op voorhand al beslist dat mensen je niet je liefde gaan kunnen teruggeven, dan
1: zal het ook nooit binnenkomen. Ja. Ja. Dan zal je het nooit beleven.
4: En dat is echt een spiraal dat heel snel naar beneden gaat. Ik heb echt heel lang moeite gehad met mij open te kunnen stellen. En het heeft veel langer geduurd om daaruit te geraken dan dat ik erin ben gesukkeld.
1: Marciano, woorden om een keer te laten zakken, toch? Er wordt veel gezegd.
6: Ja, zeker.
1: Hopelijk heb je er iets aan. Dat is uiteindelijk de bedoeling. We zijn over extreem verliefd worden. Je daar al in smijten. En dan toch niet altijd aan de overkant hetzelfde ontvangen. Als je dat herkenbaar vindt, doe mee met het gesprek VRT Max. En dan klik op M&M. Zometeen gaan we bellen met Helena. Die zelf haar roze verliefde wolk doorprikt. Om zich daar niet in te verliezen. En ze doet dat op een bepaalde manier. Dat hoor je na Water. 9:15 is het al. Amai, de tijd gaat snel. Marciano, ik wens je een zachte, warme avond.
6: Ja, voor jullie hetzelfde.
1: Dank je wel.
2: Bye-bye.
3: Dorian Awesomes en Lotte van Wezema.

0: 2 plus 2, I go undress you. 10 op 10, Lotte van Wezenmaal. Bloot. Bloot. Ja, straks in Bloot kan je een cinemadate winnen met het trio-spel. Je geeft je daarvoor op nu. Dat kan nu al op 14 Max. M&M klikken, trio stuur bij bericht. En daarna gaan we nog iets stof doen, want we gaan antwoord geven op alle vragen die je hebt over...
1: Condooms.
0: Condooms. Het wordt de grote condoomshow.
1: Woehoe.
0: Yay. Maar dus voor nu... ja, gezellig.
2: Nee.
0: Eerst nog Kids with Buns, die hier zijn. We hebben het over totaal opgaan in persoon, verliefdheid van het begin, heel duidelijk tonen, geven en dat dat soms gewoon problemen kan geven. Veel mensen die zich daarin herkennen, zoals Helena. Helena, goeie avond.
3: Goedenavond, hallo.
1: Hi.
4: Hallo.
0: Helena, jij zit vaak ook op een roze wolk, maar je hebt voor jezelf besloten, ik ga dat niet meer doen, ik laat dat niet meer toe, ik doorprik het liever door het werkelijk te doorprikken voor ik mezelf helemaal verlies. En onze vraag is dan, hoe doe je dat?
4: Ja, leer het ons.
3: Ja dat is... ik weet niet wat dat altijd de beste tactiek is, om eerlijk te zijn. Want ik ben zelf gewoon altijd heel aanhankelijk geweest. Supersnel verliefd geworden en mij ook heel hard vastgeklampt aan personen en ook vaak niet de juiste. Dus ik zat soms heel snel op een roze wolk door zo te willen people pleasen en zo. Maar ik heb geleerd om dat niet meer te doen, dus ik heb mij ook heel snel terug van die roze wolk afgestuurd. Maar dat is vaak door onzekerheid gebeurt. Dus je begint jezelf vragen te stellen, je begint te twijfelen, je begint het misschien wat duidelijker of zo.
4: En is de roze wolk er dan? Of je zorgt er al voor dat die er nooit komt meer?
3: Ah wel, het is zo'n beetje, hoe meer dat ik erover nadenk, de wijs en pop met de jaren, is het een beetje een muur, maar tegelijkertijd, je komt automatisch wel op een roze wolk, doordat je zoveel emoties voelt en je zo zelf wilt emotioneel investeren, want je bent dat gewoon en je wilt dat graag, je wilt connectie met een persoon, maar je gelooft dat ook niet altijd.
4: Dus ja.
3: Daarmee, je valt er snel terug.
4: Je staat er heel bewust in, of zo.
3: Ja.
1: Dat je gaat soms ook niet een beetje ten koste van je zelfbeeld dan. Als je zo zegt van ik ga het al saboteren of niet geloven of zo, heb je dan soms ook niet dat je misschien als mensen, als die roze wolk wat terecht is en iemand ziet je echt graag, dat je die dan gaat wegduwen vooraleer dat ze de kans krijgen of zo?
3: Dat is 100% in de juiste richting gedacht.
4: Oei.
3: Ja. Dus dat is een misschien een ding van zelfsabotage, ja.
0: Maar hoe zelf saboteer je je?
1: Ja.
0: Hoe saboteer je jezelf? Hoe doe je dat, Helena? Want je staat er inderdaad heel bewust in. Je zegt van, ik wil daar eigenlijk al niet meer op zitten, want ik zie al dat dat niet goed loopt. Maar hoe haal je jezelf daar dan vanaf?
4: Ja.
3: Doordat je dingen gaat beginnen zoeken die misschien fout zitten of fout lijken, maar niet per se fout zijn.
0: En die vertel je dan jezelf?
3: Ja, en soms ook aan de persoon in kwestie dan. En dan begint die daar misschien ook een beetje op in te spelen. Of jij begint daarop in te spelen.
0: Maar is dat dan heel concreet van... Ja, maar wij zouden toch nooit echt goed samenpassen, want... Of wat voor gesprekken zijn dat dan?
3: Goh.
4: Of is dat...
3: Dat is heel moeilijk om dan zo'n beetje uit de top of my head te zeggen eigenlijk.
4: Of gaat dat ook echt over zo'n super Piet Luttigeren van die heeft een lelijke broek aan of zo?
3: Dat kan echt heel belachelijk zijn en dat wordt dan super groot. Dat is een beetje een vicieuze cirkel.
0: Dus eigenlijk maar een hele samenvatting maken die je dan voor je legt om te zien van kijk, dit gaat toch niet goed lopen.
1: Pros en cons of zo.
0: Ik ben al weg nog voor het begint.
3: Die waren enorme en die pros en cons inderdaad. Maar dat ook niet altijd durven uitspreken, omdat je zo aanhankelijk bent aan iemand, dat je ook niet verlaten wilt worden. Dus je zit zo wat vast.
1: Oh my god. Een beetje ertussenin. Oh,
4: terrible.
3: Ja, dat is nooit plezant. Dan houdt u heel hard of heel lang vast, soms aan iemand waarvan je vanaf het begin misschien al wist dat het niet juist was.
1: Oké, maar als het dan personen zijn, Helena, en je gaat die gesprekken aan over normen en waarden en weet ik veel wat, en uiteindelijk is het toch iemand die helemaal overeenkomt met alles qua normen en waarden, zeg je dan nog altijd, ik moet het doorprikken? Of zeg je dan, oké, nu kan ik me wel openstellen?
3: Wel, als ik nu bijvoorbeeld kijk, ik heb een heel mooie relatie, ondertussen al 3,5 jaar of zo. Hey. Heel veilig hoor. Heel fijn. En in het begin was dat ook een grote roze wolk, maar ik ben daar inderdaad ook zelfs daar super snel van afgestapt. En dat heeft in het begin wel even bij mezelf voor problemen gezorgd en onzekerheid. Maar doordat je met twee bent die dat er samen voor gaan, blijft dat toch wel werken of zo.
1: Oké, hij is blijven vechten wel, hè, zei Ela. Kom eens terug hier.
3: Ja, want je duwt iemand wel weg, omdat je wilt die niet loslaten, maar je wilt ook dat alles juist loopt. Mm-hmm. Maar dat gaat ook niet, want een relatie is geen 100%. Hè. Mm-hmm. Dus
4: het moment,
3: is niet gemakkelijk.
4: Op het moment dat je die dan wegduwt, voel je dan ook echt, ik wil dat die weggaat? Of is dat
3: Nee,
4: je wilt er eigenlijk wel bij zijn, maar je duwt die toch
1: weg. Dat je zo zegt, ga weg, maar eigenlijk wil dat iemand dan extra hard hun best.
2: Eigenlijk zijn we toch allemaal hetzelfde. Want iedereen heeft die gevoelens.
1: Ja.
2: Iedereen natuurlijk.
1: Maar eigenlijk was ik ook aan het denken, eigenlijk zijn we dan toch ook heel toxisch bezig.
2: Evenzeer, hè?
1: Dan zijn we iemand toch ook aan het lijntje
2: aan het
1: houden.
2: Maar je kiest er niet voor. Vaak is het vanuit een kwetsuur of vanuit een grote onzekerheid dat je zo gedraagt.
3: Ja.
2: Die doet het niet moedwillig.
1: Ja, maar zo leer je niet met die kwetsuur omgaan.
2: Nee, maar kijk, Helena zit nu 3,5 jaar al in een mooie, fijne relatie. En dat wil toch zeggen dat je het wel hebt toegelaten. En dat je samen toch echt een taal vindt.
1: Ja, maar die andere partij is daar wel een heel belangrijke in.
4: Ja,
1: dat is healing, though.
3: Zeker, zeker. Iemand heel geduldig tegenover u hebben staan is echt een must-have op dat vlak. Zeker als je met bepaalde trauma's of zo zit. Dus,
4: en heeft hij u dan
3: zelfsabotage.
4: Heeft hij u dan ook die ruimte gegeven toen? Of,
3: ja, zeker. En blijven communiceren. Hè. Ook al is dat misschien niet altijd terecht waar het er soms uitkomt. Of teleurstelling of twijfels. Of,
4: niet makkelijk ook.
3: Die rode wolk dat je wel afbreekt. Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar dat is het mooie eraan dat je dan de juiste persoon voor u hebt staan.
1: Oh. Ja, vind ik echt heel
3: bewijs,
1: mooi om te horen.
3: Daar wens ik iedereen toe.
2: Ja, voilà. Het bewijs dat het perfect kan. Helena, dankjewel om dat nog toe te voegen in deze prachtige show over de liefde. We hebben nog 23 seconden en ineens gaat het nieuws daar zijn. Dus heel erg bedankt, Helena, om nog even langs te komen. Ook Kids with Buns, dankjewel.
3: Merci.
2: Wij zien jullie ook 9 december in de AB.
4: Ja!
2: En ook 2 weken met een nieuw album. Dus ga dat allemaal pre-salen en geniet ervan, want ze zijn goed, merci om hier te zijn vanavond.
4: Merci, bedankt voor de uitnodiging.
2: Tot de volgende keer.
4: Dank, tot ziens.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. Landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes 4 jaar geleden en de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde het proces.
6: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Af.
7: Schuldig aan moord op zijn 2 dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters 1 voor 1 verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
8: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
7: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
5: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
9: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
5: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
10: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schroeven, ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
5: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
11: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
5: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de tweede speeldag in de groepsfase. Hermien van Bever, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
2: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zet de PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatten even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen. Terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL mist de rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop. Maar ze zullen wel de scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken. Want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de tweede helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
5: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Wat voor mij sexy is om te dirty talken, is daarom niet iets sexy voor iemand anders.
13: Het kan soms raar zijn, maar het hoeft helemaal niet raar te zijn.
14: Bloot.
15: Door Jan Ausers.
13: Ja, hallo.
15: En Lotte van Wezenmaal.
13: Ja, ook nog hier.
16: Met vanavond.
2: Ja, kom hier een trio scoren en win 2 tickets om met iemand leuk naar het cinema te gaan. Je moet gewoon trio sturen in een bericht om dan zo meteen ervoor te spelen. Dus wij verwachten u.

0: Sweet Escape, Gwen Stefani en Aiken in één schoon team.
1: Het triospel.
0: Let's have a threesome. Dat is hier tegenwoordig gewoonte geworden in bloot. Een trio halen en zo gratis met iemand die je leuk vindt naar de cinema gaan. Heel simpel, je krijgt seksvragen van Lotte van Weesmaal en moet proberen voor de andere kandidaat aan drie goede antwoorden komen op een rij. Dat is het eigenlijk. Hè. Vandaag spelen we met onder andere Emily Dillaert uit Sonhoven. Hallo.
2: Hallo. Hey.
3: Hey, Limburg.
0: Ah ja, Zonhoven. Schoon Zonhoven. Ik heb daar ook altijd een kei mooie plaatsnaam gevonden. Zonhoven. Daar waar de zon altijd schijnt. Ah, voilà, kijk. Daarvoor alleen al. Emily, je had dringend een pauze nodig. Je bent aan het thesissen. Je studeert communicatiewetenschappen. Heb je snacks ook in de buurt? Ook altijd belangrijk in een pauze?
2: Ik was eigenlijk fruit en best gezonde snacks.
0: Oké, en welk fruit?
2: Meloen.
0: Ja. Oh, zijn die nog goed zo in oktober?
2: Ja, dat is misschien niet zo goed voor het milieu, maar je eet dat eigenlijk het hele jaar door.
3: Oh, oranje meloen?
2: Nee, watermeloen.
0: Nee, dat is zoiets wat ik snel beu word. Maar good for you.
4: Dan is er mee voor Emily.
0: Voilà, als het maar werkt. Lieve Emily, die pauze ga je beleven met jouw tegenkandidaat Jilly J. van den Broek uit Ninoven. Ook een goede avond.
5: Hallo, goedenavond.
4: Hi.
0: Jij bent is het gelukt aan het bingen met Sven de Leijer natuurlijk. En wie is het deze week? Wie moet gaan?
5: Ik ben nog van vorige week aan het kijken. Het is met Bart Kanaar.
0: Ja.
5: En Timon Verbeek en dan iemand dat ik eigenlijk niet ken.
0: Oké. Okay. Toch niet Annemie Struijf zeker? Die ken je toch?
5: Ja, die denk ik.
0: Allee, Annemie Struijf. She's a legend. Jilly J, dan moet je je echt dringend inlezen. Want echt, die heeft schitterende programma's gemaakt. Echt waar.
5: Okay.
0: Veel interviewprogramma's. Ja, echt heel goed. Emily, ken jij Annemie Struijf?
5: Ja, ik ken ze.
0: Oké, dan ben ik gerustgesteld. Dan kunnen we weer verder. Met dit spel, want zometeen krijgen jullie dus allemaal vragen over seks. We gaan beginnen bij jou, Emily. Jij mag als eerste de eerste vraag proberen te beantwoorden. Als jou dat lukt, die is juist, dan mag je verder en moet je dus drie goede antwoorden na elkaar proberen halen. Dan heb je een trio. Stel dat je toch onderweg fout antwoordt, dan gaat de beurt uiteraard naar Jilly J. En dan moet die weer proberen voor drie op een rij, voor een trio. Als dat dus lukt bij één iemand, dan mag die met een persoon dat hij tof vindt naar de cinema. Dus dat staat op het spel. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
0: Oké, okay, graag snel ook antwoorden, niet te veel twijfelen. En dan gaan we eraan beginnen, hè, Lotte?
3: Ja. Daar.
0: Here we go.
3: Emily, feit of fabel? Je pupillen worden groter als je iemand aantrekkelijk vindt.
5: Feit.
3: Yes. Hoeveel calorieën verbrand je gemiddeld tijdens 30 minuten seks? Is dat A, 20 tot 40 kilocalorieën, B, 70 tot 100 kilocalorieën of C, 180 tot 220?
5: B.
3: Yes. Helemaal juist. Hoeveel eierstokken heeft een gemiddelde vrouw?
5: 2.
0: Wat de hel? Hoe snel was dit? Ik wou zeggen, in de hele geschiedenis van die triospel, maar we zijn het nu nog niet zo lang aan het spelen.
3: Nee, dat is...
0: Maar het is wel al de beste van allemaal. Emily, dat was naadloos. Proficiat.
5: Oké, okay, cool. Merci. Dankjewel.
0: Jilly J, het is jou gewoon weg niet gegund om zelfs nog maar één seksvraag te beantwoorden. Wil je er eentje voor de lol?
5: Dat mag.
0: Voilà. Lotte, okay. Laat u gaan.
3: Jilly J, voor welke lippen hoef je je absoluut niet te generen?
5: Je mond.
3: Nee, het was schaamlippen.
0: Doe er nog eentje tot
3: nog
0: het juist.
3: Nog eentje, oké. Okay. Waar draag je een kokring?
5: Rond de ballen?
3: Nee, no. Rond de penis. En hoe noem je seks die relatief snel gebeurt?
5: Nee, dat weet ik niet.
3: Een vluggertje. Wacht, welke artiest scoorde I Kissed a Girl?
5: Katy Perry?
0: Ja! Yes.
1: Wil jij ook op Cinema Date?
0: Ja, dat ook.
6: Luister dan elke donderdagavond en speel mee met het triospel in bloot.
0: Heel fijn om met jullie te spelen, Jilly J. Het is jou niet gegund geweest deze keer, maar heel graag tot een volgende.

0: Ah ja, af en toe zo is een Nio en het leven is weer beter. Because of you om 9:40. Welkom in SOS Sex. Zeker, tot 11:00. Het is 9:50. Dan hebben we nog even praten we over elke vraag of situatie die jij ons doorstuurt. Dat is wat we altijd doen. Als het iets is waar jij meer info over wil of denkt van denk je daar nu niet raar over of moet ik dat niet anders gaan doen. Als het maar over seks gaat natuurlijk. Met vandaag wel een iets of wat andere editie. Een special edition.
1: We gaan een deep dive doen.
0: Een deep dive over... Condoms.
1: Is, vind je dat moeilijk om dat uit te spreken?
0: Nee, ik wil je gewoon mee het enthousiast laten
1: zien.
0: Condoms. Nee, het is allemaal omdat er vorige week een heel belangrijke boodschap de wereld is ingestuurd. Namelijk praat over condooms. Dat is exact wat Sensoa zegt. Die hebben een nieuwe campagne. Dus het kan heel goed zijn als je nu ergens bij de bus staat te wachten of bij de bakker, dat je daar affiches van ziet hangen. Mensen die seksuele dingen doen en daar dan ook toffe slagzinnen bij met... Zin in mij, condoom erbij. En zo van die dingen. Dus ja, ik vond het wel, ik vond het echt goed gevonden. Ze doen dat allemaal, die campagne, omdat ze ook daarvoor een groot condoomonderzoek hebben gedaan. En daaruit hebben ze vastgesteld, er zijn nog veel SOA-diagnoses bij jongeren. Er zijn ook heel veel mensen die dus geen condoom gebruiken. En veel mensen vinden het ook gênant om die boven te halen. Laat staan om daarover te praten. Ja. Dus wij moeten daar iets aan doen.
1: We gaan naar de wereld uithelpen.
0: Voilà. De poorten staan open vanaf nu tot 11:00. Met alle vragen, alle beslommeringen, alle, ik weet niet wat, over condooms. Dus laat u vooral nu gaan. Heel veel mensen die ons op voorhand al op 14 Max hebben gestuurd. En één daarvan is Jonas. We halen hem er even bij. Jonas uit Lokeren, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hi, dag Jonas.
0: Je bent al heel de avond aan het strijken. Dat lijkt me verschrikkelijk vermoeiend.
2: Ja.

0: enorm.
1: Daar, echt, dat is ver... Als ik 4 t-shirts krijg, dan denk ik, ik heb het al gehad.
0: Ja, kijk, iets met zure appels aan doorbijten.
1: Ja, dat is zo. Maar waarom moet je dat nu allemaal doen?
0: Omdat ik niks anders te doen had vanavond. Dus ik dacht, ja, ik doe het gewoon.
1: Het is ook wel een bezigheid, hè? Want als je dan terwijl even de radio opzet of op tv en dan zo even alles doet.
2: Ik strijk niet.
1: Jij strijkt niet, Lotte.
3: Mijn oma maar.
1: Super. Blij voor jou. Ja, hey, Jonas, we zijn blij voor Lotte, hè?
0: Ja.
3: Ja, maar mijn oma zou nog blij zijn als je de strijk bij haar zou gaan afzetten. Dus voor een keer eens vragen.
1: Dat vind ik wel waar. Ja, maar iemand naar Limburg. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken. Jonas, tussen het strijken door heb jij een vraag over condooms. Stel ze eens, graag.
0: Ja, wel. Het viel mij op dat er bij mij in de schuif vervallen condooms lagen. En ik had zoiets van... wat is daar nu eigenlijk zo gevaarlijk aan? Daar zit glijmiddel rond, dus die latex kan toch niet versterven of zo? Of... Nee, en wie bepaalt dat tot wanneer dat geldig is? Dus, ja.
1: Ik vind dat een goede vraag.
3: Ja, dat is zeker een goede vraag. Hoe moet ik daarop antwoorden? Ik denk het eerste, wie bepaalt hoe lang dat geldig is? Ik denk de onderzoekers, de mensen die dat hebben bestudeerd en die het fabriceren. En ja, die vervaldatum is er sowieso wel met een reden. Hè? Zoals op elke verpakking van heel veel dingen. En het ene product is daarom al, zeker als het over voeding of zo gaat, langer houdbaar dan het andere. Maar het materiaal van latex, hè, dus het latex op zich, kan eigenlijk na verloop van tijd wel minder sterk worden. En doordat dat minder sterk wordt, kan het condoom makkelijker gaan scheuren. Wat meer kans geeft natuurlijk op het feit dat je sperma lekt. En dat je eventueel wel een SOA of een zwangerschap kan veroorzaken. Maar je kan dat niet altijd zien of niet altijd voelen dat materiaal slechter wordt doorheen de jaren. En dat glijmiddel zit er inderdaad wel op. En je zou dan denken, oh ja, dat helpt toch. Hè? Dus dat houdt het toch een beetje soepel of zo. Maar dat garandeert niet dat je materiaal goed blijft. Dus dat heeft niks te maken met de latex en dat dan langer bewaarbaar blijft of zo. Dus als het vervallen is, is het toch nog altijd mijn aanrader om het toch te vervangen. En ook een heel belangrijke om te weten, ook al heb je eentje dat niet vervallen is, sowieso ook niet in je portefeuille bewaren of direct in het zonlicht of bijvoorbeeld in een warme auto of zo laten liggen, want dan gaat ook die latex sneller beschadigd geraken.
0: Alright.
1: Tot wanneer waren ze goed, Jonas?
0: Ze waren, die dat ik nu recent gevonden heb, die waren tot maart 26. Dus dat was zo.
1: Ik snap het twijfelgeval wel. Begrijp het wel. Maar dat is de lente al, hè. We zitten al bekend aan de winter. Voilà. Allee, dat is nu overdreven.
0: Ja, maar ja, kijk.
1: Oké, heel veel mensen die hier iets aan hebben, denk ik. Check zeker de datum eens, want het kan echt ervoor zorgen of sperma lekt of niet. Dat lijkt me nu net wel belangrijk.
3: Lichtjes belangrijk.
1: Jonas, merci om de spits af te bijten in deze grote condoomshow. Alle vragen zijn welkom op VRT Max. Fijne avond nog daar.
0: Jullie ook.
3: Bye.
1: Vraagje in DM gekregen.
3: Het is pokkig handig. Het is echt de size van uw handpalm.
1: Is dat normaal? Zeg het.

0: keep on surviving.
1: Zo is het.
2: Bloed.
3: M-M-M.
1: Condooms zijn hot. Laten we de ongemakkelijkheid ervan wegnemen. De struggles, de vraagtekens. Het zijn alle vragen over condooms. Dus welkom in deze show Bloot. Voor mensen die dit voor de eerste keer horen, is een seksshow, wou ik zeggen. Een show over seks. Over, het heeft toch nog altijd een ander gevoel, een seksshow. Ja, dat is niet. Nee.
4: Nee, dat doe je niet.
1: Een show over... ja, we bespreken gemakkelijk over...
4: Je mensen het eigenlijk alleen maar erger aan
1: het maken. Ja, ik maak het echt erger. Wij kunnen nogal gemakkelijk...
4: We kunnen nogal goed praten over seks.
1: Ja, en over liefde, en relaties. En luisteren ook.
4: Luisteren toch ook.
1: We zijn niet meer op elkaar afgestemd. Nee. Nee, daarom is het goed dat wij soms wat minder praten. Of ik zal voor mezelf spreken en jij vooral praat. We hebben een voice-app gekregen van Ella.
5: Hey Dorian en Lotte. Ik heb het gevoel dat de condooms die mijn vriend gebruikt eigenlijk altijd een beetje te strak zitten. Ze doen hun werk wel en scheuren gelukkig niet. Maar hij zegt achteraf soms dat ze wat knellen. En ik merk ook dat hij er tijdens de seks soms mee bezig is. Ik dacht eigenlijk altijd dat condooms gewoon één standaardmaat hadden. Maar blijkbaar bestaan er dus verschillende maten. En nu dus mijn vraag. Hoe weet je eigenlijk welke condoommaat best bij je past? En wanneer weet je dat een condoom echt te klein is?
4: Ja, ze zegt het al. Condooms zijn er in verschillende maten. Dus het is normaal. Penis is ook in verschillende maten. Kan zelfs ook op verschillende momenten in je leven of in, ja, dikker of minder dik worden. Afhankelijk van hoe opgewonden dat je bent. Maar het belangrijkste is, je moet eigenlijk de penis ook meten wanneer dat die stijf is. En het gaat daar niet bij om de lengte, maar voornamelijk om de omtrek. Dus de breedte van de penis. Dus eigenlijk moet je je penis op een stijf moment meten, op het dikste punt.
1: Met een touwtje of een lichtmeter meteen.
4: Met een meetlint
1: meteen.
4: Of zo. Ja. Met een meetlint. En je hebt bijvoorbeeld de website Condoom Anoniem en daar hebben ze een tabelletje en dan kan je zien hoeveel centimeter of millimeter je hebt en dan krijg je een nominale maat en dan kan je eigenlijk bij de condoomshop of ergens online of waar je je condomen koopt, kan je kijken oké, op welk pakje staat de juiste maat die ik nodig heb.
1: Schitterend. Hoe heet die site?
4: Condoom Anoniem staat de tabel op, dus daar vind
1: Geen
4: je alles.
1: Geen excuses meer, dit is fantastisch.
4: Nee, maar als je merkt, hij knelt niet goed, hè, dus hij mag wel een beetje strak zitten, maar zolang dat het knelt of je merkt, er komt een afdruk van het elastiekje, van het rubbertje, ja, dan is het geen goed plan. Allee, dan is het niet goed, want dan kan het eventueel toch nog gaan scheuren, omdat het net zo gespannen staat. Mm-hmm. Of kan je natuurlijk ook wel echt last ervan krijgen.
1: Ja, het feit dat je er tijdens seks mee bezig moet zijn, eigenlijk zou dat niet mogen, hè?
4: Nee. Tijdens of daarna ook al niet. Als je merkt, dit voelt vervelend, is dat niet goed.
1: Het andere kan dan ook waar zijn. Noah, die had ons bericht gestuurd met een vraag, kan een condoom eigenlijk te groot zijn? Ja dan, hè?
4: Ja, kan ook. En dan gaat het afrollen of afglijden tijdens de seks. En dan is het heel gevaarlijk, omdat als het afrolt of afglijdt, dan kan het zijn dat je sperma toch verliest of dat het eruit komt. En dan heb je wel een probleem. Dus dan moet je wel best een maatje kleiner pakken.
1: Oké, dus echt heel bewust een keer meten op andere momenten. Dan, want je zegt, in het leven kan dat variëren of op verschillende momenten.
4: Ja. En dus noodzakelijk. Je kan ook soms zo van die testpakketjes pakken, hè, met verschillende groottes. En dan kan je een beetje proberen variëren en testen welke maat past bij mij.
1: Kan nog een leuke activiteit zijn.
4: Ja, leuk.
1: Ja, veel plezier. Zometeen, Lore die heeft het over de onaantrekkelijkheid. M&M. Als je dan die condoom moet bovenpakken, wat dan? Heel veel mensen die daar last van hebben. Dus wat doe je daarmee? Dat hoor je hier zo meteen. Na Lola Young en Messi. M&M.

0: Altijd welkom in onze playlist Lola, Young en Messi. Bloot.
1: Alles over seks, lichaam en relaties.
0: Met vanavond alles over condooms. Lore uit Dendermonde had ons volgende vraag doorgestuurd. Ik vind het eigenlijk onaantrekkelijk als iemand tijdens het voorspel plots een condoom moet pakken. Ben ik daar de enige in en hoe maak je dat minder awkward? Zeker van dat ze niet de enige is.
2: Nee, ik wou net zeggen, je bent niet de enige, maar daar is ook het probleem misschien. Het feit dat iedereen altijd maar zo het awkward moet vinden. We maken er gewoon altijd zo'n probleem van. En iedereen praat er altijd maar over. Oh, dat condoom. Terwijl ik denk, doe eens allemaal niet zo moeilijk, want zo'n big deal is het niet. Iedereen doet precies, oh, dat is echt precies een break van 10 minuten, een administratieve pauze die we moeten pakken.
0: Sommige mensen wel, hè.
2: Hoezo?
0: Soms kan het wat langer duren als je er wat met sukkelt of zo.
2: Ja, maar leer het dan een beetje oefenen. Ja, en ook, het moet niks apart zijn. Het moet het niet per se onderbreken. Je kunt het ook gewoon een onderdeel van de seks maken.
0: Maar weet je... Ah wel, maar daar komen. Maar weet je wat het zo awkward maakt? Wat ik denk dat veel mensen voelen? Ja. Op het moment dat die condoom dan gezocht wordt en aangedaan wordt. Hè? Ja, oké, okay, nu ga je zeggen, je kan dat toch met twee doen. Maar even, als het niet met twee is en het wordt uit de kast gepakt en zo. Uit
2: ja.
0: De kast, dan komt er een soort van bewustwording van het moment wat je ligt daar dan. En dat moet maar een seconde of twee seconden duren dat je te hard naar jezelf kijkt. Van hier lig, want je wordt een beetje uit die seksies, vooral niet te veel nadenken.
2: Nee,
0: hè?
2: Dat is,
0: want
2: maar als je hoofd gaat, je moet wel nadenken over je condoom, hoe je het moet aandoen.
0: Uiteraard, maar ik bedoel, je wilt niet stilstaan bij hoe je daar ligt soms.
2: Nee, maar dat doe je ook zonder condoom soms. Dus dan denk ik, oefening baart kunst en dan moet je zelf maar even leren mee omgaan.
0: Dat is waar, maar dat aspect snap ik dus. Dat het zo even ineens in een seconde wordt je eruit getrokken en denk je, ha, poeh,
2: maar je maakt het er een onderdeel van door bijvoorbeeld terwijl te blijven kussen met elkaar te blijven aanraken. Raken, laat
0: die
2: leg partner
0: condoom
2: dat
0: in de buurt. Zorg ervoor niet dat hij ergens in de kelder ligt.
2: Daarom, stop met al die flauwe excuses van oh nee, het wordt onderbroken. Ja, en so be it. Ook al is het een halve minuut daarna, kun je weer terug beginnen. Dan denk ik, allee.
0: Ja, je kan inderdaad blijven voortdoen. Ja, multitasken is het wel een beetje. Hè, maar,
2: dat kan iedereen natuurlijk. Ja. Maar gewoon oefening baart kunst en probeer manieren te vinden. En ook al is het zo, het mag soms ook een beetje klungelig of een beetje, weet ik veel wat. Het moet niet perfect zijn altijd, hè.
0: Nee.
2: Nee. Was... Sorry. Ja, maar ik kan er
0: mega Limburgs. Mega Limburgs. Slotten van wezen. Ah. Love it. Maar maak er gewoon iets fijn van.
2: Ja, alleen, iets speels.
0: Niet, het hoeft niet awkward te zijn. Dat zijn geen excuses. Goeie vraag van Amber, die ook even wou bellen. Dus goeie avond, Amber.
3: Hallo.
0: Amber,
3: hallo.
0: Jij bent in een relatie met jouw vriend. Al een paar jaar, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt al. Iets meer dan 4 jaar ondertussen.
0: Okay. Ja. En jullie willen het iets anders proberen. Praat ons eens bij.
3: We zijn dus iets meer dan 4 jaar samen nu. En we hebben het eigenlijk die 4 jaar altijd met condoom gedaan.
0: Oh.
3: Dat was vanuit mij. Ik wilde dat heel erg graag. En mijn vriend vond dat ook helemaal geen probleem. Ik heb altijd gezegd dat ik wilde wachten tot wij in een stabielere levensfase zaten. We wonen nu sinds kort samen. We hebben nu alle twee vast werk. En voor mij was dat een beetje de overgang om te gaan nadenken over een keer zonder proberen. Mm-hmm. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk een beetje, ja, want omdat ik ook heel praktisch, alleen ik denk dat ik misschien wat te praktisch over, maar wat zijn de verschillen, lichamelijk, mentaal, praktisch, dat vraagt mij een beetje af. Hoe is het zonder condoom, want ik ken enkel met.
2: Mm-hmm. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, want hoe je dat beleeft is voor iedereen anders. Hè? Als het met of zonder condoom is en het gevoel en weet ik veel wat. Ik denk, praktisch gaat het u waarschijnlijk wel helpen, omdat je inderdaad minder bezig moet zijn met, we moeten dat condoom aan doen. Maar voor jullie was dat al een gewoonte geworden, dus op zich was dat ook geen hindernis, denk ik dan, hè, Amber. Maar qua gevoel of zo, ja, het gaat gewoon een beetje terugzoeken zijn. Het is niet per se dat het echt helemaal 180 graden liever het omgekeerde is. Dus ik denk dat je gewoon moet laten komen wat er komt en moet zien wat het is. En als je toch, het is ook niet per se dat dat een definitieve beslissing moet zijn. Hè. Als jullie daarna merken van eigenlijk was het met condoom ook wel leuk of voelden we ons toch misschien iets veiliger of zo. Ja, dan kan je toch nog gewoon altijd switchen terug en naar een condoom gaan. Hè. Ik denk vooral dat het belangrijkste is, jullie zijn al 4 jaar samen. Dat betekent dat jullie ook wel exclusief zijn als er dan zekerheid is van oké, er zijn geen SOA's, of zekerheid is van oké, we willen niet zwanger worden en er is andere anticonceptie, dan denk ik gewoon test het gewoon lekker uit en laat het maar komen.
3: Ja, het is daarom ik heb ook gewoon zoiets van, die zijn we 4 jaar samen. Ik sta ervoor open, hij staat er ook voor open. Dus ik heb zoiets van, waarom niet? Maar ja, ja, het is een kwestie van toch een beetje uitzoeken natuurlijk. Hè.
0: Nee. Ja, dat is zo, maar het is wel de perfecte basis. Hè, want je staat er allebei voor open. Dus beter dan dat kan het niet zijn.
2: En het hoeft, kan ook nog altijd afwisselen. Hè. Sommige personen zeggen ook altijd van, oh, ik ga toch nog eens met condoom. Want ik heb bijvoorbeeld geen zin om sperma in mijn vagina te hebben. Omdat ik anders misschien doorheen de dag lek ik, zeg maar iets.
0: Kan ook.
2: Dus het is helemaal... Allee, je zit er niet vast aan gebonden als je het nu opeens zonder gaat doen, denk ik.
3: Nee, zeker.
2: Maar veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ja, en zo zalig dat je die research doet. Dat is eigenlijk hoe iedereen het zou moeten doen.
2: Hè. Yes.
0: Dat is, fantastisch. Dankjewel, ja, Amber, voor jouw vraag.
3: Probleem.
0: We zitten nog een kwartiertje in de grote condoomshow. Dus vragen zijn nog welkom via VRT Max bij M&M.

0: Welk jaar is dat hier?
1: 2003. Nee, later. 2008.
2: Weet het. Van een switch. Final answer.
1: 2006.
2: 7.
1: Ah!
2: Bloot. Ja, 2007. Als mensen... ja, het was ook wel een break-up song een beetje. Hè?
1: Ja, ja.
2: Zo wat, ja, zo, ja. Gaat het daarover? Daar let ik nu nooit op.
1: Ja, ja. Dat ze zegt van, ik ga niet meer over u huilen.
2: Ah ja. Ja, ik ga beter eens opgelet.
1: Ja.
2: Top break-up song van 2007, Lilies. Tof. Mensen zijn helemaal mee met de condoomshow. Goed, er komt een anonieme vraag binnen van iemand die zich afvraagt. Kan een condoom sneller scheuren bij het anale seks dan bij vaginale seks? Wat een goede vraag.
1: Ja, op zich, ja, het condoom blijft hetzelfde, maar het is wel zo dat een anus, dat is iets stroever weefsel, bij wijze van spreken. Dat is een andere weefsel dan een vagina. En is ook iets minder vochtig, dus het zou kunnen dat er dan meer wrijving is, waardoor dat het condoom sneller gaat scheuren. Maar als je gewoon voldoende glijmiddel gebruikt, dan is het geen probleem.
2: Geen probleem.
1: Yes.
2: Sowieso bij anale seks veel glijmiddel.
1: Ja, liefst wel voldoende.
2: Ja. Ja. Josie Lee, die vraagt zich af wat het nut eigenlijk is van condooms met smaak.
1: Ja, dat is vooral als je wilt pijpen, hè. Dus als je orale seks wilt hebben. En je denkt bijvoorbeeld, ik wil een penis, de geur of de smaak van een penis, allee, van sperma liever, of van de penis zelf,
2: ja, kan ook.
1: Hè? Dat je zegt, ik vind dat maar niks. Zou het kunnen dat je dus met een smaakje pakt? We hebben dat bijvoorbeeld al uitgetest bij Lotte Test. Er zijn een aantal video's
2: wat
1: van.
2: Is daar op één uitgekomen?
1: Oh, dat weet ik niet meer van buiten.
2: Mojito of zo?
1: Nee. Ik weet het niet. Chocola
2: of zo? Zal het ook zeker niet geweest. Nee, chocola was degoutant.
1: Ik weet het al niet meer.
2: Ah, crème brûlée.
1: Crème brûlée was het glijmiddel.
2: Ah. Maar ook een winner. Neem
1: maar dus,
2: het mee.
1: Het is niet allemaal even lekker. Sommige zijn iets chemischer dan de andere. Dus best even testen om te kijken welke smaak jou het beste aanstaat.
2: Smaken kunnen, maar ook verschillende ribbels, nopjes, zo een beetje dynamiek aan het condoom dat er wordt aangegeven. Dat kan je zeker echt effectief kopen. Mm-hmm. Bart vraagt zich af of vrouwen dat nu effectief voelen.
1: Sommige vrouwen voelen dat wel, andere die voelen daar helemaal niks van. Het idee van die ribbels of van die nopjes is eigenlijk dat het een beetje extra wrijving of stimulatie kan geven. Maar het is niet dat dat zo'n wondermiddel is met een magisch effect. Het blijft nog altijd maar gewoon een ribbeltje of zo. Een vagina zet zich ook wel wat uit tijdens de seks. Kan ook vochtig worden, dus die wrijving wordt iets minder. Dus het is heel afhankelijk van welke positie dat je gebruikt, hoe gevoelig iemand is. Dus het kan een extra stimulatie zijn, maar dat is niet per se altijd.
2: Het is een even goed condoom als het...
1: Ja, normaal gezien wel. Anders mogen ze het niet verkopen.
2: Nee, dat is belangrijk. Ja, maar ja, je weet het niet. Hè. Goed dat jij het bevestigt, Lotte van Weesma. Ja. Voice-up van Luca, die een nachtmerriesituatie beschrijft. Ja.
3: Hey Dorian en Lotte. Ik stress de laatste tijd een beetje over een nachtmerriescenario. Stel, ik heb seks met een condoom en die condoom schiet er ineens af en die blijft in mijn partner steken. Hoe zou ik dat er op een veilige manier eigenlijk terug uitkrijgen? Kan het eigenlijk kwaad dat erin blijft zitten?
1: Geen paniek, denk ik zo. Het is niet zo dat een condoom of welk ander voorwerp dan ook zomaar kan verdwijnen in je lichaam of helemaal ergens kan vastkomen te zitten. Het is natuurlijk wel zo, het kan wel dieper in de vagina komen te zitten, maar dan is het belangrijk dat je met een schone vinger het eruit probeert te halen. Je kan best hurken of je kan op je rug gaan liggen met je benen omhoog en eventueel een beetje meepersen. Het is zoals een vaginale ring of een menstruatiecup. Die breng je ook aan in je vagina, die kan je er ook gewoon terug uithalen. Dus dat kan met een condoom ook zo. Maar het is wel belangrijk om te weten, als er al sperma in zat en dan schiet het af of zo, en je hebt dat lang in de vagina zitten, dat kan eruit lopen. Dus dan kan je wel risico op zwangerschap of zoals hebben. Ja. Dus dan is het wel belangrijk om eventueel een noodpil te halen, een morning after pil, of om een test te laten doen.
2: Write it down.
1: Ja.
2: Britney Spears, zullen we die nog even doen in deze grote condoomshow?
1: Zou we haar nog even doen?
2: Ja, alleen niet.
1: Ja, ik zou het.
2: Ja?
1: Ja.

0: met Britney Spears. En dat laat ons nog een 2 minuten in deze grote condoomshow met al jouw vragen over condooms in bloot. Dat zijn er niet veel meer en we hebben best nog wel wat berichten binnengekregen. Yassin uit Gent, die had ons gevraagd, moet je een condoom gebruiken bij orale seks?
1: Ja, dat kan je natuurlijk om als je een smaakje of zo wilt hebben, hè, zoals we dat net hebben verteld. Ja. Of als je gewoon de penis niet wilt proeven of het sperma niet wilt proeven. Maar je kan via orale seks natuurlijk ook zoals doorgeven. Dus daarom zou evenzeer een condoom, of als je orale seks bij een vulva en een vagina hebt, kan je ook wel een beflapje gebruiken. Bij een anus trouwens ook, als je een anus zou likken. Dus best gebruiken als je geen SOA's wilt doorgeven via orale seks.
0: Ja, hebben veel mensen beflapjes thuis?
1: Nee, wordt niet zoveel gebruikt. Nee, ja. Misschien moeten we daar ook een beetje voor sensibiliseren.
0: Ja, maar dan gaan we toch wel een andere naam moeten verzinnen.
1: Ja, eigenlijk.
0: Dat vind ik echt afschuwelijk.
1: Een liklapje.
0: Het is het lapje, deel dat het zo ernstig afschuwelijk maakt.
1: Oké, we brainstormen er nog wel eens over.
0: Zeker, doe gerust mee in VRT Max bij M&M. Jasper uit Kortrijk, die had gestuurd, ik gebruik regelmatig glijmiddel tijdens de seks, zeker omdat het aangenamer is met wat extra glijmiddel. Maar ik vraag me af, welke soorten zijn er allemaal? Welke mag je niet met een condoom gebruiken? Ik heb bijvoorbeeld ooit eens gelezen dat olie het condoom kan aantasten, maar ik heb geen idee wat daar nog allemaal onder valt.
1: Ja, dus eigenlijk olie is het belangrijkste niet gebruiken bij latexcondooms, want olie dat kan latex verzwakken en daardoor kun je dus scheuren in je condoom verhogen. Dus ook geen massageolie, geen vaseline, geen andere vettige producten. Het beste wat je kan gebruiken is water- en siliconenbasis voor latexcondooms. Maar als je andere soorten condooms hebt, moet je wel even checken op de verpakking of bij het glijmiddel of die gepast zijn voor elkaar.
0: Ideaal. Ja. Al vragen zijn beantwoord. Dat is helemaal niet waar. Maar je kan ze blijven stellen bij SOS Sex. Daar ben je altijd welkom. VRT Max bij M&M. Daar moet je gewoon klikken op Lotte van Wezenmaal en dan kom je er vanzelf bij. Volgende week zijn we opnieuw op dinsdag en donderdag met Dinsdag Indie, die danschoreograaf is en die struggles heeft met ondergewicht en voelt dat heel veel mensen dit herkenbaar vinden. Dus tot dinsdag, 9 uur. Bye!
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaambrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
3: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, je 2 kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
2: Morgen kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger, dat vertelt Frank Renaud.
4: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
2: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtevelee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Het verslag is van Hermien van Beveren.
5: OH Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk, maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuken moeten wel punten gepakt worden. worden, wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde.
2: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zonnig met wolkenvelden en het wordt vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde dat proces.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
2: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
2: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
0: In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen de voorbije dag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden, onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Christa Pike, de vrouw van 50, van wie de executie in de Verenigde Staten is mislukt, verkeert in kritieke toestand en krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten vanavond. Hij noemt die mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf nu om te zetten naar levenslang. Zij werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. Sport in de Champions League voetbal. Bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Om de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
5: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
0: Het weer heb ik nog vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we rustig weer met veel zon en rond 20 graden. Zo donderdag 1 oktober. Zit erop. Een goede nacht. M&M.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook al heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
2: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG, want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren en daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team, maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig, ja.
0: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.